0: Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging Dement is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is Dement positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt Dement zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
3: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
2: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
3: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
2: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
3: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
2: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
3: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat innerzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
0: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
6: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
7: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen. Dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders. De infrastructuur moet op orde zijn.
8: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
9: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
2: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
9: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
10: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
2: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Brederen. Schepen voor personeelszaken Vicky de Reere, een groot contingent.
9: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
2: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
9: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden al te werk gesteld worden.
2: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
9: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Charlotte Verkeijn.
12: Hi, I am Dusan Djordjevic.
13: Ik ben Danik Menne.
14: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
15: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor sport Charlotte Verkeijn.
16: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
2: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
16: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
0: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
17: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat recht te krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
0: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
13: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Mijn Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
19: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
20: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
21: Ze hebben mij opgesloten, Schepen Sas, en mijn goede vriend Schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
2: Gem Danens, we hebben het vandaag over het memorabele jaar 1953 in Oostende.
22: Ja, zeg wel memorabel. Reeds eeuwenlang zijn er stormen met overstromingen aan de kust. En de zwaarste storm was de vorige eeuw op 1 februari 1953. De bevolking wordt vooraf gewaarschuwd voor het gevaar, maar Oostendenaars die hechten daar niet zoveel belang aan. Het is trouwens zaterdag, een dag om uit te gaan, dus een storm gaat hen zeker niet tegenhouden. Maar de combinatie van springtij, noordwestenwind en storm doet de zeedijk breken. Doet de kaaien overstromen en doet de rioleringen ontploffen. Dus in nauwelijks een half uur tijd staat de hele stad onder water. Er is geen elektriciteit, geen drinkbaar water, geen telefoon, de keldervoorraden zijn vernietigd en mazout en ander afval vermengen zich met het zeewater. Het stinkt dus. En bovendien is het bitter koud. Gelukkig komt de hulp snel op gang en dat uit verschillende hoeken. Niet alleen het stadspersoneel en het Rode Kruis, maar ook matrozen van de zeemacht, de Rijkswacht van Gent en heel wat vrijwilligers, ook uit het binnenland. Er worden giften in natura, schoenen en kledij verdeeld over de hulpposten. Er zijn jammer genoeg ook mensen die woekerprijzen vragen voor melk, voor kaarsen, voor brood en voor bootjes. De reinigingsdiensten van Oostende, Kortrijk, Gent en Brussel samen slagen erin om op 6 dagen tijd alle water terug naar de zee te stuwen. Sindsdien zijn er serieuze studies gemaakt over kustbeveiliging. Men doet er alles aan om een herhaling van die ramp te voorkomen. Misschien toch eens aan denken als we aan het voeteren zijn op die lelijke buizen op ons strand.
4: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
2: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
9: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
2: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
9: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden al te werk gesteld worden.
2: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
9: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging Dement is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is Dement positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt Dement zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
5: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
23: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
10: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezant evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
2: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
10: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hoof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
2: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
10: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. Het zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
2: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
10: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
0: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky De Reere.
9: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
2: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
9: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
10: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar boven willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen. Waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Dat we KV Oostende kunnen redden en dat er een overnemer zal klaarstaan om deze club naar de toekomst te brengen.
8: Omdat we kunnen overgaan tot een ruil van gebouwen met Stad Oostende.
11: En eigenlijk was de bedoeling vandaag om met die 1000 kinderen een hele Ensoriaanse wandeling te maken door de binnenstad. Maar helaas, het weer viel wat tegen.
12: Wat dat de kroeg en ik en het Paulusplein en weet ik wat nog allemaal betekent voor Oostende gedurende heel die periode van 60 jaar dat ik hier in de kroeg in Oostende heb mogen zijn.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
2: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
24: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje. Want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
2: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
24: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
2: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
24: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er twee overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
2: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
24: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
0: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
1: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor sport Charlotte Verkeijn.
13: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
2: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
13: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
0: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
24: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
0: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
14: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
16: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
17: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
19: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat we dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
2: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
19: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het Nationaal.

0: actie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
1: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
0: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als het centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
1: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
0: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
1: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
0: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
2: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het wordt de garnalenmijn. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
5: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
6: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Cursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chapman, ik heb 25, dat is onze zilver ook in feite.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Rere.
7: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
1: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
7: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
2: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
8: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Stefan Koudenies, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
10: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
1: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
10: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk.

0: Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
1: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
0: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn.
8: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
9: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
8: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
7: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
10: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
7: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
11: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
7: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Irma hier van onze revue, de vissersvrouw, zit in Benidorm op reis. En we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
13: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
14: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
15: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen. Gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
16: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
17: Mark Looy, we hadden het eerder over het vervoer van beelden van het Paaseiland aan boord van de Mercator. Er is toch een en ander mee gebeurd met die beelden?
18: Ja, want dat transport, dat was niet simpel. De Mercator meerde aan op ongeveer 250 meter voor de kust, lag daar voor anker en dan moesten die zware beelden nog aan boord komen. En ze hebben dat na lang nadenken daarover, hebben ze het zwaarste beeld dat zich nu in Brussel bevindt, hebben ze vastgemaakt onderaan het schip, zodanig dat het dan omwille van wetenschappelijke wetten, fysica-wetten, lichter werd als het ware en kon men het zo aan boord brengen. Maar er bleken toch moeilijkheden te zijn, de koorden knapten door en dan heeft de lokale bevolking, waarop men sterk moest steunen om die operatie te kunnen doen, heeft de lokale bevolking SD, een aantal van die duikers onder die mensen zijn 20 meter en meer diep gedoken om het beeld terug te kunnen vastmaken onderaan de sloep. En dan uiteindelijk is het aan boord van het zeilschip kunnen getakeld worden. Maar dat heeft bloed, zweet en tranen gekost.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
19: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
19: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
20: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
17: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
20: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
17: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
20: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
17: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
20: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
7: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee regionieuws.
7: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Natasja Waldman.
22: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
23: Ik ben Joke Doodlewoman.
24: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
17: Stefan Koudenies, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
0: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
17: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
0: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
17: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
0: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
19: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
1: De grootste groep is uiteraard de strandradders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
17: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
1: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
7: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
3: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En het excuus was, ja, maar het is toch in het gras. Allee, dat is de reinste onzin. Hondenpoep moet altijd in alle omstandigheden opgeruimd worden. En de mensen die een hond hebben, die weten het perfect. Dus die excuses waren er gewoon geen rekening mee houden.
5: Theater aan Zee is Oostende en Oostende is Theater aan Zee. Dat betekent, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En Theater aan Zee betekent heel veel voor Oostende.
6: En ik denk dat we een beetje gebot zijn tegen de ploeg van het moment. Inderdaad, het is een beetje zuur dat je natuurlijk die match nu net nog moet verliezen. Maar het blijft sport, hè. Het blijft sport.
25: Ik vind, als je een dier hebt, voor eerst moet je dier leren. En moet je leren proper zijn. En zelfs de mensen moeten, dat de mensen zelf een klein beetje properder moesten zijn, zodat ook helemaal.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
0: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
8: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
0: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
8: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
0: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek. En zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
19: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
9: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
8: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
9: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
7: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
10: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
7: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
11: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons, het is ook een foodbar, een foodtruck.
7: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
13: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
26: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
27: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
9: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
2: Wat

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
3: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de Haanderijn volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die Haanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
4: De Oostendenaar die zal denken van het Termé Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
3: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
4: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
3: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
4: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
3: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken, omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Termé Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
6: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
7: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
8: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky De Reere.
9: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
4: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
9: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
10: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
10: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
4: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
10: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop de Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
4: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
10: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
4: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
10: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat innerzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
12: Ik ben Timmy van Assen.
13: Hallo, I'm Dario Durda.
14: Ik ben Frank Jongbloed.
15: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
16: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
4: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
16: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
12: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
14: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken naar zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
17: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd, waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
18: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
19: De Stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere 4 harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
20: Gids Mark Loy, we hadden het eerder over burgemeester Adolf van Glabeke. Wat heeft hij nog meer gerealiseerd bij de wederopbouw van Oostende?
21: Wel nu, naast de eerste steenlegging, en ik heb het er direct nog over, heeft hij een aantal andere dossiers opgestart. En legt hij onder andere de eerste steen van de Koninklijke Villa in 53, vak- en hotelschool 56, stadhuis, slachthuis, allebei ook in 56, het feest- en cultuurpaleis in 54. En hij is aanwezig als burgemeester, als koning Boudewijn in 56, de nieuwe autosnelweg en de eerste van het land trouwens, Brussel-Oostende inwijdt en inrijdt. Hij kan nog bewerkstelligen dat onder andere de bouw van het Feest- en Cultuurpaleis, het stadhuis, kunnen genieten van de staatssubsidies voor de geleden oorlogsschade. Maar hij moet helaas ook als minister van Openbare Werken aftreden als aan het licht komt dat hij het Brusselse studiebureau ARE Techniek begunstigd heeft bij de bouw van de vak- en de hotelschool. Want, wat blijkt, zijn schoonbroer was directeur van dat bureau. Dat is aan het licht gekomen door een artikel in toenmalige dagblad Het Volk door de lokale journalist die onder de titel Een haar in de boter die relatie tussen de twee aan het licht bracht. Hij zal dus de school wel als burgemeester kunnen inhuldigen, maar niet meer als minister. En dan hebben we ook nog de inhuldiging van het Feest- en Cultuurpaleis 1958, op het einde van zijn bewind, in aanwezigheid van prins Renier en prinses Grace van Monaco.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Schepen voor Sport, Charlotte Verkijn. U past de subsidies van KVDO aan.
16: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
20: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Eddy Grison.
22: Ik ben Dina Batti.
23: Goeiedag, ik ben Serge Goubet.
24: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
20: Burgemeester John Crombie, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
25: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
20: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
25: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
20: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
25: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
20: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
25: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosterhoever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
2: De grootste groep is uiteraard de strandradders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
2: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
4: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Oh, dat is nog de Lucie Loes in de tijd. Was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloef gebracht. En de Orde van de Kloef was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostendse Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
6: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
7: Van Martine is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
8: Wanneer dat de blauwe bruggen naar boven gaan, dat de mensen die in een tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit, dus naar de kliniek AZ Amiaan, daardoor geblokkeerd wordt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
9: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor sport Charlotte Verkeijn.
2: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
2: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
4: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
5: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Björn Antsiew.
7: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
8: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
9: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
12: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats worden of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
11: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
12: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
11: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
12: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie, daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De vier teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er één ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
3: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
12: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
2: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, ik heb natuurlijk een fantastische ploeg in de Mercator Marina die geholpen heeft om eerst de vaartuigen weg te doen, dan pontons af te brouwen.

0: personeel Vicky de Reere.
1: De grootste groep is uiteraard de strandradders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
2: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
1: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
3: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
4: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Thermé Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
6: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus €2 over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
2: De Oostendenaar die zal denken van het Thermé Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
6: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal €42,5 miljoen. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is, ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer €2,3 miljoen erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
2: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
6: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
2: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
6: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
0: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Thermé Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
8: Ik ben Stefan Tange.
9: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
10: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
11: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
12: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
2: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
12: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
0: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat.

0: Staten is 7 dagen op 7 open. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
1: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
0: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
2: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oh, dat is nog de Lucie Loes. In de tijd was voorzitter van de Gilles der Zee. Via de Gilles der Zee ben ik in de Orde van de Kloffe gerocht. En de Orde van de Kloffe was Gérard Dangro. En Gérard Dangro was de Oostense Revue. Dus het was niet moeilijk, hè.
5: Dit jaar zijn we terug naar het Fort Napoleon verhuisd, waar we vorig jaar even weg waren wegens de renovaties. Maar we zien ook wel dat de mensen zeer tevreden zijn dat de speakpitches terug thuis zijn.
6: Van Martien is dat voor mij vrij makkelijk, omdat ik haar al een aantal jaar speel en omdat ik haar ook al een aantal keer ontmoet heb, waardoor het iets eenvoudiger is om haar te spelen. Bij Charlotte was dat iets moeilijker, omdat er nog niet zo heel veel filmmateriaal van haar te vinden is.
7: Wanneer dat de blauwe brug naar boven gaan, dat de mensen die in de tunnel staan, die vooraan staan, de omleiding niet nemen. Dat betekent dat altijd maar het verkeer langer wordt en dat de afrit dus naar de kliniek AZ-Amiaan daardoor geblokkeerd wordt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Langenelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
8: Linda Dont, gids van Langenelle. Tijdens een gidsbeurten vertel je een leuke anekdote over de werkjes van Paul Cosmo op de Crystal Ship.
9: Ja, Paul Cosmo komt uit Gent en hij tekent prachtige insecten die je op verschillende plaatsen kunt zien. Zijn stijl is zeer herkenbaar, getypeerd door zwart-witte lijnen en patronen met toevoeging van kleur. Hij brengt dus kleur in de straten en in de buurten om er een aangenamere plaats van te maken en zo creëert hij eigenlijk een positieve boodschap. De techniek die hij gebruikt noemen we paste-up of wheat paste. In beide woorden komt het woord paste, lijm, voor. Hij maakt zijn lijm zelf. Hij tekent zijn ontwerp, knipt zijn ontwerp uit en trekt dan de straat op om, zoals een poster of een affiche, te plakken op een gevel. Die wheat paste maakt hij zelf. Dus hij neemt een pot water, mengt dat met bloem, zodat een dikke massa wordt, nog wat suiker erbij en klaar is Kees. Op die manier heeft hij dus een aantal insectjes geplakt in een bepaalde straat. Nu, na de dag dat hij die insecten heeft gekleefd, krijgt hij een telefoontje van een van de bewoners van de straat. Die zei, wij waren zo blij met die insecten, maar die zijn allemaal verdwenen. Dus Paul Cosmo samen met Björn daar naartoe en inderdaad, alles was weg. Ze kleven nieuwe insecten. De dag erna opnieuw een telefoon. Weer alles weg. Een hele rare situatie. Opnieuw. En eens gaan kijken hoe dat zou kunnen komen. Want geen scheuren, geen papierresten. Alles was netjes en proper weg. Oké, jammer. Weer plakken. De dag erna weer van hetzelfde. Ze gingen het opgeven, maar toen ze wat meer en dieper gingen kijken in de hoekjes en de kantjes van de plaats waar de insecten geplakt waren, zagen ze enorm veel slakken. En dan was het niet moeilijk. Björn had onmiddellijk door dat al die slakken die daar in die straat zaten, gewoon verzot zijn op zetmeel die in de lijm aanwezig is En die hebben dus alles opgegeten. Er bleef niets anders over dan gewoon een andere plaats te zoeken om de insecten opnieuw tegen de gevels te kleven.
3: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
12: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat we dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
11: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
12: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
11: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
14: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Rani van Wandegem.
16: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
17: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
11: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
17: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
11: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
17: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie, daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag. En gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
8: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
17: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat innerzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
11: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
18: Nieuws en info aan de kust.
19: Thuis aan de kust.
18: Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
11: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
20: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
8: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
20: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
11: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
17: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
11: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
22: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat blijft.
23: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
24: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeggebracht heeft.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
0: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om het collega-directeurs van de school van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
8: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
0: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
8: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
0: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
11: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
1: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
8: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
1: Moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
11: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
2: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
11: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
4: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
11: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Joris Polet.
25: Ik ben André Durie.
26: Ik ben Kurt Kluis.
27: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
0: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
8: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
0: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
8: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
0: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
10: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
27: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg.
6: Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
7: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
8: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
7: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
9: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterroom.
12: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
20: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
13: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
20: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
14: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
17: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen. Waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
14: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
13: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
15: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
13: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
15: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
13: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
15: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
13: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
15: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
14: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Dirk de Grauwe.
18: Hallo, ik ben Isabel van der Maalen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
19: Ik ben Nancy Bourquani.
25: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
3: Noordzee Regio Nieuws.
14: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor sport Charlotte Verkeijn.
1: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
13: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
1: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
14: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de 2e aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open.
2: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
4: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
2: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
5: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Wij hebben ook vandaag vanuit BZO samenwerkingsverbanden met heel wat ziekenhuizen landsbreed. En ook de instroom van onze patiëntenpopulatie komt van een stukje verder. We vinden het natuurlijk wel belangrijk om die specialistische zorg te kunnen blijven aanbieden, dat we gelieerd blijven aan een ziekenhuis met een tertiair specialistisch karakter.
21: Wel, de oplossing bestaat in het feit dat wij met de stad Oostende een doorgeeflening geven van 2,5 miljoen euro aan de VZ2, die dan het dierenasiel zal bouwen. Tegelijkertijd zorgen wij er ook voor dat de werkingssubsidie aan het Blauw Kruis van de Kust vervijfvoudigd wordt.
23: Het is zo dat wij de dieren die hier verblijven niet kunnen parkeren bij de buren. Dus alles blijft operationeel totdat het nieuwe gebouw er is. En dan pas wordt er verhuisd en wordt dit gebouw afgebroken.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Vandaag hebben wij het in het Oostends dialect over het woord banktie. Roland de Snerk, auteur van het Oostends woordenboek, vertelt ons daar iets meer over.
26: Ja, voor vele jaren ontmoette ik op de hoek van de Stuiverstraat, ik zie het nog voor me, de vroegere scheepsbouwer Hillebrand, alias de Nellebrander. Hij zwierde mij een prachtige uitdrukking toe. De paster en vandaag een banktie. Vanwaar die banktie? Die is afdoende gekend als tij en vloed. Maar die bank. Thans geeft men, als men een vaartuigromp wil bevrijden van allerhande aanslag, of als men die wil schilderen, het droogdok of de slipwei. Uit een droogdok kan het zeewater weggeloosd worden, zodat het vaartuig droog ligt. Met een slipwei wordt het vaartuig uit het water opgetakeld, zodat men aan de romp werken kan. Maar in vroegere tijden legde men het vaartuig voor anker op een ondiepte in de haven. Daar was een bank. En deze bank noemde men, omdat men wilde reinigen, de kuisbank. Dan kon men met grote snelheid gedurende één tij, ebbe meer bepaald, de romp kuisen, want spoedig zou er weer vloed zijn. De werklieden met dit werkje belast moesten inderdaad zo vlug werken dat ze hierdoor een veel groter loon dan normaal verdienden. Ze kregen een banktie. Welnu, als de paster een banktie krijgt, betekent dit dat hij extra geld ontvangt omdat er een hoogmis is of omdat er meer tapijten gelegd werden. Wil je extra verdienen, vraag dan voortaan een banktie.
24: Dat zullen we doen. Dat was het Oostends dialect.
11: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Schepen voor Sport Charlotte Verkijn. U past de subsidies van KVDO aan.
1: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
3: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
4: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
7: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
7: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
1: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
7: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
1: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
7: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
8: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
9: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
8: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
7: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
11: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
12: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant in de week en de weekends veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
13: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky de Reere, een groot contingent.
8: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
1: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
8: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam. Die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
9: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
8: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
2: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
2: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
4: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
5: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Natasja Waldman.
7: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
8: Ik ben Joke Doodlewoman.
9: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
4: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
3: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
4: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
3: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
4: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
3: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
4: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
11: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus €2 over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de Haanderijn volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die Haanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
3: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
11: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal €42,5 miljoen. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer €2,3 miljoen erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
3: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
11: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
3: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
11: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
13: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
14: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
15: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
16: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer

0: gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar boven willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
4: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
5: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
4: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
5: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
4: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
5: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Joris Poret.
7: Ik ben André Durie.
8: Ik ben Kurt Kluis.
9: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
10: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
4: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
10: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
11: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
12: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
14: Maar Erno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
15: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
16: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Even horen of de auteur van het Oostends woordenboek ook weet wat erin staat.

0: Maar ik heb hier in je woordenboek het woord miep gevonden.
1: Miep.
0: Miep.
1: Ja, miep geeft verschillende betekenissen, maar het beste, Edwin, staat het mij nog voor de geest als een klein knikkertje. Het was een klein knikkertje dat we zelf maakten uit klei, dat we rolden en dan lieten hard worden. We konden daar ook mee ketten, dus knikkeren. En dat noemden we dan miepjes. Een miepje. Een miepje was dus een kleine zelfgemaakte knikker. Ik zie er nog voor mij uit rode klei, uit grijsachtige klei. En we waren zo blij dat we dan op een gemakkelijke manier zelf aan knikkers konden geraken, want de andere knikkers waren moeilijker te bekomen.
0: Ja. Werd dat samen gebruikt of samen gespeeld met ketten?
1: Wij speelden dat samen, maar wij gaven dan aan de knikkers verschillende waarden. Zo bijvoorbeeld was een glazen knikker 2 keer zoveel waard als de gewone knikker. En die miepjes waren wel zeer veel waard voor onszelf, omdat we ze gemaakt hadden. Maar in feite verleken bij die echte die je moest kopen of als cadeau krijgen. Ja, daarbij verleken waren ze toch wel iets minder.
0: Nu worden die wipjes niet meer gemaakt.
1: Nee, nu moet alles voorgekoud worden.
0: Ja, ja. Bedankt, Roland de Snerk.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
5: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
4: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
5: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
4: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
5: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek. En zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
7: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
7: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
1: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
7: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
1: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
7: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. schepen voor personeel Vicky de Rere.
8: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
9: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
8: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
10: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen. Waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
12: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
13: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky de Rere, een groot contingent.
8: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
9: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
8: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
9: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
8: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
14: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
9: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
14: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
15: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
16: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Het is ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
18: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
19: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn, u past de subsidies van KVDO aan.
14: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
20: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
20: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
2: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
21: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
2: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is, ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Dus ja, we hebben daar toch wel wat problemen mee.
21: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
2: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met een 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
21: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
2: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
23: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
24: U weet dat de Koninklijke Cirque Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
25: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
26: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlakken. Het zijn ontzettend lange dagen.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
8: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
21: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
8: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
10: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
21: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
3: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk de Grauwe.
5: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
7: Ik ben Nancy Bourquigny.
11: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
20: Noordzee Regio Nieuws.
21: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn.
14: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
21: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
14: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
21: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
15: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
21: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
16: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Het is dat ook een foodbar, een foodtruck.
21: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
13: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die 2 voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
27: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond die Wijnscheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
28: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
21: Gids Luc van Spijbroek, we hebben het vandaag over het monument Vindictieve.
29: Het monument van de Vindictieve, bestaande uit de boeg van een Britse kruiser, is gelegen op de oostelijke Strekdam, niet zo ver van de plaats waar hij in Wereldoorlog 1 gestrand is. En we zitten midden in Wereldoorlog 1 en de situatie wordt bijna hopeloos voor de geallieerden. De strijd zit muurvast in de loopgrachten, gaande vanaf Nieuwpoort tot aan de Zwitserse grens, met alle problemen van dien, De bevoorrading verloopt moeilijk, komt vooral uit Engeland. En een van de grote problemen is dat heel wat Britse schepen gekelderd worden door Duitse duikboten. Het is zelfs zodanig erg dat op bepaalde momenten, als de totale duikbootoorlog eigenlijk door de Duitsers uitgevoerd wordt, bijna 1 op de 4 Britse schepen gekelderd wordt. Het wordt bijna hopeloos voor de Engelsen en men vreest dat men de handdoek in de ring zal moeten smijten. Deze feiten zijn eigenlijk ook een van de hoofdredenen waarom men de derde slag om Ypres gepland had. De bedoeling was ten koste van alles door de Duitse linies breken en de haven van Ostende en Zeebrugge terug onder controle krijgen. Ondertussen weten we wat de derde slag om Ypres betreft dat dat geen succes geworden is. De regen heeft er ervoor gezorgd dat het offensief vastgelopen is in de modder. De Britten denken en plannen eigenlijk, wat je kunt een dag van vandaag verklaren als een ware zelfmoordactie, om in een ware commandostijl de haven van Zeebrugge en Ostende te blokkeren en zodoende de Duitse duikboten eigenlijk vast te pinnen. In Zeebrugge lukt het maar gedeeltelijk en in Ostende lukt het na 4 pogingen ook niet echt. Maar de dag van vandaag in de geschiedenisboekjes zullen wel merken dat de reet op Zeebrugge en Ostende nog steeds als een van de spectaculairste militaire gebeurtenissen van de Eerste Wereldoorlog zijn en in Engeland nog steeds herdacht worden. Denk maar aan St. George's Day op 22 april.
1: En de boeg van de vindictieve die er nu ligt, is nog altijd de originele boeg van destijds?
29: Voor zover ik weet wel, dat zou geschonken zijn door de firma die uiteindelijk in de tijd de kruiser geborgen heeft. Gestonken aan Stad Ostende.
20: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
1: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
3: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
6: Radio Noordzee.
20: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
20: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Björn Anseeuw.
2: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
9: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Ostende.
17: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Ostende en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Ostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
18: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele uren die ik hier op school gesleten heb, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, in dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
21: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
18: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
21: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
18: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
6: Radio Noordzee.
20: Noordzee regionieuws.
21: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Rere.
0: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
21: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
0: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
21: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
4: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
21: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
10: Ik woon heel graag in de stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
19: Wij krijgen een fenomenale steun van Stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht.
1: Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
20: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
7: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
20: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn.
7: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
5: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
7: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
11: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
16: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Het is ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
15: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Radio Noordzee.
5: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
0: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
5: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
0: Ja. Klopt, wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
21: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
0: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
7: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
3: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
12: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
13: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Bredere stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
0: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
21: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
0: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
4: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dan mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
4: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dan mensen echt tot rust kunnen komen.
21: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
4: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daaruit komt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
21: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
4: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
21: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
4: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Mijn naam is Joris Polet.
17: Ik ben André Durie.
18: Ik ben Kurt Kluis.
24: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
20: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
25: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
21: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
25: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de 2e aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
8: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
16: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Het is ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
11: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
17: Wat is de bedoeling? Om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
18: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Tijd voor het Oostends dialect met de oude.

0: theetotter en ze twien die niet smaart en taart, die geen straffe teusjes drinkt en niet smoort. Vanwaar nu dit speciale woord? Men gaat denken aan de drank thee, omdat hij geen alcohol tot zich neemt, maar wel bijvoorbeeld thee. En dan moet dat totter maar voorstellen dat hij de thee zo aanhankelijk is dat hij een theepot of een theekopje uit loutere liefde zou omhelzen. Maar nee, theetotter is het Engels teetotler, wat geheel onthouder betekent en dat met zoveel andere Engelse woorden in het Oostens verzeild is. Ik noem bijvoorbeeld chatroom voor kaartkamer van de schipper, stowaway voor blinde passagier of verstekeling, shikkels voor schakels of schalmen van een ketting, enzovoort. Het Engels teetotler slaat op een persoon die teetotal is. En dat betekent voorstander van het nooit drinken van alcoholische dranken. Bij ons is er dus het evenmin roken bijgekomen. Met volksetymologie werd dan uit teetoteler theetotter gemaakt, omdat dit de Oostendenaars zinvol en betekenisvol leek. To go on the wagon is ook Engels voor het stoppen met alcohol drinken. Veelal gebruikt men dit woord als iemand zijn drinkgewoonten afgeschaft heeft. Veelzeggend is dan bijvoorbeeld het Fries voor dit begrip. In het Fries zegt men, voor geheel onthouder, een ofskaffer, iemand die het afgeschaft heeft. Nu bij ons, het theetotter is dus een geheel onthouder.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
4: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
4: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
4: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo Radio Noordzee. Ik ben Gaudi.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
8: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, wij doen dat al heel

0: wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten en wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat we dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
1: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
0: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Bredere stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
5: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
1: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
5: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
4: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
6: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Mijn bedoeling is gewoon proberen wat geld binnen te zamelen en daarom wat reclame te maken. Ik hoor nu van de dame van het Kinderkankerfonds dat we de kaap van de 10.000 euro overschreden hebben. Ik vind dat gewoon fantastisch.
8: De bedoeling is eigenlijk om een iets meer Las Vegas gevoel te krijgen als je hier naar het casino van Oostende komt. Enerzijds heb je onze gewone speelzaal, kunnen we het noemen. Maar er is ook een nieuwe zone gecreëerd in de ambassadeurszaal, de vroegere speelzaal van de klassieke spelen, zeg maar.
9: Dus wij weten met KVO Oostende dat wij een enorme maatschappelijke impact hebben en een grote sociale impact ook. En wij vinden belangrijk dat wij dan eigenlijk dat ook met een positieve manier mee omgaan, zeg maar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten 16 euro en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky de Reere, een groot contingent.
5: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
1: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
5: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
1: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
5: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor sport Charlotte Verkeijn.
2: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
2: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
4: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
5: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Het is ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
11: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
11: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
1: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
11: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie, daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De vier teams gaan daarmee aan de slag. En gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er één ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
3: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
11: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat innerzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
7: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
8: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
8: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
8: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ja, maar de burger heeft nog altijd het laatste woord. Dus vandaag krijgt iedere middelkerkenaar een folder in zijn bus waarin dat hij mag zijn opmerkingen maken en mag hij nog altijd zeggen welk project hij wenst.
13: De inkomsten van die PV's die gaan helemaal niet naar de stad Oostende. Die gaan naar de politie in het algemeen, naar het boetefonds.
14: Dat zij 40% van hun totale vis hier in Oostende, op de site in Oostende, aan land brengen en veilen.
15: Wij waren permanent met vier inspecteurs, onder leiding van de coördinator en hoofdinspecteur, op het terrein, op het strand, de dijk en de westelijke strekdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky Dreere.
8: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
8: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
11: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombee, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
4: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
3: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
4: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
3: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
4: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
3: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
4: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombee, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
17: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Rani van Landegem.
19: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
2: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
2: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de 2e aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombee gaf nadien uitleg.
4: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat recht te krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
5: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Het is ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Dirk Matthijven.
21: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
22: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
8: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
8: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
8: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
23: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouwen in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen en dat tot 8 november. U vindt Villa Volta in de Eufrasiniastraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is van 2 tot 6 uur. De confrérie van Pfingst en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene. En dat allemaal vanavond. Dit schouwspel rond de IJslandvaart is te zien in het Staffersleuscentrum. En vandaag is het de laatste dag van Contredam Kermis met Zotte Zondag. Ze starten om 11:30 met Stoffel, begeleid door de Melody Makers Cocktail Band. Daarna volgen nog optredens. De toegang is gratis en dit festival gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
24: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
3: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
24: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
3: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
24: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Nee, niet in Middelkerk. Ik wil die heksenjacht op de automobilist niet meer. Wij hebben hier al flitspalen. Wij hebben hier al ongeveer 16.000 tot 17.000 boetes per jaar.
7: Momenteel is het alleen te koop via mijn website. Op termijn zullen de Korman, Standaard Boekhandel in Oostende en nog enkele winkels volgen.
9: We hebben gehoord dat Middelkerk eventueel van plan is om die hulpverleningszone 1 te verlaten, waar wij dus ook deel van uitmaken.
12: Cinema Stork is een initiatief van Filmfestival Oostende, waarbij we eigenlijk proberen om los van het festival het hele jaar door de betere arthouse film naar Oostende te brengen. Dus we focussen ons op films die anders niet in Oostende zouden vertoond worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Rere.
8: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
8: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
3: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
11: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
13: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
3: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
13: Ja, maar als je gaat gaan kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
3: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
13: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
3: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
13: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
3: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Termé Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
15: Ik ben Patrick de Vit.
16: Ik ben Philippe Monseweijer.
17: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
2: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
2: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
3: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
4: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
3: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
16: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Het is ook een foodbar, een foodtruck.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Ik denk dat alles erop en eraan is. Ze hebben een elektronisch scorebord. Ze gaan langs beide kanten 10 startblokken hebben met de nieuwste snufje zoals het is. Je kan onderwateropnames doen door de camera's onder water. Er is ook een systeem tegen drenkelingen.
21: Bovendien is het ook interessant voor Horizon Educatief om hier aanwezig te zijn in de vismijn, waar ook de visserij een hele belangrijke rol speelt.
18: Het is belangrijk dat de mensen weten hoe dat ik in elkaar zit. En ook dat ze gewoon een keer inzien wat ik allemaal gedaan heb en meegemaakt heb in het leven.
25: Want die harnalskroketten in het Oostens, is natuurlijk wel heel belangrijk. Het is een product waar een verhaal achter zit. De harnalkroket die ik hier vast had, was wat smeuig, was heel lekker. Maar ik eet ze toch liever met zijn vork.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Op deze zondag krijgen we een mix van brede opklaringen en wolken.
1: De maxima stijgen naar 23 graden aan zee en 27 graden in het hinterland. Ook morgen overwegend zonnig met temperaturen rond 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,5 graden. Het is laag water straks om 11:15.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
2: Ja, wij hebben eigenlijk... Het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
19: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
20: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
11: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
11: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en en het strand? Of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daaruit komt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hoof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
3: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
11: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag. En gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
3: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
11: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat innerzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
5: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
6: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
6: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
5: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de Golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
11: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
5: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinder zich ze staan.
9: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
12: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
23: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
4: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien. Wat

0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor sport Charlotte Verkeijn.
2: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
2: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
4: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
5: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
7: Ik ben Michael van Nie.
8: Hallo, ik ben Louise Carton.
9: Ja, dames en heren, ik zie Patrick Dupont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
4: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
3: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
4: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
3: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
4: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
3: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
4: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
7: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen en dat tot 8 november. Je vindt Villa Volta in de Eufrasiniastraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is van 2 tot 6 uur. De confrérie van Pfingst en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene. En dat allemaal vanavond. Dit schouwspel rond de IJslandvaart is te zien in het Staffensleuscentrum. En vandaag is het de laatste dag van Konterdam Kermis met Zotte Zondag. Ze starten om 11:30 met Stoffel, begeleid door de Melody Makers Cocktail Band. Daarna volgen nog optredens. De toegang is gratis en dit festival gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Drere, een groot contingent.
8: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
8: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
8: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan

0: 50 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegse en de gemeenschap rond het kroegse in de standen teweeg gebracht heeft.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredere stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
3: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
4: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
3: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
2: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
5: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
7: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
4: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
7: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
4: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
7: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
9: Ik ben Patrick de Vit.
10: Ik ben Philippe Monseweer.
11: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
12: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
4: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
12: Moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
2: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
13: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen

0: zijn dat de stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
2: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons, het is dat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
5: Dit klopt. Er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
6: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Hebt u juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
0: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Op deze zondag krijgen we een mix van brede opklaringen en wolken. De maxima stijgen naar 23 graden aan zee en 27 graden in het hinterland. Ook morgen overwegend zonnig met temperaturen rond 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,5 graden. Het is laag water straks om 11:15.
8: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
9: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
10: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja.
9: Ja, maar als je gaat gaan kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
10: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
9: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
10: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
9: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging Dement is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is Dement positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt Dement zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
12: Ik ben Lut van de Kastelen.
13: Ik ben Patrick Jansen.
14: Ik ben Zaki en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
15: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
2: De grootste groep is uiteraard de strandradders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
2: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
4: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Die spreuk is in het Frans. Je crois que compétre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite, ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
6: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
7: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goochelaar verhuurde de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
4: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
4: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand? Of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hoof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
9: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
4: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
9: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
4: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
10: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
2: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
2: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
4: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat recht te krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
5: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
12: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
11: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
12: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
7: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen en dat tot 8 november. Je vindt Villa Volta in de Eufrasiniastraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is van 2 tot 6 uur. De confrérie van Pfingst en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene. En dat allemaal vanavond. Dit schouwspel rond de IJslandvaart is te zien in het Staffensleuscentrum. En vandaag is het de laatste dag van Konterdam Kermis met Zotte Zondag. Ze starten om 11:30 met Stoffel, begeleid door de Melody Makers Cocktail Band. Daarna volgen nog optredens. De toegang is gratis en dit festival gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
11: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
8: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
11: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
8: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
11: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
8: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
11: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
8: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
11: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
2: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
14: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
8: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
15: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
11: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
15: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
16: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
11: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
15: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
11: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
15: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden al te werk gesteld worden.
11: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
15: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Charlotte Verkeijn.
18: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
19: Ik ben Danik Menne.
20: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
21: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn.
2: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
11: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
2: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
4: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
5: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
19: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
22: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
23: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Op deze zondag krijgen we een mix van brede opklaringen en wolken. De maxima stijgen naar 23 graden aan zee en 27 graden in het hinterland. Ook morgen overwegend zonnig met temperaturen rond 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,5 graden. Het is laag water straks om 11:15.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
25: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
11: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
25: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
11: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
25: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
27: Ik ben Michael Vanny.
28: Hallo, ik ben Louise Carton.
29: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
6: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus €2 over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
11: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
6: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal €42,5 miljoen. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer €2,3 miljoen erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
11: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
6: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
11: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
6: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Rere.
7: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
11: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
7: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
8: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen. Waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
12: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
13: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
14: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
7: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
2: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
2: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
4: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
5: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
7: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
8: Ik ben Patrick Seybers en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Mark Azier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
11: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
11: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
3: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
11: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie, daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De vier teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er één ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
3: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
11: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat innerzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee, dagklapper.
12: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen en dat tot 8 november. U vindt Villa Volta in de Eufrasiniastraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is van 2 tot 6 uur. De confrérie van Pfingst en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene. En dat allemaal vanavond. Dit schouwspel rond de IJslandvaart is te zien in het Staffersleuscentrum. En vandaag is het de laatste dag van Konterdam Kermis met Zotte Zondag. Ze starten om 11:30 met Stoffel, begeleid door de Melody Makers Cocktail Band. Daarna volgen nog optredens. De toegang is gratis en dit festival gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
13: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
13: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Chambredo is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
15: Het gaat over in feite over het Van Este-genootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toot-VG, periode 1907-1981.
2: Ja, dus de komst van het buurthuis zal wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zo'n kunnen ingevoerd worden.
16: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
17: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
1: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
17: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
11: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
18: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
3: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
18: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
3: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
18: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, af,

0: Dekker, burgemeester van Middelkerke.
1: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
4: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
5: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
4: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
3: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
6: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
3: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
7: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
8: Och, we hebben een 10 om te zien. Een 10-puntenprogramma klaargemaakt waarbij Oostende op verschillende vlakken wil tonen dat wij klaar zijn voor de zomer.
9: Zomer in Oostende is eigenlijk een initiatief van 6 verschillende kunst- en cultuurpartners in de stad Oostende die een zomercultuuraanbod hebben samengesteld.
10: Maar wij gaan, zoals elk jaar, voornamelijk bezig zijn met de problemen rond verloren gelopen kinderen. Daar is elk jaar vrij veel werk aan. Wij gaan er ook voor zorgen dat de mensen veel leuk en plezier kunnen maken. Maar dat die enkelingen die soms wat heisa veroorzaken of soms wat amok maken op dat strand, dat die enkelingen aangepakt worden.
11: We denken dat de meeste Oostendenaars vooral gewoon zijn van de Côté Mariakerke Termae Palace er naartoe te gaan. Voor die stranden verandert er eigenlijk niks.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Op deze zondag krijgen we een mix van brede opklaringen en wolken. De maxima stijgen naar 23 graden aan zee en 27 graden in het hinterland. Ook morgen overwegend zonnig met temperaturen rond 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,5 graden. Het is laag water straks om 11:15.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
5: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreeren, een groot contingent.
14: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
5: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
14: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
5: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
14: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Dit is Radio Noordzee.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxime Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versluis.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
6: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerende directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
1: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
6: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
1: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
6: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredere stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
7: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
1: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
7: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
8: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dus op voorhand werd bepaald van, kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
4: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals ze normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
9: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf-Beulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu, we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat er eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
10: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
11: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus €2 over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
12: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja.
11: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal €42,5 miljoen. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer €2,3 miljoen erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
12: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
11: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
12: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
11: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
13: Regionaal nieuws en info.
0: Dit is Radio Noordzee. Radio
13: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
14: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
15: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
14: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
16: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat recht te krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
17: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Er zat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
19: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
20: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
13: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
14: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
13: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is de Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt de Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
21: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
22: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen en dat tot 8 november. U vindt Villa Volta in de Eufrasiniastraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is van 2 tot 6 uur. De confrérie van het Pfingst en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene. En dat allemaal vanavond. Dit schouwspel rond de IJslandvaart is te zien in het Staffensleuscentrum. En vandaag is het de laatste dag van Konterdam Kermis met Zotte Zondag. Ze starten om 11:30 met Stoffel, begeleid door de Melody Makers Cocktail Band. Daarna volgen nog optredens. De toegang is gratis en dit festival gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
8: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats worden of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
15: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
8: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
15: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
8: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
15: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
8: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Momenteel zijn er nog 2 wassalons in Bredene Duinen. Op dorp is er geen en op Sas zal die nu ook verdwijnen.
2: Maar ook anderzijds zijn we ontzettend tevreden dat onze mensen niet naar Dijksmuiden of naar Veurne moeten. Want dat is anderhalf uur met de tram en met de trein en met de bus. Terwijl we nu onmiddellijk om 10 minuutjes op de tram te zitten hier in Oostende kunnen zijn.
5: Inderdaad, dus we hebben heel wat volk voorzien. We hebben een 15 à 20-tal burgers die verschillende rollen opnemen. We hebben ook de verpleegkundigen, de intakers, het onthaal, stewards voorzien. Waardoor dat we eigenlijk de situatie kunnen stimuleren zoals dat het normaal zou zijn.
6: En ook boven de turnzaal zelf zal volledig opengewerkt worden naar de, met zicht op de Spuikom. Omdat dit hier toch een heel unieke ligging is en een mooi zicht.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
7: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
12: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
7: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
8: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
23: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
15: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
23: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
25: Ik ben Stefan Tange.
26: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
27: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
28: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
14: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
15: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
14: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
16: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen, zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft. Maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
4: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Het is dat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
10: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
11: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de boonprijzen en de Festival en het filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
17: Zodanig dat de bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Op deze zondag krijgen we een mix van brede opklaringen en wolken. De maxima stijgen naar 23 graden aan zee en 27 graden in het hinterland. Ook morgen overwegend zonnig met temperaturen rond 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,5 graden. Het is laag water straks om 11:15.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Radio Noordzee.
15: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
19: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
15: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
19: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
15: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
19: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
15: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
19: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
21: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Luistert naar Radio Noordzee.
0: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
2: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Radio Noordzee.
15: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
7: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
15: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
7: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
15: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
7: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky Dreere.
7: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
15: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
7: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
8: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
12: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
13: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
20: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Duurgatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
21: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
14: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
15: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
14: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
15: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
14: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
21: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
16: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
15: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
16: Moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
22: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat recht te krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
4: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de Stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Het is dat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
10: Ik ben Stefan Tange.
23: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
24: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
25: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
26: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
15: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
26: Ja, maar als je gaat gaan kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
15: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
26: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
15: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
26: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
21: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging Dement is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is Dement positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt Dement zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Noordzee, dagklapper.
0: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen en dat tot 8 november. U vindt Villa Volta in de Eufrasiniastraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is van 2 tot 6 uur. De confrérie van Pfingst en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene. En dat allemaal vanavond. Dit schouwspel rond de IJslandvaart is te zien in het Staffensleuscentrum. En vandaag is het de laatste dag van Konterdam Kermis met Zotte Zondag. Ze starten om 11:30 met Stoffel, begeleid door de Melody Makers Cocktailband. Daarna volgen nog optredens. De toegang is gratis en dit festival gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan. Zo, tot zover deze daglapper. Nog een fijne zondag.
21: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
16: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Via de website van de stad Oostende, maar ook via de website van ons, lokale politie Oostende, kun je dus nu melden dat er ergens een fiets achtergelaten is.
10: Dat is inderdaad een streekproduct van Oostende. Dat wordt dus gemaakt met een basisdeeg. Dat moet rijzen. Na het rijzen wordt dat uitgerold, worden er kleine vormpjes uitgestoken. Na het bakken worden die wafeltjes in tweeën gesneden, gesplit. En ze worden na het afkoelen gevuld met een boterham.
11: Uitbreiden van de speelcompagnie is op dit moment niet echt aan de orde, maar er zijn 5 locaties. Dat is Pegasus op Stenen, de Conscience op het Westerkwartier, Bosjonkier in het centrum, Duin en Zee voor de wijk Vuurtoren en de Puzzel op de wijk Zandvoorde.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
15: Bredere stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
7: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
15: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
7: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
15: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
8: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
15: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
8: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
15: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
8: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daaruit komt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
15: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
8: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
15: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
8: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
6: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
12: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar de Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn.
17: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
15: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
17: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de 2e aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
22: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat recht te krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft. Maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
4: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Sinds 2 jaar geleden zijn we daar ook in Vallamondo bijgekomen, waar we toch tot een 250 mensen kunnen gaan. En waar we ook merken dat steeds meer en meer mensen ons weten te vinden in Oostende.
14: Eerste keer in de grote post. Ik heb altijd in het buitenland gewerkt. En dit keer mag ik in mijn stad in de grote post spelen. Dat is vooral een eer voor mij.
18: Nou.

0: Regio. Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
1: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten en wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden. Maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
0: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
1: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten. En we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
5: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
6: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
7: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
0: Burgemeester John Crombee, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
8: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
0: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
8: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
0: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
8: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
0: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
8: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
3: Burgemeester John Crombee, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
3: Brederen stelde meer dan 100

0: jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Rere.
1: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
2: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
1: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
3: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
6: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren en nu gaan we het echt doen.
7: Iedereen maakt het zoals dat hij zichzelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
2: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky de Rere, een groot contingent.
1: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
2: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
1: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
2: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
1: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
4: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio Noordzee.
4: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
9: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
2: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
9: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
2: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
10: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
2: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
11: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
13: Ik ben Haris Brataneus.
14: Ik ben Christopher Meijer.
15: Ik ben Patrick Ramons, kunstschilder, en luister naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
16: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, in dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
2: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
16: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
2: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
16: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
8: Radio Noordzee.
4: Noordzee regionieuws.
2: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Noordzee, dagklapper.
13: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen en dat tot 8 november. Je vindt Villa Volta in de Eufrasiniastraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is van 2 tot 6 uur. De confrérie van het Pfingst en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene. En dat allemaal vanavond. Dit schouwspel rond de IJslandvaart is te zien in het Staffensleuscentrum. En vandaag is het de laatste dag van Konterdam Kermis met Zotte Zondag. Ze starten om 11:30 met Stoffel, begeleid door de Melody Makers Cocktail Band. Daarna volgen nog optredens. De toegang is gratis en dit festival gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
8: Radio Noordzee.
4: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
14: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
2: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja.
14: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
2: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
14: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
2: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
14: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
2: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
18: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
19: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
5: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
1: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
2: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
1: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
3: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
9: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
21: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
22: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
23: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
9: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
2: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
9: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
0: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
10: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
0: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend.
6: Patrick Dupont van het feestcomité.
7: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink de ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
6: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
11: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
24: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
25: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
26: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
27: Op deze zondag krijgen we een mix van brede opklaringen en wolken. De maxima stijgen naar 23 graden aan zee en 27 graden in het hinterland. Ook morgen overwegend zonnig met temperaturen rond 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,5 graden. Het is laag water straks om 11:15.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
3: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
2: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
3: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
2: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
3: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
2: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
3: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat innerzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
6: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
28: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
11: Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
17: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten en wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
2: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
17: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Rere.
2: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
2: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
4: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in twee Oostendse scholen gezeten heeft.
6: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
7: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
8: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in Tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
10: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
3: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
10: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als het centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
3: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
10: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er twee overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
3: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
10: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
11: Burgemeester John Crombe, bedankt voor het gesprek.
9: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
11: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor sport Charlotte Verkeijn.
12: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
12: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
11: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombe gaf nadien uitleg.
10: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
11: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
13: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
11: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Eddy Grison.
16: Ik ben Nina Batti.
17: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
18: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreeren, een groot contingent.
2: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen, dat die vaak hun eerste job doen.
2: Ja, Klopt, wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
2: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer, alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
11: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen en dat tot 8 november. Je vindt Villa Volta in de Eufrasiniastraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is van 2 tot 6 uur. De confrérie van het Pfingst en de Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene. En dat allemaal vanavond. Dit schouwspel rond de IJslandvaart is te zien in het Staffensleuscentrum. En vandaag is het de laatste dag van Konterdam Kermis met Zotte Zondag. Ze starten om 11:30 met Stoffel, begeleid door de Melody Makers Cocktail Band. Daarna volgen nog optredens. De toegang is gratis en dit festival gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
16: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeente. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de school van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
3: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
16: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
3: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
16: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
19: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters en Pauluskerk. We gaan door het Ons Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
20: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
11: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
2: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
2: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
11: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
4: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
11: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
21: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus €2 over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
3: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
21: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal €42,5 miljoen. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer €2,3 miljoen erin steken. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.

0: wedstrijd vanavond wordt goedgekeurd. Wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
1: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
0: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
1: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
2: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collijn. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Thermé Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
7: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
8: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
3: Regionieuws.
2: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
9: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
0: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
9: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
2: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Thermé Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
10: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
2: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
11: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Het is dat ook een foodbar, een foodtruck.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
13: Het is eigenlijk ook een beetje het respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat Oostende ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
14: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Op deze zondag krijgen we een mix van brede opklaringen en wolken. De maxima stijgen naar 23 graden aan zee en 27 graden in het hinterland. Ook morgen overwegend zonnig met temperaturen rond 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,5 graden. Het is laag water straks om 11:15.
3: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
9: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk te lasten komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
5: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
17: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging Dement is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is Dement positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt Dement zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
17: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Eddy Grison.
20: Ik ben Dina Batti.
21: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
22: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
16: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
23: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
23: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
0: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
23: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie, daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De vier teams gaan daarmee aan de slag. En gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er één ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park

0: Noordzee Regionieuws.
1: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Rere.
2: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
2: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
4: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen. Waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Answer. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
6: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
7: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
8: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
10: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
9: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
10: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws. Oostende schrijft een nieuwe concessie uit.

0: voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor sport Charlotte Verkeijn.
1: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
2: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
1: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
0: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
3: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
0: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
4: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er zat ook een foodbar, een foodtruck.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben George Keters.
7: Ik ben Carolien de Vriend.
8: Ik ben comedian Mossin Abbas.
7: Ik ben Carolien de Vriend.
8: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
2: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
3: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
2: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
3: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
2: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
3: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
2: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
3: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
0: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
5: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het Bufferbeck.

0: Kerken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
3: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen en dat tot 8 november. U vindt Villa Volta in de Eufrasiniastraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is van 2 tot 6 uur. De confrérie van Pfingst en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene. En dat allemaal vanavond. Dit schouwspel rond de IJslandvaart is te zien in het Staffensleuscentrum. En vandaag is het de laatste dag van Konterdam Kermis met Zotte Zondag. Ze starten om 11:30 met Stoffel, begeleid door de Melody Makers Cocktailband. Daarna volgen nog optredens. De toegang is gratis en dit festival gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
0: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
4: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
0: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
4: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
0: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
4: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Als de Polisfeest een geroepen phone om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan. En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn. De mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
6: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
7: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruitduwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky Dreere.
4: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
0: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
4: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
8: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
10: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
9: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
10: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
9: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
10: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
12: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
14: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
9: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
14: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
0: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
15: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
0: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
16: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
18: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we vliegen.
19: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
20: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Op deze zondag krijgen we een mix van brede opklaringen en wolken. De maxima stijgen naar 23 graden aan zee en 27 graden in het hinterland. Ook morgen overwegend zonnig met temperaturen rond 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,5 graden. Het is laag water straks om 11:15.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
22: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
0: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
22: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is, ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Dus ja, we hebben daar toch wel wat problemen mee.
0: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
22: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met een 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
0: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
22: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
0: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Sport Charlotte Verkijn. U past de subsidies van KVDO aan.
6: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
7: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
1: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
7: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
8: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
10: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
11: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
12: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het hele traject en project onze Bredenaars betrekken. De kinderen in de scholen, de Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
8: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
8: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
1: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
8: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
1: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
8: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat innerzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
6: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
6: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
13: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat recht te krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
14: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er zat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Dirk de Grauwe.
16: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
17: Ik ben Nancy Bourquani.
18: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
19: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
19: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
5: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen en dat tot 8 november. U vindt Villa Volta in de Eufrasiniastraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is van 2 tot 6 uur. De confrérie van het Pfingst en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene. En dat allemaal vanavond. Dit schouwspel rond de IJslandvaart is te zien in het Staffensleuscentrum. En vandaag is het de laatste dag van Konterdam Kermis met Zotte Zondag. Ze starten om 11:30 met Stoffel, begeleid door de Melody Makers Cocktail Band. Daarna volgen nog optredens. De toegang is gratis en dit festival gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Krombee, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
4: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn. Ja.
3: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
4: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als het centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
3: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
4: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
3: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
4: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
5: Burgemeester John Krombee, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
7: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
8: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Rere.
10: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
10: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
9: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden.
5: Schepen Judith Ooms.
11: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
5: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreeren, een groot contingent.
10: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
10: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
10: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsie uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
16: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
16: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
5: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
17: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
5: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
18: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
5: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
19: Je zit in de Nossebelk.
20: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
19: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
20: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
19: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
20: Het Oostends dialect.
19: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
20: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
19: Een breiningsche dunne knijker.
21: Op deze zondag krijgen we een mix van brede opklaringen en wolken. De maxima stijgen naar 23 graden aan zee en 27 graden in het hinterland. Ook morgen overwegend zonnig met temperaturen rond 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,5 graden. Het is laag water straks om 11:15.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
13: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
3: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
13: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
3: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
13: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee regionieuws.
21: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Eddy Grison.
23: Ik ben Nina Batti.
24: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
25: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
21: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
26: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus €2 over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
3: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja.
26: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal €42,5 miljoen. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is, ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer €2,3 miljoen erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
3: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
26: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met een 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
3: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
26: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
5: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collijn. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Rere.
10: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
10: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
5: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
11: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
5: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Zodanig dat de luchthaven van Oostende ook terug op de kaart staat in Europa.
4: Op vandaag stellen we vast hier in de regio, in het arrondissement Oostende, 5,4 werklozen per vacature.
6: Ja, inderdaad. Wel een heel concreet dossier natuurlijk. De Torhoutse Steenweg is vaak oververzadigd. We staan er allemaal vast als we naar de winkels gaan. Dus wij stellen voor vanaf de A10 een afslag die uitkomt ter hoogte van de Kromme Elleboog. Dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10. Dan ook misschien verderop naar Bredene.
7: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
5: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be.
8: Elk jaar trekt de Godelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
15: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
9: Regionaal nieuws en info.
12: Dit is Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn.
15: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
15: Ja, dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend.

0: onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft. Maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
2: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Luistert naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
5: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Romina van Horen.
7: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
8: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
7: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
11: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
10: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
11: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
10: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
11: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. Het zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
10: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
11: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat innerzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
1: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke lokalen.

0: installaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging Dement is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is Dement positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt Dement zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Noordzee, dagklapper.
2: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen en dat tot 8 november. Je vindt Villa Volta in de Eufrasiniastraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is van 2 tot 6 uur. De confrérie van het Pfingst en de Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene. En dat allemaal vanavond. Dit schouwspel rond de IJslandvaart is te zien in het Staffensleuscentrum. En vandaag is het de laatste dag van Konterdam Kermis met Zotte Zondag. Ze starten om 11:30 met Stoffel, begeleid door de Melody Makers Cocktail Band. Daarna volgen nog optredens. De toegang is gratis en dit festival gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat we dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
0: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
4: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik vind dat jammer dat die werelden zo gescheiden zijn. Moesten wij meer met de mensen in contact komen, meer uitwisselen wat onze ervaringen zijn en zo, dan zouden wij daar een heel ander beeld van krijgen.
6: Wel, we doen natuurlijk een oproep aan de Bredenaars om een beetje aan burger zijn te doen. Als je een buur hebt, een familielid die niet zo mobiel is, probeer die te vervoeren.
7: Ik denk het wel, het is een heel mooi project en ik vind ook wel heel goed dat het in de wijken is en niet alleen bijvoorbeeld op de Zeedijk, alle banken op de Zeedijk. Zo denk ik dat een heel gevarieerd publiek dit allemaal kan beluisteren.
8: Ja, ze kunnen het plannetje downloaden en ze kunnen ook het formulier afhalen aan de balie van het toerisme.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
9: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
0: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
9: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
10: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
11: Burgemeester John Crombee, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
12: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
11: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
12: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
11: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
12: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
11: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
12: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
0: Burgemeester John Crombee, bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Joris Poret.
14: Ik ben André Durie.
15: Ik ben Kurt Kluis.
16: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
17: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
11: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
17: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
0: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de 2e aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombee gaf nadien uitleg.
12: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
0: De Contredam maakt zich op voor een 2e feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
14: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, het is ook een foodbar, een foodtruck.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeente weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
18: Ik vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
19: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven, omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende, omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Op deze zondag krijgen we een mix van brede opklaringen en wolken. De maxima stijgen naar 23 graden aan zee en 27 graden in het hinterland. Ook morgen overwegend zonnig met temperaturen rond 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,5 graden. Het is laag water straks om 11:15.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
21: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
22: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
21: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
22: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
21: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
22: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
24: Ik ben Haris Bratanus.
25: Ik ben Christopher Meijer.
26: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
27: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
21: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
27: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
21: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
27: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut. Radio
1: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
0: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
22: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
21: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
22: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
10: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
4: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd, hè, waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
5: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
6: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere vier harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten 16 euro en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht.
21: Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
7: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
21: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collet.
8: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
21: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
8: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Dus ja, we hebben daar toch wel wat problemen mee.
21: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
8: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met een 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
21: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
8: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met de uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
21: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collet. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
7: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
17: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
21: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
17: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
21: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
12: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
21: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
14: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
21: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Iedereen
9: luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
13: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Rani van Landegem.
16: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
17: Ja, wij hebben eigenlijk... Het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
9: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Noordzee Regio Nieuws.
21: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
9: Noordzee, dagklapper.
18: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen en dat tot 8 november. U vindt Villa Volta in de Eufrasiniastraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is van 2 tot 6 uur. De confrérie van Pfingst en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene. En dat allemaal vanavond. Dit schouwspel rond de IJslandvaart is te zien in het Staffersleuscentrum. En vandaag is het de laatste dag van Konterdam Kermis met Zotte Zondag. Ze starten om 11:30 met Stoffel, begeleid door de Melody Makers Cocktail Band. Daarna volgen nog optredens. De toegang is gratis en dit festival gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
10: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats worden of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
21: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
10: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hoof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
19: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
10: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
21: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
10: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
21: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar om mee moeten gaan.
17: 1. De Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit. Maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten. En die 2 zones zijn enerzijds de Keiaard, maar anderzijds het Bosje.
23: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Bredere stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
24: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
21: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
24: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
21: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de Golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
10: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen. Waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
21: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
24: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten en wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
21: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
24: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Willy Sommers.
2: Ik ben Romina van Horen.
4: Ik ben Annick Harsbeke. Ik kom van Oudenburg.
5: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
6: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
21: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
6: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
0: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
12: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen, maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is en Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
0: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
14: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Het is ook een foodbar, een foodtruck.
0: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken naar zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
26: We staan hier aan het Cursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd, waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
27: Wij kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
28: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere 4 harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
29: Op deze zondag krijgen we een mix van brede opklaringen en wolken. De maxima stijgen naar 23 graden aan zee en 27 graden in het hinterland. Ook morgen overwegend zonnig met temperaturen rond 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,5 graden. Het is laag water straks om 11:15.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Radio Noordzee.
21: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
12: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn.
2: En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
21: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
2: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
21: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
2: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
21: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
2: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
21: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
7: Nieuws en info, Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
21: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
11: Ik ben Haris Brataneus.
13: Ik ben Christopher Meijer.
15: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee.
21: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreeren, een groot contingent.
24: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
21: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
24: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
21: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
24: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
3: Dit is Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
21: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky Dereren.
24: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
21: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
24: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
21: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
1: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
21: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien uit de zaal, in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
11: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
13: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
16: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendalen 1.
17: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk en werken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
20: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
18: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
21: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
18: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
21: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
18: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
2: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
2: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
4: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
5: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Tineke van Halemeesch.
7: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Frank Dierkens.
9: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
11: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus €2 over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
12: De Oostendenaar die zal denken van het Termee Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja.
11: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal €42,5 miljoen. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer €2,3 miljoen erin steken. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
12: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
11: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
12: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
11: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken, omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Termee Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent.

0: 150 in Oostende. De tentoonstelling is van 2 tot 6 uur. De confrérie van het Pfingst en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene. En dat allemaal vanavond. Dit schouwspel rond de IJslandvaart is te zien in het Staffersleucentrum. En vandaag is het de laatste dag van Konterdam Kermis met Zotte Zondag. Ze starten om 11:30 uur met Stoffel, begeleid door de Melody Makers Cocktail Band. Daarna volgen nog optredens. De toegang is gratis en dit festival gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan. Zo, tot zover deze daglapper. Nog een fijne zondag.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
4: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is gebeurd op het Poluspleintje tijdens de Polusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
6: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hits toeren, dus de beide wandelingen heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
7: Ja, waar dat Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En dit is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
8: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
9: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
8: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
2: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
10: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
11: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
10: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen.

0: komen.
1: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
0: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
1: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
0: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
1: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
0: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat inderdaad masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Matthijven.
5: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
6: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Regionieuws. Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
7: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
1: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
7: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
2: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
8: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
2: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
9: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons, het is ook een foodbar, een foodtruck.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, om Brede te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
11: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
12: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Op deze zondag krijgen we een mix van brede opklaringen en wolken. De maxima stijgen naar 23 graden aan zee en 27 graden in het hinterland. Ook morgen overwegend zonnig met temperaturen rond 26 graden. De strandwatertemperatuur bedraagt 20,5 graden. Het is laag water straks om 11:15.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten en wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat we dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
1: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
14: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
3: Regionieuws.
2: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Marcel van Tilt.
16: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
17: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
18: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
1: Burgemeester John Crombie, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
19: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
1: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
8: Wel, eigenlijk is het de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
1: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
8: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er twee overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
1: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
8: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
2: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
3: Nieuws en info aan de kust. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
20: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
1: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
20: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
2: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
0: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
21: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
22: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
23: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Regionieuws.
2: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
4: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
1: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
4: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
2: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
8: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
2: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
22: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Het is dat ook een foodbar, een foodtruck.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
6: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
7: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Stefan Koudenies, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
24: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
1: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
24: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
1: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
24: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
3: Dit is Radio Noordzee.
25: Noordzee Regionieuws.
2: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het Bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
25: Noordzee, dagklapper.
10: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen en dat tot 8 november. Je vindt Villa Volta in de Eufrasiniastraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is van 2 tot 6 uur. De confrérie van Pfingst en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene. En dat allemaal vanavond. Dit schouwspel rond de IJslandvaart is te zien in het Staffensleuscentrum. En vandaag is het de laatste dag van Konterdam Kermis met Zotte Zondag. Ze starten om 11:30 met Stoffel, begeleid door de Melody Makers Cocktail Band. Daarna volgen nog optredens. De toegang is gratis en dit festival gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
25: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
25: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
12: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
13: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
12: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
13: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
12: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
13: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
12: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
2: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
15: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensor Huis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
0: Van als ik hoorde dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
11: Dus het buurtgedeelte Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. En we willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
17: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
16: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
17: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
16: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
19: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
16: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
25: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
4: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
25: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
27: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
28: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
29: Ik ben Mark Azier, Marja Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
25: Noordzee Regio Nieuws.
16: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
4: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
16: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
4: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
16: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
8: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat recht te krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft. Maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
2: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
1: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij dachten, ja, we zitten in Oostende. We kunnen iets doen met de zee, want er is geen enkele kaasmakerij die dat doet.
6: Het voorbije jaar zijn we gestart met AZ Oostende. En het was voor ons wel belangrijk om een keer te gaan kijken van, wat is ons uniek DNA?
7: Maar er is helemaal nooit sprake geweest van het feit dat ik in het ziekenhuis aan de slag ga. Dit is echt fake news geweest.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Het kwik daalt aan zee naar 19 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De maxima stijgen dan naar 26 graden. Dinsdag wordt het tijdelijk meer bewolkt met maxima rond 24 graden aan zee.
25: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
20: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
19: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats worden of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
18: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
19: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
18: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
19: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
18: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
19: Ja, dus de 2027-2028 is het moment waarop dat inderzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad, echt. Waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
2: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
20: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
25: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
25: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
10: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
12: Ik ben Rudy de Meijer.
13: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
18: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
14: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
25: Noordzee Regio Nieuws.
2: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
17: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
18: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
17: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
2: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
19: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
25: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de harnaalkroket verdwenen is.
11: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reekse foto's van alles wat te maken had met de visserij.
12: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
15: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
25: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
21: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Radio Noordzee.
18: Burgemeester John Crombee, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
22: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
18: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
22: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als het centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
18: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
22: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
18: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
22: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
21: Burgemeester John Crombee, bedankt voor het gesprek.
25: Nieuws en info aan de kust.
20: Dit is Radio Noordzee.
25: Noordzee regionieuws.
21: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
1: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
18: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
1: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
21: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
4: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
21: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
8: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
21: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
25: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Yo, what's up? Hier met Michael van Ino, beter bekend als Doge.
23: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Servaas Buisgaard.
26: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
20: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Radio Noordzee.
18: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
27: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
18: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
27: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
18: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
27: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging Dement is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is Dement positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt Dement zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: 105 FM. Noordzee, dagklapper.
3: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen en dat tot 8 november. Je vindt Villa Volta in de Eufrasiniastraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is van 2 tot 6 uur. De confrérie van het Pfingst en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene. En dat allemaal vanavond. Dit schouwspel rond de IJslandvaart is te zien in het Staffensleuscentrum. En vandaag is het de laatste dag van Konterdam Kermis met Zotte Zondag. Ze starten om 11:30 met Stoffel, begeleid door de Melody Makers Cocktail Band. Daarna volgen nog optredens. De toegang is gratis en dit festival gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
4: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
1: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
4: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
1: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
4: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond de lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
6: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
7: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
8: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
9: De grootste groep is uiteraard de strandradders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
10: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
9: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
11: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
12: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus €2 over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt, namelijk het heel de grens dan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
10: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
12: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal €42,5 miljoen. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3

0: verder kunt rijden, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken, omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Termee Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben George Keters.
4: Ik ben Caroline de Vriend.
5: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
6: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
7: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
6: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
8: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
9: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
11: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
6: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Het kwik daalt aan zee naar 19 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De maxima stijgen dan naar 26 graden. Dinsdag wordt het tijdelijk meer bewolkt met maxima rond 24 graden aan zee.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
6: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
13: Dichtbij wat

0: gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeen.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Menne.
7: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
8: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats worden of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
9: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
3: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
9: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. We zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel. En dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
3: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
9: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat innerzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
3: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
2: De grootste groep is uiteraard de strandradders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
2: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
4: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, hij is ook een ongelooflijke ambassadeur van Oostende geweest.
6: Maar bij Arno en ik hadden een gentleman agreement van ik maak de foto's en hij stelt zich geen vragen. Dus ik was er altijd met mijn camera. En hij heeft me altijd toegelaten tot het einde. Hij heeft nooit gezegd, mag niet.
7: En hoe hebben we dat gedaan? We hebben eigenlijk maandenlang gepraat met heel veel Oostendenaars, met verenigingen, met scholen, met aangespoelden, met eigenlijk iedereen.
8: Initieel zijn we natuurlijk ook aan het verhaal begonnen met Lego-blokjes dat we verkocht hebben aan Oostendenaars om een crowdfunding te financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
10: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
11: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
12: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
10: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
12: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
10: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
13: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
10: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
14: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Het is ook een foodbar, een foodtruck.
10: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
16: Ik ben Kirby Hallemees.
17: Ik ben Gaël Bouzin.
18: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
13: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy-rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
10: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
13: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
10: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
13: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
10: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
13: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
10: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
10: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af,
16: maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
17: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen en dat tot 8 november. U vindt Villa Volta in de Eufrasiniastraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is van 2 tot 6 uur. De confrérie van het Pfingst en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene. En dat allemaal vanavond. Dit schouwspel rond de IJslandvaart is te zien in het Staffensleuscentrum. En vandaag is het de laatste dag van Konterdam Kermis met Zotte Zondag. Ze starten om 11:30 met Stoffel, begeleid door de Melody Makers Cocktail Band. Daarna volgen nog optredens. De toegang is gratis en dit festival gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
2: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
10: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
2: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
10: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
2: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
20: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
21: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
22: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
23: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky Dreere.
2: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
10: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
2: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
16: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden.
3: Schepen Judith Ooms.
4: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijk. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
5: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
10: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
5: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
10: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
5: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
24: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
25: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
12: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
10: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
12: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
3: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
13: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
3: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend.
16: Patrick Dupont van het feestcomité.
1: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
16: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het gaat er eigenlijk om, het verhaal speelt zich af in Oostende uiteraard, waarbij dat de garnaalkroket verdwenen is.
8: We hebben eigenlijk geprobeerd te werken rond de verschillende thema's waarin Maurice Anthony ook actief was. En veel foto's gaan natuurlijk over het strand, de zee, het toerisme. Maar er zijn bijvoorbeeld ook hele reeksen foto's van alles wat te maken had met de visserij.
11: Al kunnen we na de eerste weken toch wel besluiten dat het zeer positief wordt onthaald. Dat er heel veel complimenten binnenkomen daarover. Mensen ook die ons bedanken voor de fietsstraten, voor de fietszones.
14: Ja, er zijn twee nieuwe verdwaalpalen bijgekomen op het strand. Eén, de garnaal. Het is natuurlijk duidelijk dat wij met Oostende volop kiezen voor de garnaal. En aan de andere kant ons stadsfiguurtje, James.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Het kwik daalt aan zee naar 19 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De maxima stijgen dan naar 26 graden. Dinsdag wordt het tijdelijk meer bewolkt, met maxima rond 24 graden aan zee.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
16: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
26: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus €2 over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderij volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
16: De Oostendenaar die zal denken van het Termé Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
26: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal €42,5 miljoen. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer €2,3 miljoen erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
16: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
26: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
16: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
26: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
16: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Termé Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
0: Nieuws en info aan de kust.
27: Thuis aan de kust.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
16: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif
3: huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging Dement is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is Dement positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt Dement zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Simon Buijsen.
17: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
18: Ik ben Jean-Marie Barra.
19: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
12: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
3: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
20: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
10: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
20: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
3: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
4: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
14: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en ik kan er elke dag van genieten.
22: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. Maar zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalsteenveld te bezichten.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen Judith Ooms, de resultaten van de burgerbevraging voor Park Royal zijn voorgesteld. Wat zijn daar de grote lijnen?
4: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar boven willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
10: Met ook een duidelijk signaal over de toekomst van de golf, want die willen ze niet.
4: Het is inderdaad, wat komt er ook uit het burgerpanel, is eigenlijk een vraag van, of de suggestie van, zo'n mooi domein zou fijn zijn als die makkelijker toegankelijk wordt voor andere mensen in de stad. Waarbij dat toegankelijk, wat betekent dat dan? Dat is zeer verschijnen in de resultaten van het burgerpanel. Dat gaat over van, kunnen er af en toe zaken gebeuren waarop dat Oostendenaars makkelijk naartoe kunnen gaan, op bezoek kunnen gaan? Kan er een doorgang daar ontstaan tussen Westerkwartier en het strand, of moet dat volledig mee geïntegreerd worden? Dat is veel minder duidelijk, de zaken daar rond. Belangrijk daarbij wel te zeggen is, we zijn heel geïnteresseerd in wat dat burgerpanel zegt. We gaan daar zeker mee aan de slag gaan. Dat betekent natuurlijk niet één op één dat alles die daar uitkomt ook zo zal geïmplementeerd worden. Het is heel simpel. De eigendom van de site van de Hof, die is niet in handen van de stad. Dus ook op lange termijn, als er daar dingen kunnen in gebeuren, dan zal dat enkel maar in dialoog zijn met alle stakeholders op de site.
10: Hoe gaat het nu verder met Park Royal?
4: Wel, op dit moment staan we op punt om 4 ontwerpteams te kiezen. Herinner je nog, dat zijn ontwerpteams die naar boven zijn gekomen. Het zijn er 25 kandidaten hebben we in een proces samen met de Vlaamse bouwmeester. Die 4 teams die krijgen nu de projectdefinitie. Als die wordt goedgekeurd op de gemeenteraad maandag natuurlijk. Bij die projectdefinitie daarbij zijn eigenlijk alle zaken van het burgerpanel mee in verwerkt. Maar bijvoorbeeld ook de verhalen van alle stakeholders op de site zitten ook mee in die projectdefinitie. De 4 teams gaan daarmee aan de slag en gaan dan in begin december doen zij een voorstel en dan zal er 1 ontwerpteam worden gekozen die dan wordt gevraagd om voor heel Park Royal een verder masterplan uit te werken.
10: Dat is in 2027. Wanneer verwacht u dat daar op het terrein dingen zichtbaar worden?
4: Ja, dus de 2027-28 is het moment waarop dat innerzit masterplan voor heel Park Royal wordt uitgewerkt. En ook wordt concreet gewerkt parallel aan een inrichtingsplan voor dan de site van het oud zwembad. Echt, waar dat dan de bedoeling is om ten laatste in 2029 de realisatie van dat eerste stukje te doen, namelijk site oud zwembad. De rest van het masterplan, dat gaat natuurlijk, dat is over langere termijn en dat zal dan stukje per stukje in de volgende jaren worden ingepland.
3: Bedankt voor het gesprek, Judith Ooms.
0: Noordzee Regionieuws.
3: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn.
1: En dat we dus voor 27 jaar de
12: kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
10: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
12: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
3: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
1: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
3: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
5: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Het is ook een foodbar, een foodtruck.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
18: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
24: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
21: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
10: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
21: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
9: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Noordzee, dagklapper.
25: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen, en dat tot 8 november. U vindt Villa Volta in de Eufrasiniastraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is van 2 tot 6 uur. De confrérie van het Pfingst en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene. En dat allemaal vanavond. Dit schouwspel rond de IJslandvaart is te zien in het Staffesleucentrum. En vandaag is het de laatste dag van Konterdam Kermis met Zotte Zondag. Ze starten om 11:30 met Stoffel, begeleid door de Melody Makers Cocktail Band. Daarna volgen nog optredens. De toegang is gratis en dit festival gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee.
10: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
2: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
10: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
2: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als het centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
10: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
2: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
10: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
2: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
3: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
14: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
8: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Rere.
11: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
10: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
11: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
3: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
4: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen. Waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee. Noordzee.
10: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreeren, een groot contingent.
11: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
10: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
11: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
10: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
11: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
16: Ik ben Timmy van Assen.
17: Hello, I'm Dario Durja.
19: Ik ben Frank Jongbloed.
20: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
6: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
12: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
10: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
12: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
3: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
1: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
3: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
5: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Want als ik aan Oostende denk, dan denk ik nu is het beter met de klimaatverandering, maar daarvoor was het altijd zo koud, gure wind.
26: In het Co-Center komen er 59 woningen, waarvan 57 erkende assistentiewoningen en 2 appartementen.
27: Nu voor de eerste keer heb ik tijd gemaakt om 1 of 2 nachten te overnachten. En we gaan de nachtleven van Oostende ontdekken.
28: Ja, ik durf dat zelfs een kleine poging tot oplichting doen, want men heeft juridisch geen enkele poot om op te staan. En toch stuurt men de burgers een aanslagbiljet om €55 te betalen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Het kwik daalt aan zee naar 19 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De maxima stijgen dan naar 26 graden. Dinsdag wordt het tijdelijk meer bewolkt met maxima rond 24 graden aan zee.
13: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Stefan Koudenies, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
18: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te helpen.

0: componiste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging Dement is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is Dement positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt Dement zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
4: Ik ben David Nassus.
5: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
6: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
8: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd eigenlijk om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
9: De Oostendenaar die zal denken van het Termé Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
8: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
9: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
8: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
9: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
8: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
2: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Termé Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Rere.
10: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
9: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
10: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
2: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burger.

0: panel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
1: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen. Waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Inderdaad, ik ben heel tevreden en fier dat ik opnieuw burgemeester van Oudenburg mag zijn.
4: De uitdagingen voor het onderwijs in het algemeen en voor onze scholengroep Bouwonderwijs zijn enorm.
5: We zijn heel blij dat Stad Oostende het initiatief neemt om terug iets in ere te staan dat in ere moet hersteld worden. En als ze dat op deze manier kunnen doen, zijn we heel blij dat we een steentje kunnen bijdragen daaraan.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
6: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
0: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
6: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
7: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
6: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
0: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open.
8: De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
9: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
8: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
10: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Het is dat ook een foodbar, een foodtruck.
8: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Matthijven.
12: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
13: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
16: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
15: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
16: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
15: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
16: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
8: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
2: Nieuws

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen en dat tot 8 november. Je vindt Villa Volta in de Eufrasiniastraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is van 2 tot 6 uur. De confrérie van het Pfingst en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene. En dat allemaal vanavond. Dit schouwspel rond de IJslandvaart is te zien in het Staffensleuscentrum. En vandaag is het de laatste dag van Konterdam Kermis met Zotte Zondag. Ze starten om 11:30 met Stoffel, begeleid door de Melody Makers Cocktail Band. Daarna volgen nog optredens. De toegang is gratis en dit festival gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
4: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Logisch dat ik graag had gezien dat we met CD&V apart opkwamen. Ik ben een CD&V'er altijd geweest en zal dat ook altijd wel blijven, denk ik.
6: Ja, er staat in Bredene heel wat te doen. Er had eigenlijk zo goed of elke dag iets te beleven zijn in Bredene.
7: En dat betekent dat wij als stad ons engageren om zoveel mogelijk acties te ondernemen om te zorgen dat kinderen opgroeien in een rookvrije omgeving.
8: Maar natuurlijk zullen wij tijdens het hele traject en project onze Bredenaars betrekken. De kinderen in de scholen, de Bredense kinderen zullen de mascotte kunnen kiezen. Er zullen werkbezoeken zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
9: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Rere.
10: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
9: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
10: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
9: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
11: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
9: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
12: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
3: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
12: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
3: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
12: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
3: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
12: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
9: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
14: Ik ben Timmy van Assen.
15: Hallo, I'm Dario Dreurda.
16: Ik ben Frank Jonbloed.
17: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
9: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
18: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
18: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
9: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de 2e aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
12: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
9: De Contredam maakt zich op voor een 2e feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
19: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Het is ook een foodbar, een foodtruck.
9: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Tegelijk zullen we erop toezien dat alles netjes en hygiënisch blijft en zullen we die permanent blijven reinigen.
21: Wel, we gaan opereren onder de noemer Basket at Sea. Die naam bestaat eigenlijk al, maar nu wordt die dus uitgebreid.
22: Dat betekent dat wij de mensen zullen vragen om in een bepaalde richting zich te bewegen. Van de ene kant van de straat naar de andere kant van de straat. Dat betekent dat bijvoorbeeld in de Alfons Pieterslaan men op 1 voetpad zou moeten blijven in een bepaalde richting.
23: Het is dus wel de bedoeling dat op termijn, en ik reken daar toch voor de maand mei, dat iedereen een mondmasker zal krijgen in de stad Oostende. En daarvoor bestellen we 40.000 nieuwe maskers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Het kwik daalt aan zee naar 19 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De maxima stijgen dan naar 26 graden. Dinsdag wordt het tijdelijk meer bewolkt met maxima rond 24 graden aan zee.
4: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
14: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Radio Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
16: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
16: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
16: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging Dement is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is Dement positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt Dement zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
7: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
1: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
7: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
1: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
7: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Regionieuws.
1: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Rere.
8: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
1: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
8: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen. Waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Van nog een keer, Pruteluten, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
11: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog drie andere schepenen.
12: Maar het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op één paard.
13: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
14: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus €2 over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de handerijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die handerijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
15: De Oostendenaar die zal denken van het Termé Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
14: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal €42,5 miljoen. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer €2,3 miljoen erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
15: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
14: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
15: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
14: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Termé Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
16: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
15: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
16: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
17: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
18: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Het is dat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
20: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
21: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
16: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee, dagklapper.
2: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen en dat tot 8 november. U vindt Villa Volta in de Eufrasiniastraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is van 2 tot 6 uur. De confrérie van Pfingst en Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene. En dat allemaal vanavond. Dit schouwspel rond de IJslandvaart is te zien in het Staffersleuscentrum. En vandaag is het de laatste dag van Konterdam Kermis met Zotte Zondag. Ze starten om 11:30 met Stoffel, begeleid door de Melody Makers Cocktail Band. Daarna volgen nog optredens. De toegang is gratis en dit festival gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Het nieuwe programma van De Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van De Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
3: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in De Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
15: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
3: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
15: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
3: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in De Grote Post aan de ticketbalie.
15: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van De Grote Post.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is vooral op basis van de vaststelling dat we in een aantal wijken permanente overlast hebben, dag, nacht, van vuurwerk dat wordt afgestoken, ook buiten de periodes waarin dat eindejaarsfeesten zijn, met heel veel overlast voor de wijken, dus willen we het permanent verbieden.
16: Omdat Stad Oostende zet deze legislatuur in op ook onbemand sporten, noemen we dat dan.
23: Om te beginnen, op vraaghoek van de carnavalisten zorgen we voor een centraal punt. Op de groentemarkt zelf zetten we een authentieke spiegeltent.
24: Zoals Stefan ook al zei, het is een vergeten verhaal voor mensen die vandaag in Oostende leven, die redelijk jong zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Regionieuws.
15: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
8: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
15: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
8: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
15: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijk. tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie zich zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
1: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
5: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Maxim Dong.
10: Ik ben Brenda Linskens.
11: Ik ben Bart Versluis.
12: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
25: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
1: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
25: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
17: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
18: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Matjas Schoenaerts heeft een 28 meter hoge muurschildering gemaakt van Leopold op zijn paard, zonder hoofd.
27: Om een heel duidelijk open debat te voeren over de rol van de koning, die ook zeer belangrijk was voor Oostende, maar die toch ook wel een andere kant geeft dan het mooie pracht en praal die wij kennen.
28: En daarmee komen we eigenlijk tegemoet aan de noden die wij al langer hebben in Bredene, gekoppeld aan ons stadversluiscentrum ook, van degelijke hotelaccommodatie. En met de komst van Hotel Europe komen wij daar aan tegemoet, omdat dat een 3-ster hotel zal zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
29: Vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Het kwik daalt aan zee naar 19 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De maxima stijgen dan naar 26 graden. Dinsdag wordt het tijdelijk meer bewolkt met maxima rond 24 graden aan zee.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
17: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
15: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
17: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
15: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
17: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
15: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
17: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombe, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
7: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
11: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
15: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreeren, een groot contingent.
13: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
15: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
13: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
15: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
13: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
13: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
15: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
13: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
8: Wel inderdaad, Fedasiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Breden voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
14: Dus het is de Drieluik en Toanengebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze

0: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
1: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
0: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
1: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
0: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
2: Regionieuws.
3: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
4: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
1: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
4: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
3: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
5: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
3: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
6: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Het is ook een foodbar, een foodtruck.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
8: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Rani van Landegem.
10: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
12: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus €2 over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
1: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja.
12: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal €42,5 miljoen. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de

0: dat. Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben daar toch wel wat problemen mee.
1: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
0: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
1: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
0: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
2: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Thermé Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
5: Noordzee regionieuws.
2: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
5: Noordzee, dagklapper.
6: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen en dat tot 8 november. Je vindt Villa Volta in de Eufrasiniastraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is van 2 tot 6 uur. De confrérie van het Pfingst en de Woutermans Ambacht brengt het muziektheater De Traverse naar Bredene. En dat allemaal vanavond. Dit schouwspel rond de IJslandvaart is te zien in het Staffensleuscentrum. En vandaag is het de laatste dag van Konterdam Kermis met Zotte Zondag. Ze starten om 11:30 met Stoffel, begeleid door de Melody Makers Cocktail Band. Daarna volgen nog optredens. De toegang is gratis en dit festival gaat door in de tent op de hoek van de Marktplaats en de Kerklaan. Zo, tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
5: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
8: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
5: Radio Noordzee. Elk uur meer regio. Nationaal Nieuws.
9: Dus op voorhand werd bepaald van kijk, het gaat over helden van hier, het gaat over politiemensen, het gaat niet over het publiek waarmee geconfronteerd worden, die uiteraard wel uitgebreid in beeld komt.
10: Maar op die locatie kan iedereen zien dat een zone 30, zoals normaal voorzien wordt, enkel met fietssuggestiestroken, dat ze geen enkele zin heeft. Daar moeten ook infrastructuurwerken gebeuren om dat op een deftige manier te doen.
11: We hebben eigenlijk een geografisch gedeelte hier de Adolf-Beulstraat kunnen afbakenen en daar eigenlijk intensief gaan op inzetten. Nu, we zien dat dit project eigenlijk succesvol was, dat eigenlijk ook heel positieve reacties van alle handelaars zelf zijn gekomen, willen we dit uitbreiden naar zoveel mogelijk winkels in deze stad.
12: We staan hier in de nieuwe stad om te tonen aan iedereen die neerkijkt op de gewone werkmens, op de mensen die in sociale wijken wonen, om te tonen ook wij kunnen tot de hogere echelons van het stadsbestuur geraken.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
13: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
1: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
13: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
2: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
14: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Dit is Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Anne Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
15: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarische repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
1: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
15: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
1: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
15: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
2: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls van de Grote Post.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Glenn Dangro.
17: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Antri Dumaré.
19: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
8: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
1: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
8: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
2: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
18: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
2: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
20: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
22: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
23: Liefst echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
24: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
25: Vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Het kwik daalt aan zee naar 19 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De maxima stijgen dan naar 26 graden. Dinsdag wordt het tijdelijk meer bewolkt met maxima rond 24 graden aan zee.
5: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
26: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten en wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
1: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
26: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
5: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
3: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
6: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Impromeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
1: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
9: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
1: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
9: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
1: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
9: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
1: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
9: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
2: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
5: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Noordzee Regio Nieuws.
2: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Rere.
4: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
1: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
4: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
2: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
14: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen. Waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijk. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
11: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
12: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, niet waar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
13: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Radio Noordzee.
1: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
26: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
1: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
26: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
1: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
26: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
5: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
15: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
1: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
15: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
2: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
18: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft. Maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
2: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
8: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
19: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
20: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
21: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
27: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
22: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
27: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
22: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
27: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
16: Regionaal nieuws en info.
7: Dit is Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Radio Noordzee.
16: Noordzee, dagklapper.
28: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouwen in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen en dat tot 8 november. Je vindt de Villa Volta in de Euphrasina Beernaardstraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is van 2 tot 6. Vandaag staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehatfeesten. Er is straatanimatie, de kunstmarkt Dune Art en vanaf 5:30 vanavond feest op het plein met heel wat optredens. En dan heb ik nog dit. De Goddelieve processie trekt vandaag om 4:00 door de straten van het centrum van Gistel. Meer dan 100 figuranten in historische klederdracht beelden het leven van Goddelieve uit. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
4: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus €2 over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderij volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
1: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
4: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal €42,5 miljoen. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer €2,3 miljoen erin steken. Dus ja, we hebben daar toch wel wat problemen mee.
1: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
4: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met een 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
1: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
4: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met de uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting stadhuis.
9: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manille in Oostende organiseren.
14: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gistel, Echtegem, Eerenegem, Bredene, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
23: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Rere.
24: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
1: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
24: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden.
2: Schepen Judith Ooms.
5: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
2: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
12: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
15: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
18: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
25: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
12: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
1: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
12: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
2: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
26: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
2: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
8: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Het is dat ook een foodbar, een foodtruck.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
29: De scholieren die konden meedoen door te fietsen of te wandelen. En het doel was 69.000 kilometer in totaal verzamelen van alle Bredense scholen.
0: Het is inderdaad de bestaande bouwbreker, de vleugel Edith Cavelstraat, zal worden afgebroken. En daar zullen wij dus eigenlijk een vleugel sociale assistentiewoningen bouwen.
7: Wel, toen de vraag kwam vanuit de stichting Raoul Servais of we interesse hadden in een samenwerking, hebben we eigenlijk onmiddellijk ja gezegd, omdat we verschillende verbindingen zagen. In de eerste plaats met onze Ensor en Spiljaard Museumvleugel, met de grootmeesters van de zee.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Het kwik daalt aan zee naar 19 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De maxima stijgen dan naar 26 graden. Dinsdag wordt het tijdelijk meer bewolkt met maxima rond 24 graden aan zee.
16: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
19: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarische repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
1: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
19: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
1: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
19: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de loketenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
11: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post. Dit is Radio Noordzee.
16: Noordzee regionieuws.
11: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Eddy Grison.
22: Ik ben Dina Batti.
27: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
28: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
22: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
1: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
22: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.

0: Noordzee regionieuws.
1: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
2: De grootste groep is uiteraard de strandradders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
2: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
4: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwaanhoek en in de Keijaard.
6: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
7: Die zijn Roxham gevonden langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
8: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dan mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
9: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
11: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
3: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
11: Wel, eigenlijk is het de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
3: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
11: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er twee overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
3: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
11: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
10: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
12: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
12: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
10: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
11: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
10: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
13: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
10: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Natasja Waldman.
15: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart. En ons hart ligt bij de Noordzee.
16: Ik ben Joke Doodlewoman.
17: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
2: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
2: Ja. Klopt, wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
2: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer, alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
18: Nieuws en info aan de kust.
19: Thuis aan de kust.
18: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
10: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen.

0: De politie trekt vandaag om 4 uur door de straten van het centrum van Gestel. Meer dan 100 figuranten en historische klederdracht beelden het leven van Hoddelieve uit. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
4: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
3: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
4: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
3: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
4: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben een kleine 500 leerlingen. We hebben een geplaatst tekort, dus op Mariasteen bouwen we een nieuw voorgebouw.
6: Zij komen van de lagere scholen in Oostende, Bredene, Nieuwpoort. Wel, eerst hebben we tijd nodig om al die brillen te maken. Dat gebeurt ook voor een groot deel hier op onze school.
7: Waar dat we eigenlijk prachtige voorstellingen tonen in de huiskamers van Oostendenaars, met publiek erbij, met artiesten dichtbij, eigenlijk bijna vlakbij op je schoot. Wat dat eigenlijk heerlijk is om zo kunst en cultuur te kunnen beleven.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Bredere stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
9: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
10: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
9: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
8: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
11: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
8: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
12: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan

0: het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij, waarom dat zo gedaan is.
1: De Oostendenaar die zal denken van het Thermae Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
0: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is, ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
1: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
0: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
1: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
0: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
2: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Thermae Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
5: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
7: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
8: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
1: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
8: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
2: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Thermae Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
9: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
2: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
10: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
12: Ja, er komt een gloednieuw Lago zwemparadijs en ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Bredene kan komen.
13: We gaan de decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
14: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
3: Regionaal nieuws. nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Het kwik daalt aan zee naar 19 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De maxima stijgen dan naar 26 graden. Dinsdag wordt het tijdelijk meer bewolkt met maxima rond 24 graden aan zee.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
8: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging Dement is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is Dement positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt Dement zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
7: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
1: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
7: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
1: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
7: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Rere.
8: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
1: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
8: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
8: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verderzetten.
11: In het Bureau van Toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekbietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
12: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes. Eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes? 3000 kroketjes, 40 gramtjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
14: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
13: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
14: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor sport Charlotte Verkeijn.
15: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
13: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
15: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
16: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat recht te krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft. Maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
17: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Het is ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Dirk de Grauwe.
19: Hallo, ik ben Isabel van der Maal. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
20: Ik ben Nancy Bourquani.
21: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
13: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
22: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
13: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
22: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
13: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
22: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
13: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
22: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouwen in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen en dat tot 8 november. Je vindt Villa Volta in de Euphrasina Beernaardstraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is van 2 tot 6. Vandaag staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehoutfeesten. Er is straatanimatie, de kunstmarkt Duneart en vanaf 5:30 vanavond feest op het plein met heel wat optredens. En dan heb ik nog dit. De Goddelieve processie trekt vandaag om 4:00 door de straten van het centrum van Gistel. Meer dan 100 figuranten in historische klederdracht beelden het leven van Goddelieve uit. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
5: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
4: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
5: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
4: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
5: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is eindelijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insor. Insor is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
7: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredene wat dat ze vinden van Bredene, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
8: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
9: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky Dreere.
5: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
4: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
5: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
10: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
11: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
4: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
11: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
4: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
11: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melodymakers.
13: Ik ben Lut van de Kastelen.
14: Ik ben Patrick Jansen.
15: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
16: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
4: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
16: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
17: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
18: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons, het is ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Als je hier staat, dan zie je een ongelooflijk zicht van onze stad in alle mogelijke richtingen. Ik moet zeggen, ik ben toch wel onder de indruk van dit gebouw en het uitzicht die je hier hebt.
19: Uiteraard zullen er nog de campusnamen zijn. Het zal gemakkelijk zijn om te zeggen Campus Damiaan, Campus Serreus. Maar in principe gaan we naar AZ Oostende, wat eigenlijk al lang had moeten gebeuren. En nu gaan we het echt doen.
20: Iedereen maakt ze zoals dat hij ze zelf het liefste eet. En ik ben wel fier dat ze in Oostende overal wel echt heel lekker zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Het kwik daalt aan zee naar 19 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De maxima stijgen dan naar 26 graden. Dinsdag wordt het tijdelijk meer bewolkt met maxima rond 24 graden aan zee.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
22: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
4: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
22: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
4: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
22: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
4: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
22: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken, omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Dirk Matthijven
3: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
6: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
16: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Radio Noordzee Regio Nieuws.
4: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky De Reere.
5: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
4: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
5: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
4: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
10: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
4: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
7: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
24: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
25: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van 250 euro gaat geven.
26: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein.
1: Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U Vraagt, Ik Niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Het nieuwe programma van De Grote Post werd voorgesteld. Anne Pauls van De Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
8: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in De Grote Post, waarin we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
4: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
8: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
4: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
8: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in De Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Anne Pauls van De Grote Post.
7: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn.
16: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
4: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
16: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
11: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
18: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Het is dat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
13: Ik ben Kirby Hallemees.
14: Ik ben Gaël Bouzin.
15: Ik ben Roger Jonkeren Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
13: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
4: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
13: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
3: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouwen in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen en dat tot 8 november. Je vindt Villa Volta in de Euphrasina Beernaardstraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is van 2 tot 6. Vandaag staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehatfeesten. Er is straatanimatie, de kunstmarkt Duneart en vanaf 5:30 vanavond feest op het plein met heel wat optredens. En dan heb ik nog dit. De Goddelieve processie trekt vandaag om 4:00 door de straten van het centrum van Gistel. Meer dan 100 figuranten in historische klederdracht beelden het leven van Goddelieve uit. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
5: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
4: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
5: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
4: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
5: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
4: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
5: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Wij hebben het op dit moment enorm druk. Het is nog nooit zo vol geweest. We zitten op dit moment met meer dan 100 katten in huis. En we zitten ook... ook met meer dan 35 honden.
7: Dus het is niet zo, omdat het eigenlijk uit de boot gevallen is, nu met de weekprikkels, dat het niet gerealiseerd wordt. Anderzijds moeten we ook zeggen, sommige zaken waren totaal onmogelijk. Bijvoorbeeld straten die worden afgesloten en zo verder, op drukke verkeersassen. De mensen hebben misschien wel goede bedoelingen daarmee, maar dat kunnen wij onmogelijk realiseren.
8: Einde jaar en dan ook wel de uniciteit van een ijsschaatspiste op de Vijver in het Leopoldpark zorgt ervoor dat heel wat mensen afzakken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Rere.
9: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
4: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
9: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
10: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen. Waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee.
4: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky de Rere, een groot contingent.
9: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
4: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
9: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
4: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
9: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor sport Charlotte Verkeijn.
15: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
4: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
15: Moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt

0: En ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat recht te krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft. Maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
2: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Het is ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
5: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
6: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten naar huis zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
0: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat de rusthuizen duurder worden.
7: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstatus. Daarvoor was het wel plezant, maar om echt tegen ons te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
8: Vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Het kwik daalt aan zee naar 19 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De maxima stijgen dan naar 26 graden. Dinsdag wordt het tijdelijk meer bewolkt met maxima rond 24 graden aan zee.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
11: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
10: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
11: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
10: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
11: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben natuurgids Katja van

0: Hollenbergen.
1: Ik ben Timmy van Assen.
2: Hello, I'm Dario Dreja.
3: Ik ben Frank Jonbloed.
4: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee.
6: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
8: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
7: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
8: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
7: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
8: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
7: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
8: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken, omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
7: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Noordzee regionieuws.
7: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
9: De grootste groep is uiteraard de strandradders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
7: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
9: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
7: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
10: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
12: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
13: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
0: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
9: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
5: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn.
9: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
1: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
9: Moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
7: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
14: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
7: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
15: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Het is ook een foodbar, een foodtruck.
7: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
17: Ik ben Haris Brataneus.
18: Ik ben Christopher Meijer.
19: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann-Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
9: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
1: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
9: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
1: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
9: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
7: Bedankt voor het gesprek, Ann-Pauls van de Grote Post.
6: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
7: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Dit is Radio Noordzee.
6: Noordzee, dagklapper.
20: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouwen in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen en dat tot 8 november. Je vindt Villa Volta in de Euphrasina Beernaardstraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is van 2 tot 6. Vandaag staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehatfeesten. Er is straatanimatie, de kunstmarkt Duneart en vanaf 5:30 vanavond feest op het plein met heel wat optredens. En dan heb ik nog dit. De Goddelieve processie trekt vandaag om 4:00 door de straten van het centrum van Gistel. Meer dan 100 figuranten in historische klederdracht beelden het leven van Goddelieve uit. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten en wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
17: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
9: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
6: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: Het wordt de garnalenmei. Het project gaat terug naar meer dan 60 jaar geleden, toen hier in Oostende dit de garnalenmijn was.
18: Inderdaad, wij verkopen speelgoed, boeken, cd's, juwelen en ook producten van Oxfam Wereldwinkel.
15: Eindelijk, na 2 of 3 jaar afwezigheid, eindelijk zijn we terug in het Kursaal. Maar we hebben ze allemaal meegemaakt. Chap en ik, 25, dat is onze zilver ook in feite.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Rere.
9: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
17: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
9: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
7: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
10: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen. Waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee.
17: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
21: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy-rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje. Want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
17: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
21: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
17: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
21: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
17: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
21: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
2: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
22: Ik ben Maaike van Ie.
23: Hallo, ik ben Louise Carton.
24: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn.
25: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
17: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
25: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
2: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
14: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
2: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
15: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Het is ook een foodbar, een foodtruck.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens één werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
0: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
26: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
27: Dus de oude paviljoenen van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
26: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt en we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
28: Vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Het kwik daalt aan zee naar 19 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De maxima stijgen dan naar 26 graden. Dinsdag wordt het tijdelijk meer bewolkt met maxima rond 24 graden aan zee.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
17: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
9: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
17: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
9: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netwerken. netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
1: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
9: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
4: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
8: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging Dement is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is Dement positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt Dement zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Maxime Dom.
12: Ik ben Brenda Linskens.
13: Ik ben Bart Versleus.
16: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
19: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
1: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
19: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
1: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
19: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
2: De grootste groep is uiteraard de strandradders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
2: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
4: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
6: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
7: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
8: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws. Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
9: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus €2 over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
10: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja.
9: Ja, maar als je gaat gaan kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is, ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Dus ja, we hebben daar toch wel wat problemen mee.
10: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
9: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met een 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
10: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
9: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken, omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
10: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collijn. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
0: Nieuws en info aan de kust.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
11: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
10: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
11: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
10: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
12: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
10: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
13: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Het is dat ook een foodbar, een foodtruck.
10: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Tineke van Halemees.
15: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Frank Dierkens.
17: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
11: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouwen in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen en dat tot 8 november. Je vindt Villa Volta in de Euphrasina Beernaardstraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is van 2 tot 6. Vandaag staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehoutfeesten. Er is straatanimatie, de kunstmarkt Duneart en vanaf 5:30 vanavond feest op het plein met heel wat optredens. En dan heb ik nog dit. De Goddelieve processie trekt vandaag om 4:00 door de straten van het centrum van Gistel. Meer dan 100 figuranten in historische klederdracht beelden het leven van Goddelieve uit. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
4: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
3: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
4: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
3: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
4: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
5: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
7: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
8: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Rere.
9: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
9: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
5: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. schepen Judith Ooms.
10: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
5: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten en wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
11: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
15: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
16: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
17: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
17: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
5: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
18: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat recht te krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
5: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
19: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
5: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
21: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons groot concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kronenschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
1: Kurszaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal, met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk, wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
13: Familiepark ook, 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Het kwik daalt aan zee naar 19 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De maxima stijgen dan naar 26 graden. Dinsdag wordt het tijdelijk meer bewolkt met maxima rond 24 graden aan zee.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
23: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
3: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
23: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
3: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
23: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
3: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
23: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
22: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Natasja Waldman.
26: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
27: Ik ben Joke Doodlewoman.
28: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
4: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
4: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
4: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar...

0: vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
2: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Sedert 2014 is de Katrol Oostende erkend als expertisecentrum en is er eigenlijk een grote uitrol gebeurd in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant. Er zijn nu een 35-tal katrolwerking actief in iets meer dan 50 steden en gemeenten.
5: Dat is de weg waar je de informatie vindt op de website. En als daar een aannemer tussen staat die jullie aanspreekt, kun je daarmee aan de slag.
6: We hebben op gevels van Oostendenaars kleine tafereeltjes gebracht uit de baden van Oostende met die Oostendenaars als model. En daar is nu ook een wandeling rondgemaakt waar dat diezelfde Oostendenaars die in dat huis wonen ook de uitleg hoort geven over dat werk.
7: Voor een fantastisch Oostends icoon, hè. Sorry voor James Sensor, maar Arno is groter.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
9: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
8: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
9: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
8: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
9: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romanist.

eerste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
2: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
2: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
4: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat recht te krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
5: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er zat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
7: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
8: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
9: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
11: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus €2 over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
12: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja.
11: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal €42,5 miljoen. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is, ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer €2,3 miljoen erin steken. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
12: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
11: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met een 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
12: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
11: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
0: Nieuws en info aan de kust.
10: Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
13: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen en dat tot 8 november. Je vindt de Villa Volta in de Euphrasina Beernaardstraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is van 2 tot 6. Vandaag staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehatfeesten. Er is een straatanimatie, de kunstmarkt Duneart en vanaf 5:30 vanavond feest op het plein met heel wat optredens. En dan heb ik nog dit. De Goddelieve processie trekt vandaag om 4:00 door de straten van het centrum van Gistel. Meer dan 100 figuranten in historische klederdracht beelden het leven van Goddelieve uit. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Sport, Charlotte Verkijn. U past de subsidies van KVDO aan.
2: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: We spreken van een gemiddelde dat we dus bekeken hebben met de verschillende hotels van 70% bezetting.
15: Het is geen evidente locatie om Oostendenaars hier te krijgen, maar eigenlijk vinden de toeristen, tweede verblijvers, mensen van Brenen en de Haan vinden ons eigenlijk heel vlot.
16: Wel, ik heb hier kennis gemaakt met een zeer uniek project voor Vlaanderen. Er zijn hier jongeren van het vijfde middelbaar die een paar dagen per week hier in Daiken komen werken.
17: 15 jaar geleden heb ik samen met de collega's het decreet voor toerisme voor allen ingediend.
18: Er mogen stormen komen, nimmer zal het schip vergaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
19: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
19: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
20: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
21: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
12: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
21: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
12: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
21: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
23: Ik ben Kirby Hallemees.
24: Ik ben Gaël Bouzin.
25: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
2: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
12: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
2: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
4: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
5: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
6: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw eigenlijk, geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
7: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
8: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel die persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
9: Vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Het kwik daalt aan zee naar 19 graden. Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De maxima stijgen dan naar 26 graden. Dinsdag wordt het tijdelijk meer bewolkt met maxima rond 24 graden aan zee.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
23: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
23: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
8: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
7: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
8: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
7: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
8: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
7: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
8: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredere stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
9: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
7: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
9: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
10: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
12: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Lijndraaierstraat aanwezig.
13: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
14: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Drere, een groot contingent.
9: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
7: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
9: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
7: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
9: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
15: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
7: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
15: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
16: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
17: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Charlotte Verkeijn.
19: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
20: Ik ben Danik Minne.
21: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
22: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
23: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
7: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
23: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
7: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
23: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Dit is Radio Noordzee.
24: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
2: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen en dat tot 8 november. Je vindt de Villa Volta in de Euphrasina Beernaardstraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is van 2 tot 6. Vandaag staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehatfeesten. Er is straatanimatie, de kunstmarkt Duneart en vanaf 5:30 vanavond feest op het plein met heel wat optredens. En dan heb ik nog dit. De Goddelieve processie trekt vandaag om 4:00 door de straten van het centrum van Gistel. Meer dan 100 figuranten in historische klederdracht beelden het leven van Goddelieve uit. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
3: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de handerijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die handerijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
4: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
3: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
4: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
3: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
4: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
3: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
24: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
25: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
26: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendaal 1.
27: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Rere.
28: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
27: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
28: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. schepen Judith Ooms.
5: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar boven willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
28: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Mijn naam is Joris Polet.
9: Ik ben André Durie.
10: Ik ben Kurt Kluis.
11: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn.
28: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
7: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
28: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
16: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
17: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Wel, we zijn eigenlijk begonnen van het originele hotel, Hotel Imperial. En we hebben eigenlijk de renovatie zo aangepakt dat we dat met respect voor de geschiedenis van het gebouw hebben gedaan.
13: De mensen mogen zich verwachten aan heel veel sprookjesfiguren gemaakt uit het zand.
28: Het is eigenlijk een pand waar shoppers, bezoekers, Oostendenaars en ondernemers terecht kunnen voor alles wat met shoppen te maken heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Het kwik daalt aan zee naar 19 graden.
9: Morgen wisselen wolken en opklaringen elkaar af. De maxima stijgen dan naar 26 graden. Dinsdag wordt het tijdelijk meer bewolkt met maxima rond 24 graden aan zee.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
10: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk altijd alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
7: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
10: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
7: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
10: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
9: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
9: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
15: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
18: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
19: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
21: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
7: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
21: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
9: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
28: De grootste groep is uiteraard de strandradders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
7: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
28: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
9: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
5: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
9: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
3: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
4: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
20: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van Stenendorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
22: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
7: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
22: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
7: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
22: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er twee overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
7: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
22: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
9: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
0: Noordzee. Noordzee Regionieuws.
9: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor sport Charlotte Verkeijn.
8: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
7: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
8: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
9: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
22: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
9: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
11: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd

0: contingent?
1: Ja, we hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
0: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
1: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam. Die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
0: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
1: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
2: Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging Dement is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is Dement positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt Dement zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Nieuws en info aan de kust.
5: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
6: De tentoonstelling Het Rijk der Vrouw in Villa Volta Oostende toont hoogtepunten uit de kunst van en door vrouwen en dat tot 8 november. Je vindt de Villa Volta in de Euphrasina Beernaardstraat 150 in Oostende. De tentoonstelling is van 2 tot 6. Vandaag staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunehatfeesten. Er is straatanimatie, de kunstmarkt Duneart en vanaf 5:30 vanavond feest op het plein met heel wat optredens. En dan heb ik nog dit. De Goddelieve processie trekt vandaag om 4:00 door de straten van het centrum van Gistel. Meer dan 100 figuranten in historische klederdracht beelden het leven van Goddelieve uit. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne zondag.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
8: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
0: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
8: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
0: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
8: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in

0: en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Die tijdstafel heeft op een mooie visuele manier de geschiedenis van Oudenburg weer.
3: Op de duur wordt het hier gewoon één grote betonnen muur rondom ons in plaats van het groen. En zicht dat ons beloofd was eigenlijk. Dus daarover zijn we echt wel boos. Van de volbebouwingen in Oostende.
4: Er zullen ook wel een aantal mensen zijn die om diverse redenen nog niet publiek gekomen zijn met gaan werk van Spiljart. Maar dan is nu het moment om het wel te doen.
5: Een jaar of vier geleden was er in elke handelaarsstraat een aparte abraderie. Maar sinds dat wij alle neuzen in dezelfde richting hebben en dat alle winkelstraten samenwerken, is er één grote braderie in de stad, in het centrum van Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
7: De grootste groep is uiteraard de strandradders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
8: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
7: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
6: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijk. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
6: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee.
10: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
11: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt, namelijk het heel de grens dan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
12: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja.
11: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
12: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
11: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
12: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
11: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
6: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid
10: De oppositie onthield zich.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Maxime Dong.
15: Ik ben Brenda Linskens.
16: Ik ben Bart Versluis.
17: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
18: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
19: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
18: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
10: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
20: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat recht te krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
10: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
21: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Er zat ook een foodbar, een foodtruck.
10: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
13: Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
18: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
19: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
18: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
10: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
20: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat recht te krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
10: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
21: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Er zat ook een foodbar, een foodtruck.
10: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
13: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
23: Ik ben Patrick de Vit.
24: Ik ben Philippe Monseweijer.
25: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Radio Noordzee.
12: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
7: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
12: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
7: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
12: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
7: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
10: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
3: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
12: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
3: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Oostends Conference is eigenlijk comedy die te maken heeft met Oostende. Ik woon hier nu al een tijdje in Oostende, ik ben hier opgegroeid en er gebeuren ook zoveel grappige zaken, maar ook serieuze zaken en ik wil dat allemaal in comedy brengen.
5: We merken dat ook in Oudenburg dat er heel wat isolement is, sociaal isolement bedoel ik, en we willen dat absoluut tegengaan en vandaar dat we nu een uitstekende locatie hebben om toch daar een oplossing te bieden.
14: Maritieme sector bijvoorbeeld, zijn wij de enigste momenteel in Vlaanderen die nog maritiem volwassenenonderwijs op secundair niveau aanbiedt.
16: Van mij is het ook de bedoeling van jongeren die uitgaan naar Oostende, dat zij als zij s'avonds naar huis komen of als zij tijdens de dag terugkeren, dat zij dat op een zeer democratische manier kunnen gebruiken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Bredere stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
7: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
12: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
7: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
10: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
0: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
10: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
26: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
12: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
18: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
26: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
6: Ik ben David Nassens.
8: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
9: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
18: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
12: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
18: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans?
10: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
20: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
10: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
21: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
10: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
26: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Wel, ik vind dat zeer belangrijk en ik ben bijzonder gelukkig dat dat gebeurt in mijn geboortestad Oostende.
5: Dat was ook een oud gebouw, geen lesgebouw, eigenlijk geen school. De Albertschool is een oud bestaand schoolgebouw, dus leek het wel interessant om hier naartoe te verhuizen.
6: Oostende op je bord is een maandelijkse boerenmarkt, elke derde woensdag van de maand.
15: Nu, het is zo dat ik die mensen allemaal die hier uithangen, oftewel gefotografeerd heb in Oostende, oftewel de persoon van Oostende afkomstig is. Dus uiteindelijk zijn het allemaal bekende Oostendenaars, bij wijze van spreken.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
17: Guy de Lange, we hebben het vandaag over oesterkwekerijen.
19: Ja, oesters. Een schelpdier, voor de ene een delicatesse, voor de andere niet te eten. Maar in 1765 was er reeds een eerste oesterpark in Oostende opgericht. Oesters werden gekweekt in bassins langs de haven die in verbinding stond met het zeewater. Zeer snel kwamen nieuwe parken in onze stad en kende de florerende handel niet alleen zijn oorzaak bij het opkomende Belle Époque kusttoerisme, maar ook het transport naar het binnenland. Het vervoer gebeurde in die tijd via waterwegen. Het ging vrij vlot, want zelfs na een drietal dagen waren de dieren al in Antwerpen, Brussel en Leuven. Halfweg de 19e eeuw ging het met de spoorweg, waardoor alles nog veel sneller ging. Rond die periode was er een jaarlijkse export vanuit onze kust van vele miljoenen oesters naar Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, zelfs tot in Rusland en de Balkanlanden. Tussen 1860 en Wereldoorlog 1 werden er een 20-tal oesterparken hier opgericht. Dit wees duidelijk op het succes van de oesterkweek. Vanaf het einde van de 19e eeuw kwam daar verandering in door een dodelijke ziekte bij de oesters. Er was minder aanvoer, de prijzen schoten de lucht in en de oester stond enkel nog op het menu bij de bedere goede familie. Net voor Wereldoorlog 1 werkten nog 275 mensen in Oostende in de oesterkweek. Na de Eerste Wereldbrand was de oesterkweek nagenoeg geheel van de kaart geveegd. Installaties waren vernield, voorbije 4 jaar was er geen handel en na de oorlog was de internationale economie volledig ontwricht. Vandaag zijn bijna alle sporen van de ooit zo florerende handel in oesters volledig verdwenen. De oesterkwekerij aan de Spuikom is nog een laatste getuige en op het Hazengras vinden we nog de Oesterbankstraat die verwijst naar de eerste locatie van de oesterputten in 1765.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Dit is Radio Noordzee.
26: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
23: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
22: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
23: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
22: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
23: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
22: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
2: Noordzee.
3: Regionieuws.
4: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
24: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
26: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
26: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
25: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus €2 over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de handerij volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die handerijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt, namelijk het deel de grens dan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
22: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
25: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal €42,5 miljoen. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer €2,3 miljoen erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
22: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
25: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
22: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
25: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
4: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Rere.
2: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
2: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
4: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, wel, het is zo. In 2017 zijn we eigenlijk gestopt met de zaak hier, het Vossenal. En we komen hier terug hier eigenlijk in België en de mensen zeggen: Reinhard, waarom ga je weer niet open doen? Waarom ga je niet weer de zaak open doen? Ik zeg, ja. En van het einde komt het ander en zo zit me weer open, niet?
6: Ja, dat vind ik wel, ja. Zoals dat eigenlijk de Paulusfeesten moeten blijven, moet dus eigenlijk die kinderanimatie hoort er vanzelf bij.
7: Met groot resultaat. We hebben 2 heel recente sweeps in het Leopoldpark. We hebben de 179 zakjes cannabis gevonden en een hoeveelheid cocaïne.
8: Ja, de nieuwe naam die we gekozen hebben is eigenlijk Bar BQ. Eigenlijk verwezen naar het zwembad Brigitte BQ natuurlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky de Rere, een groot contingent.
2: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
1: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
2: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netwerken. netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
2: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor sport Charlotte Verkeijn.
11: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
11: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
10: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
7: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
10: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
12: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
10: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
14: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
16: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
2: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
2: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam. Die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
2: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreeren, een groot contingent.
2: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
2: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
2: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
11: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
18: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
19: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky Dereren.
2: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
2: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
10: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
4: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar boven willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen. Waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
10: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
20: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje. Want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
3: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
20: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
3: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
20: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
3: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
20: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
5: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
23: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
25: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Noordzee Regio Nieuws.
5: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor sport Charlotte Verkeijn.
27: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
27: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
5: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de 2e aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
20: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
5: De Contredam maakt zich op voor een 2e feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
12: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Het is ook een foodbar, een foodtruck.
5: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
26: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
19: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
28: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
26: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
29: Het Oostends dialect met vandaag aandacht voor het woord opsloven. Zeg je dat juist?
30: Ja, opsloven.
1: Dat is een woord, Edwin, dat nog vrij algemeen gebruikt wordt. Maar er zijn zelfs velen die niet weten hoe dat in het Nederlands is. Je mouwen opsloven. Dat is dan je mouwen opschorten, je mouwen opstropen. Je weet wel, optrekken tot boven je elleboog. Je mouwen opsloven. Dat komt eigenlijk uit een woord sloven. Ik heb sloven als werkwoord ook kunnen optekenen, maar met een andere betekenis. Sloven, dat is een woord dat gebruikt wordt bij de boeren. En dat betekent dus in het najaar een akker lichtjes omploegen tot geringe diepte. Dat wordt genoemd sloven. En dat gebeurde met een kleine ploeg, genoemd de sloofploegen. Maar dus, opsloven, woord dat nog volop gebruikt wordt, je mouwen opsloven. Sloof de keer je mouwen op.
26: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stefan Koudenies, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
7: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
3: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
7: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
3: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
7: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
6: Radio Noordzee.
26: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
26: Noordzee regionieuws.
8: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
26: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Willy Sommers.
13: Ik ben Romina van Horen.
14: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
15: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
26: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
27: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.

0: Noordzee Regionieuws.
1: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
2: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
2: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
4: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er actief

0: boog, dat zou zorgen voor een betere ontsluiting van dat deel van Oostende richting A10, dan ook misschien verderop naar Bredene.
1: Wij zijn een school, Sint-Josefs Instituut, hier in Oostende. En we hebben heel wat leerlingen met een andere afkomst. En wij vinden het belangrijk om te werken rond verdraagzaamheid en rond tolerantie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
6: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn.
6: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
5: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
6: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
3: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
7: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
3: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
8: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje

0: medewerking financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons, dus dat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Glenn Dangro.
4: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Antri de Maree.
6: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
8: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de handerijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die handerijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
7: De Oostendenaar die zal denken van het Termé Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
8: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
7: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
8: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
7: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
8: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
7: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Termé Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
7: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor Sport Charlotte Verkijn. U past de subsidies van KVDO aan.
9: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat houdt in dat de leerlingen eigenlijk in het eerste middelbaar onderwijs 5 uur per week surf- en zeillessen zullen krijgen van een professionele trainer.
10: En wij zijn aan het kijken naar het plateau aan de Rolbaanstraat om daar de cargo en logistiek te gaan uitbouwen. En hier op deze site alleen nog voor passagiers te investeren.
11: Het zijn bijzonder straffe bekende kunstenaars en eindelijk mogen ze verwelkomen in Oostende. Ik ben daar heel fier op.
12: Het is zo, we promoten het bij de dokters, bij de apothekers en ook de maatschappelijk werkers en de diensten actief in de stad kunnen hierover praten.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Rere.
13: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
14: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
13: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
7: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
15: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
7: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
14: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky de Rere, een groot contingent.
13: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
14: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
13: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
14: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
13: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
18: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
20: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn.
9: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
14: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
9: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
7: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
0: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
7: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
21: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er zat ook een foodbar, een foodtruck.
7: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
23: De drie scholengroepen van Oostende die mochten één school afvaarden. We hebben gekozen voor onze heel hard school, school voor buiten onderwijs.
24: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de vijfde hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
25: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Krommelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
7: Stadsgids Mark Loy bespreekt vandaag een stuk geschiedenis van de lijn Oostende-Dover.
26: RMT en wagonlig. Dat zijn twee verwante begrippen binnen de wereld van de internationale passagierstransport over water en over het spoor. De Compagnie Internationale des Wagonliers et des Grands Exprès Européens danken we aan de Luikse bankier Georges Nagelmakers, wellicht in Luik Nagelmakers. Zijn compagnie kreeg de grote uitstraling met onder andere de Orient Express, de Venice Simplon Orient Express, de Train Bleu, die spoorde van Parijs naar Nice, de Wagonlig, die waren actief tot in het Verre Oosten. Maar al rap, omdat de treinreis niet eindigde in het station, maar ter plaatse in een hotel, al rap was de Wagonlig ook actief in het hotelwezen. En die hebben dan luxe hotels gebouwd in Cairo, in Istanbul, denk maar aan de Pera Palace in Istanbul, in Peking, in Nice, in Bordeaux. En zelfs in Oostende. Voor de Eerste Wereldoorlog in de Belle Époque-periode bouwden ze op de Zeedijk het Hotel de la Plage en ook het Royal Palace Hotel werd door hen uitgebaat, zij het relatief kortstondig voor de Eerste Wereldoorlog. Net als de mailboten zelf waren de interieurs van die treinen gedecoreerd door architecten en kunstenaars. Maar vanaf de jaren 60 en zeker 70, met de popularisering van het luchtverkeer en de hoge snelheidstreinen, krijgt dat internationale treinverkeer het moeilijk en wordt het rollend materieel van de Wagonlig verkocht. Tot 2006 had Oostende in de Vaartblekerstraat een werkplaats waar de Wagonlie eigen wagons liet restaureren in vroegere glorie. Vanaf 1971, bij de opstart van de RMT, verzorgde de Wagonlie ook de catering aan boord van de ferries van deze maatschappij. Uiteindelijk was de mailboot het maritieme verlengstuk van de internationale luxe treinen. Vandaag is Oostende zijn ferryverbinding kwijt en zijn internationale treinen ook. Maar de haven die is er nog en ons station is klaar voor de 21ste eeuw na de renovatie. Nu de internationale nachttreinen weer aan interesse winnen en reizen over water ecologischer is dan door de lucht, wacht ons misschien nog een toekomst voor schip en spoor.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
16: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
16: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
1: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de Haanderijn volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die Haanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
14: De Oostendenaar die zal denken van het Termé Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
1: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
14: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
1: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
14: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
1: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
7: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Termé Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
7: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus €2 over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de Haanderijn volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die Haanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt, namelijk het deel de grens dan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
8: De Oostendenaar die zal denken van het Termé Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja.
7: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal €42,5 miljoen. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer €2,3 miljoen erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
8: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
7: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
8: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
7: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken, omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Termé Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
9: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
8: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
9: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
10: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
12: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
13: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: Burgemeester John Crombee, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
14: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
8: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
14: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als het centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
8: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
14: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
8: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
14: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor sport Charlotte Verkeijn.
15: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
8: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
15: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
14: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad in alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
16: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
18: Ik ben Michael Van Nie.
19: Hallo, ik ben Louise Carton.
20: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pullen en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
21: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarische repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
8: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
21: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
8: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
21: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de loketenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
4: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
4: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
4: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij hebben t-shirts laten maken met daarop Bluf mij fikken van Mathilde.
6: Bluf mij fikken van Mathilde, dat is een slogan. Hè. Dat is ja, van Preutleu dat vroeger eigenlijk ook Bluf mij fikken van de minne.
7: Er zijn heel wat dringende zaken in de stad die veel belangrijker zijn dan het verplaatsen van een beeld.
8: Het is weer van dat. Ook ja, het is weer van dat. De revue komt er weer aan. Ah wel, ja, het is weer van dat.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky Dreere.
4: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
4: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
10: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek. Waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
3: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
10: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
3: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
10: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Willy Sommers.
12: Ik ben Romina van Oren.
13: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
14: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
15: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
15: Moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
16: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
17: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Medios is een humanitaire organisatie. Bestaat alleen en enkel uit vrijwilligers. Ja, wij hopen dat de mensen ons terugvinden hier. Wij beantwoorden toch wel aan een nood. Wekelijks hebben we toch ongeveer 40 à 50 mensen die hier komen zaken kopen.
17: Die kapitein wordt van een bepaald schip hier in de standen. Dat is een keer iets anders. Hè. Moet je altijd de dronkaard zijn. Dus.
7: En dat de afkomst, de geaardheid of het geloof helemaal geen rol speelt. Dat we allemaal werken voor hetzelfde doel, Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Dit is het Oostends dialect. Roland, in je woordenboek vond ik een woord. Even kijken of je het ook kunt thuisbrengen. Spaken. Spaken.
19: Nee, het is niet spaken, hè?
12: Nee?
19: Ik lees het natuurlijk. Edwin, er staat wel degelijk spakken. Ah, want de spaken van een wiel, die werden vroeger genoemd spijken. De spijken. Mm-hmm. Maar manken of henken, dat is spakken.
12: Ah,
19: spakken, dat is mijn korte A. Hè?
12: Ja, ik moet het dus lezen, want het woordenboek ligt voor mij. Ik moet het dus lezen als spakken.
19: Ja,
12: wat betekent het?
19: Ja, het betekent dus manken of henken. Men zegt in plaats van spakken ook wel eens, je loopt met de spakken. En hij die dan spakt, dat wil zeggen mankt of hinkt, is een spakker. Dus je hebt spakken en een spakker. En dan nog een keer het woordje spakken in de uitdrukking lopen met de spakken. Dat betekent dus telkens hinken of manken.
12: Bedankt voor die uitleg, Roland de Snerk.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
20: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat we dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
20: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
22: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Romina van Horen.
24: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
25: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
24: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
26: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
3: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
26: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
3: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
26: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er twee overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
3: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
26: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
4: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
4: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
5: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
8: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
9: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
10: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
11: Ja, wij hebben eigenlijk... Het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
2: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
2: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
4: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten.

0: Drinkt een ferme pint of drinkt iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Het is ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
7: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
8: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
7: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
8: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
7: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
8: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging Dement is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is Dement positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt Dement zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
7: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
9: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
7: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
9: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
7: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
9: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er twee overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende.

0: overzet.
1: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
2: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
3: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En dan naderhand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
6: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
7: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
8: Want met Vredestadsorkest in het Witpaard, ik heb een geweldige moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
3: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
9: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
1: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
9: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
3: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
10: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Stefan Koudenies, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
12: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
1: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
12: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
1: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
12: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Simon Buijsen.
14: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
15: Ik ben Jean-Marie Barra.
16: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
3: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
0: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
1: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
0: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
3: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
15: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
3: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
17: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Het is ook een foodbar, een foodtruck.
3: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Ja, het is een heel mooie zaal, een grote zaal, waar de mensen van het Cursaal in slagen om toch goed te vullen. Dus er is wel degelijk publiek voor klassiek.
19: In de tijd hadden we de muur van Berlijn. Nu zijn ze bezig met de muur in Mexico te bouwen. En hier spreken ze van een muur op stenen.
20: Maar ik vind de familiedag in elk geval een mooie start, omdat het ook onze betrachting is, niet alleen van het Cursaal, maar ook van ons als conservatorium, om jonge mensen te betrekken bij klassieke muziek.
21: Het is echt een recordeditie. We gaan ver boven de 40.000 bezoekers uitkomen. Vorig jaar hadden we een 38.000. Dus dat is echt super tof. Meer dan een derde van de zalen waren uitverkocht.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
22: Beste luisteraars, ik heb ook nog van die mensen geweten bij wie je thuis enkel in de keuken mocht en in de salon of zitkamer zeker niet, want die was er enkel om te pronken. Ik heb zelfs een Oostense familie gekend en daar lagen grote stukken plastic over de salonmeubels om ze te beschermen en ze daarom nooit te gebruiken. Bij vele van die teerhartige mensen mocht je ook niet met je schoenen binnenstappen. Je moest die uittrekken en zelfs in bepaalde gevallen binnen op krantenpapier stappen. Daar hebben wij een uitdrukking voor met de betekenis van zodra ik binnenkom, moet ik mijn schoenen uittrekken. Hier is ze. Moet me mijn kop binnensteken, ik zie al mijn voeten kwijt. Hot dat ik erin.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
23: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten en wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
1: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
23: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
11: Dit is Radio Noordzee.
4: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
3: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
5: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
6: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
7: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
12: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
1: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
12: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
1: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
12: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
4: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Noordzee Regio Nieuws.
3: Bredere stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
9: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
1: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
9: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
3: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
8: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezant evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dan lag er een eiland voor de kust. Oostende en Middelkerke. Tot Westende was één eiland. Dat eiland is verdwenen tijdens een grote storm.
13: Dit klopt, er zijn heel wat uitdagingen voor het maritiem onderwijs, voor de maritieme opleidingen. De maritieme opleiding dient vandaag geschoeid te worden op een moderne leest, evenals de visserij.
14: Kijk, zei het. Peter, het is Charlotte van der Meers, hè? Heb je juist ervoor? Ben ik het echt? Hij zei, zeker weten. Ik zei, wauw.
24: Dat heeft niks te maken met de stadskas van Oostende en dan worden de zware overtreders aangepakt en niet mensen die 's avonds laat aan 37 per uur geflitst worden.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
4: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
12: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om het collega-directeurs van de school van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
1: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
12: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
1: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
12: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor sport Charlotte Verkeijn.
2: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
2: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termee Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
4: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
5: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Glenn Dangro.
7: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Antri Dumaré.
9: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister her naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
11: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Drere, een groot contingent.
12: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
11: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
12: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
11: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
12: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
11: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
4: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
11: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
4: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
11: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
4: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
11: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
4: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombe, bedankt voor het gesprek.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: We hebben vastgesteld dat we toch ongeveer 2000 personen, Bredenaars eigenlijk, die onder de armoedegrens leven.
14: Wel, het authentieke huis zoals het gekend is, wordt gevoelig uitgebreid met een belevingscentrum, waarbij je de wereld van Ensor beter leert kennen.
15: Een bakker die zijn beste brood van de wereld in de kelder steekt, die gaat weinig brood verkopen, dus uiteindelijk, onze haven moet ook aantrekkelijk zijn voor investeerders, de infrastructuur moet op orde zijn.
16: Deze zomer gaan er weer 25 jobstudenten van het beachteam aan de slag. En die werken eigenlijk op het strand en op de zeedijk, waar ze mensen sensibiliseren in het kader van netheid.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
12: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
11: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
12: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
17: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
8: Dit is Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
18: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
11: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
18: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
11: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
18: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
11: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
20: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
21: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de oude radio, Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
11: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn.
2: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
11: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
2: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
11: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
4: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
11: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
5: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
11: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
8: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. En ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
23: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
24: Wij krijgen een fenomenale steun van stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
11: Greet Le Majeur, welke thema's komen voor in het werk van Léon Spiliaert?
0: Wel, er zijn zeer uitgebreid, de thema's van Léon Spiljart, en ze zijn niet in een tijdsschema in te delen. Dus je hebt onderwerpen zoals verlaten stranden, marines, dijken, duinlandschappen, zelfportretten, vrouwenportretten, vissersvrouwen, baadsters. Dan gaat hij naar stillevens, havenzichten, tuinen, parken, bomen, kinderen, dieren, bloemen, schelpen. U ziet te veel bijna om op te noemen. En soms ook toch symbolische, mythologische en religieuze voorstellingen. Nu, hij legt meestal het accent op de personages als personage, maar niet herkenbaar. Dus u zal niet vlug, behalve in opdracht, een aantal portretten zien waar een naam op staat. Maar meestal is het de baadster, is het de priester, is het de kardinaal, de pastoor. Er zal nooit een individu aan gelinkt worden, omdat dat hem niet interesseert. De vissersvrouwen en de baadsters ook, zal u heel dikwijls zien, heel vaak ook alleen, personages alleen, op de rug geschilderd. En het interesseerde hem ook niet om die te kadreren in de beau monde en de belle époque van die periode. Hij heeft dat ergens als een fotograaf uit zijn context genomen en dat eigenlijk zijn eigen geest laten werken en naar believen bewerkt, om dan eigenlijk een schilderij te bekomen dat het resultaat is van het cerebraal werk, dus van het geestelijk werk. Hij ziet, hij verwerkt en het is eigenlijk zijn eigen fantasie die iets terug op papier brengt.
8: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
3: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
11: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
3: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
11: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
3: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
10: Dit is Radio Noordzee.
8: Noordzee Regionieuws.
11: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen.
1: In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
9: Ik ben Lut van de Kastelen.
13: Ik ben Patrick Jansen.
14: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Radio Noordzee.
11: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
12: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
11: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
12: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
11: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
12: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Rere.
2: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
2: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
4: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars. Waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden. Waar dat kan bruisen. Waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd. Dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het is duinengebied, dus het is natuurbeschermd gebied, dus wij moeten er allemaal ook rekening mee houden. En de site is ongeveer 4 hectare groot.
6: En die nieuwe netten zijn in aantocht en voor het nieuwe seizoen moet dat in orde komen, zodat Volley Brederen geen extra kosten heeft.
7: Wat waardevolle informatie heeft voor de economische return die het kursaal betekent voor de stad. En daar komen eigenlijk heel mooie cijfers uit.
8: Wat dat we op vandaag hebben, is de eerste nieuwe oogst van Belgische mosselen of Vlaamse mosselen in onze eigen Noordzee voor onze kust.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
11: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
10: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
11: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever.
12: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
13: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
10: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
13: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
12: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
14: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar. Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
12: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
15: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
12: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
18: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
19: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
16: Dit is Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
20: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
10: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
20: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
10: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
20: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
12: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
4: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: De zee is heel leuk en absoluut fijn, maar ze heeft ook bepaalde gevaren en kinderen willen we daarvan op de hoogte brengen en hoe ze daar omheen moeten gaan.
6: Eén, de Spuikom, dat zal in clubverband worden omdat daar een beheerscomité op zit, maar dan zijn we aan het kijken om 2 vrije zones in te richten en die 2 zones zijn enerzijds de Keijaard, maar anderzijds het Bosje.
7: Wanneer mag je zwemmen in de zee? Bij groen, ja. Bij rood, nee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
8: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
8: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
10: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus €2 over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet

0: het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant, dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Dus ja, we hebben daar toch wel wat problemen mee.
1: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
0: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met een 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
1: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
0: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
2: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Thermé Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Charlotte Verkeijen.
5: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
6: Ik ben Danik Menne.
7: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
8: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
4: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
1: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
4: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
2: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Thermé Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
9: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
2: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
10: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Het is dat ook een foodbar, een foodtruck.
2: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: We wilden niet meer dat we vooraan zaten, dat we eigenlijk aan de mensen vertellen hoe het allemaal was en hoe het moet.
12: Het is ook de bedoeling dat deze locatie dan een peter of een meter aangeduid krijgt om de katjes die in een kolonie zullen verblijven eigenlijk te voederen.
13: Tegen 2023 worden dat eigenlijk autovrije straten, wordt dat een wandelzone, wat natuurlijk ook een flinke opwaardering zou zijn voor deze buurt.
14: Ik tracht het te doen totdat ik het kan doen in feite. En totdat ik heb gezegd, zolang dat mijn handen mij dienen en mijn hoofd mij dient, dan zal ik verder gaan.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
15: Katrijn Compernolle, we hebben het vandaag over Jules Peurcaat.
16: Ja, Jules Peurcaat, geboren in Oostende in 1885 als tweede kind van een gezin van 6. En zijn ouders die hadden een handel in koloniale waren in de Witte Nonnenstraat. Zijn vader is op jonge leeftijd gestorven en zo moest Jules dus ook op zeer jonge leeftijd gaan werken. Na de oorlog wordt hij bankwerker bij de

0: En zal hij daar ook het eerste tramsyndicaat oprichten? Jules is dan later ook in de politiek gegaan, was gemeenteraadslid, is schepen van openbare werken geweest, lid van de provincieraad en ook volksvertegenwoordiger. Jules was de man van het syndicaat. En in die hoedanigheid heeft hij ook een syndicaat opgericht voor de personeelsleden van de stad Oostende. Misschien dat het stadsbestuur dat niet zo zag zitten en die richtte een eigen klachtencommissie op. Om dus het syndicaat eigenlijk te omzeilen. Maar Jules stak daar een stokje voor. Hij vroeg namelijk aan alle ambtenaren om op hetzelfde ogenblik en met dezelfde klacht naar die klachtencommissie te stappen. De ambtenaar van dienst begon eraan en de ene persoon aan de andere kwam binnen. Blijkbaar allemaal met dezelfde klacht. Na een uurtje dacht die man, wat is hier gaande? Hij kwam zijn bureau uit en zag dat er nog wel 100 mensen in de wachtzaal zaten. En zo is de klachtencommissie een stille dood gestorven. Jules Peurquaert ligt dus ook begraven op de begraafplaats van de Stuiverstraat. En het graf dat hij daar heeft is ontworpen door Gaston IJsselink en Joseph Cantry. Van Gaston IJsselink zijn er trouwens ook nog twee andere grafmonumenten op deze begraafplaats.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Drere, een groot contingent.
4: Ja, we hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
4: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
4: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust.
5: Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
6: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Eddy Grison.
9: Ik ben Nina Batti.
10: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
11: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
12: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta, met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
3: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
12: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
3: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
12: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
6: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
2: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
6: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
4: De grootste groep is uiteraard de strandradders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
4: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
6: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
8: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
6: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, gisteren hadden we uitzonderlijk noordoostenwind. Dat is de wind die blaast vanuit het station richting Stadhuis.
13: Maar ik denk dat dit smaakt naar meer en dat wij misschien wel volgend jaar een tweede WK Manille in Oostende organiseren.
14: Theo is gehuisvest in Kaaistraat nummer 11, dus heel centraal, heel gemakkelijk te bereiken met de fiets, met de tram, met de trein zelfs, als ze van verder komen. Wij richten ons ook niet alleen tot jongeren in Oostende, maar ook Gestel, Echtegem, Eerenegem, Breedene, De Haan, al die jongeren zijn welkom.
15: Dat betekent concreet dat wij de komende 3 maanden per maand 18 nieuwe kinderen en gezinnen in Oostende kunnen helpen met reguliere kinderopvang.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gestel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be. Radio Noordzee.
16: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws. Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
17: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus €2 over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de handerijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die handerijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
3: De Oostendenaar die zal denken van het Termé Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
17: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal €42,5 miljoen. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer €2,3 miljoen erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
3: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
17: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
3: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
17: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trainen, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
6: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Termé Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
16: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio
16: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
6: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
18: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
18: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
6: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
19: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
6: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
20: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er zat ook een foodbar, een foodtruck.
6: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
16: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Marcel van Tilt
0: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
21: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
22: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Radio Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
4: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
4: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
4: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat we dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
4: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Het betekent engagement van alle strandclubs langs de Vlaamse kust. En dat zijn er 17 die zich engageren om te werken aan zo'n label toe en deel te nemen aan deze actie van Clean Beach Cup.
6: We staan hier aan het Kursaal. We hebben eigenlijk een soort van strandchalet gebouwd, waar we ballen, stoemp en limonades en cocktails gaan verkopen, zoals we het gewoon zijn met Balls and Glory.
7: We kunnen absoluut groeien. We hebben hier een capaciteit voor 700-800 studenten in dit gebouw. Maar wij hopen vooral dat we nieuwe graduaatsopleidingen in de sector van bouw hier zullen kunnen starten in de volgende jaren.
8: De stadsharmonie kostte de stad meer dan 60.000 euro per jaar. En de andere 4 harmonieën kregen 400 tot 500 euro subsidie per jaar. Ik denk dat dat scheef getrokken was en we willen dat nu een klein beetje harmoniseren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Rere.
9: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
9: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
10: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar boven willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
11: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
3: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
11: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
3: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
11: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
3: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
11: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombie, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Björn Antsie.
13: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
14: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
15: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor sport Charlotte Verkeijn.
16: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
16: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de 2e aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombie gaf nadien uitleg.
11: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een 2e feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
17: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Het is dat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
12: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
19: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
20: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei, je moet iets met Ensor doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Beste mensen, ik zie hier nu met een woord dat aan de ribben hangt. Wij. Het is er eentje dat ik uit de mond heb van de zogenaamde molengasten. Gasten die op de molboten werkten. Ze hadden vaak een sterk afwijkende woordenschat. Het woord dat ik nu breng, zullen jullie niet meteen begrijpen, maar wel als ik wat uitleg geef. Hier is het woord. Lullewasger. Is dat een kiezig woord? Benind? Maar wat kan het wel betekenen? Ik doe het meteen uit de doeken. Een lullewasger is een druppelglaasje. Het kleinste glaasje in huis. Dat doet me natuurlijk denken aan een pracht van de uitdrukking om het te hebben over zoeptijlen en bakjeskrakers. De deen is benauwd van het teusje. Maar zijn mond past op alle glazen. Ook op een lullewasger dus.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
22: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
3: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
22: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
3: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
22: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert.
4: luistert naar Radio Noordzee.
5: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
6: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Romina van Horen.
24: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
25: En ik zie ook Alain, ook van Pruitluiten.
24: En al wie er naar de radio luistert, is dat naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee.
4: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor zevenjarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
26: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten en wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste twee weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle zevenjarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden. Maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
26: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
4: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
3: Bredere stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
27: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
27: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
3: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
10: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
3: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: We gaan Oostende-Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
28: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kurzaal.
29: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be.
1: Elk jaar trekt de Goddelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
22: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
3: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
22: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
3: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
22: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor sport Charlotte Verkeijn.
29: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
29: Moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
7: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
8: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
11: Ik ben Lut van de Kastelen.
13: Ik ben Patrick Jansen.
14: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor zevenjarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
26: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste twee weken van juli, omdat we dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle zevenjarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
26: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat we dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
4: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We gaan Oostende-Marrekerke als boodschap heel duidelijk brengen. En Marrekerke is al heel, heel lang geleden met Oostende gefusioneerd. Maar wat wel toch mee te nemen is, is dat ik de eerste burgemeester ben die in Marrekerke woont.
6: We hebben dit jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een samenwerking met de Efteling. Wij brengen dit jaar de musical Sprookjesbos naar het Kursaal.
7: Ja, ik denk dat er heel veel ondernemers, handelaars, zij het gevestigde waren, zij het starters, de weg naar ons nog niet kennen, terwijl dat wij daar eigenlijk echt ook een mooi aanbod hebben.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Bredere stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
8: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
8: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
9: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Sport Charlotte Verkijn, u past de subsidies van KVDO aan.
7: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiëring voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
11: Ik ben Kirby Hallemees.
12: Ik ben Gaël Bouzin.
13: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor sport Charlotte Verkeijn.
7: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
7: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
14: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
15: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons, er staat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
17: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembad zitten, die twee voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
18: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
19: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
3: Frank Goeminne, wat hebben Bart Peters en August Beernaert gemeen met elkaar?
20: Wel, August Beernaert is voor mij de minst bekende Oostendenaar, als je het zo mag schatten. Niemand of zeer weinig mensen weten dat hij de Nobelprijs gewonnen heeft voor vrede. En wij bezoeken hem op onze wandeling. Als je op Marie-Joséplein komt, kan je hem niet missen. Maar wat hebben ze nu samen gemeen met Bart Peters? Wel, op een van onze wandelingen hadden we ooit Bart Peters mee. En we waren aan het vertellen En we komen aan het standbeeld van August Bernaert, eerste minister. Maar rond zijn standbeeld staan hekkens. U let er misschien niet op. Die zijn gemaakt van een van onze bekendste smeden uit Lier, namelijk Van Boekel, Adolf Van Boekel. Dat is dezelfde smid die de hekkens gemaakt heeft rond het Witte Huis. Nu, ik was dat aan het vertellen. Bart Peters was mee en hij hoort de naam Van Boekel vallen. En hij staat op, of hij staat niet op, hij zegt, of onderbreekt ons, en hij zegt, kijk, zegt hij, eigenaardig genoeg, maar dat is mijn badovergrootvader. En dat is de relatie tussen Bart Peters en August Bernaert. De hekkens daar rond zijn volledig gemaakt door Van Boekel, zijn badovergrootvader van Bart Peters.
3: Nog altijd te zien op het Marie-Joséplein.
20: Samen met twee oude haslantaarns van Oostende. Die twee oude haslantaarns zijn nog gebruikt geweest tot en met de jaren 1830 in Oostende. En dat zijn de twee restanten die we nog hebben.
11: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
2: Radio Noordzee.
11: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
12: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderij volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
3: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja.
12: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
3: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
12: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
3: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
12: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
2: Dit is Radio Noordzee.
11: Nieuws en info aan de kust.

0: aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
4: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
7: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
6: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
7: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
6: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
7: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijdsonderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
1: Nieuws en info aan de kust.
8: Thuis aan de kust.
1: Radio Noordzee.
9: Noordzee Regio Nieuws.
0: Bredere stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
10: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
6: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
10: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
11: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dus er is nu gewoon een gigantische deurmat van 6 op 9 meter en er staat drankje voor alles. En dat is gewoon om iedereen te bedanken voor de inspanningen tot nu toe met corona en zo. En ook dikke santé, omdat we nu terug eentje mogen drinken.
13: Het is toch wel een werk dat veel voor mij betekent. Ook veel voor Roa betekent. Ik denk ook voor Oostende. Ja, het is jammer dat dat werk gaat verdwijnen, maar dat hoort er langs de ene kant wel een beetje bij. En we zullen Roa ooit wel nog eens terugzien in de stad.
14: Het is ook een leuke slogan die erop staat, drankje voor alles.

0: dankje voor alles. We zijn ook heel blij dat de mensen terug mogen komen naar Oostende.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
2: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan? Mail ons op info@radionoordzee105.be.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
4: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
5: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
4: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
5: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
4: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
5: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
2: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
2: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
4: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
5: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er zat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Tineke van Halemees.
7: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Frank Dierkens.
9: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn, u past de subsidies van KVDO aan.
2: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
10: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
8: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
3: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
8: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
3: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
8: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
3: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
8: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrekerk, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot het Terme Palace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
12: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor Hans de Zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
13: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van een 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
14: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
14: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
15: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan. Op de site dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden, dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
4: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
16: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
4: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als het centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
16: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
4: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
16: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
4: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Simon Buijsen.
18: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
19: Ik ben Jean-Marie Barra.
20: Ik ben Dylan Zijzeunen, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor sport Charlotte Verkeijn.
2: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
16: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
2: Moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de 2e aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
4: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad in alle tijden niet alleen de 2 koninklijke gaanderij, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die 2 dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een 2e feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
5: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook heten worden bij ons. Er staat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
21: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
22: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
23: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
24: Hilde Veulemans, Oostende heeft zijn Marie-José-plein. Maar wie was eigenlijk die Marie-José?
25: Ja, dat is waar. Marie-José, niet iedereen kent Marie-José. Iedereen kent wel haar broers, Leopold en Karel. Hè? Maar zij was eigenlijk de jongste dochter van koningin Elisabeth en koning Albert. En zij is geboren in 1906 in Oostende. En daarom, omdat het plein Marie-José-plein op dat moment in vernieuwing was, hebben ze de naam van haar aan dat plein gegeven. Want eigenlijk noemde dat vroeger het Comedieplein. Marie-José die had eigenlijk niet zo'n gelukkige jeugd hoor. Want al in de Eerste Wereldoorlog, want vader en moeder waren veel aan het front, moest Marie-José op internaat in Firenze. Ze was amper 11 jaar toen ze reeds voorbestemd was om te trouwen met Umberto van Italië. Umberto die dan zelf maar 12 jaar was. Dus vanaf haar 12e of haar 11e wist ze al met wie ze ging trouwen. Alleen heeft het heel lang geduurd voor ze effectief getrouwd is met hem. Want hij heeft het zo lang gerokken of hij maar kon. Hij had eigenlijk helemaal geen goesting om met haar te trouwen. Het is pas meer dan 10 jaar later dat hij haar eindelijk ten huwelijk heeft gevraagd. Dus Marie-José heeft zo lang moeten wachten om te trouwen met de man die ze eigenlijk nooit echt graag gezien heeft.
24: En sedert wanneer heet het Marie-José-plein het Marie-José-plein?
25: Wel vanaf de dag van haar geboorte, want het was net op dat moment dat het Marie-José-plein werd omgedoopt.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
24: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
26: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerende directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
24: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
26: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
24: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
26: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Regionieuws.
24: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
8: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
11: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Radio Noordzee.
12: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
28: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
27: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden.
28: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
12: Radio Noordzee.
13: Noordzee Regio Nieuws.
24: Bredene stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
14: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
27: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
14: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
24: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
15: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
24: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
29: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
30: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Bredene voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
31: Dus het is de Drieluik en het Toanengebouw hebben wij eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben wij eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: De Wildstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
27: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
3: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarische repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Gesinska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
27: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
3: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
27: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
3: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de loketenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
24: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
2: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
2: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
4: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat recht te krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
5: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Er zat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Marcel van Tilt.
7: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
8: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
9: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
4: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
3: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
4: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
3: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
4: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
3: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
4: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Clif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
11: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt, namelijk het heel de grens dan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
3: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
11: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Dus ja, we hebben daar toch wel wat problemen mee.
3: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
11: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we daar te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
3: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
11: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
13: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
14: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
15: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Drie Gapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
16: De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
17: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
16: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
18: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
17: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
19: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
17: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
19: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
17: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
19: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
17: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
19: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
21: Ik ben David Nassus.
22: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
23: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
2: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
17: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
2: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden. Komen er dossiers binnen, voldoende dossiers? En wie krijgt uiteindelijk de kans?
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de 2e aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostendse gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
4: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat het stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste. En ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat recht te krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
5: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Het is ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: We kunnen de mensen niet alles ontzeggen. En dat betekent dat wij in Oostende bereid zijn om onze eigen inwoners, maar ook onze bezoekers te verwennen met een mooi aanbod aan evenementen.
7: We zorgen ervoor dat mensen die eigenlijk niet bewegen, aan het bewegen gezet worden via de huisarts.
21: Ja, ik denk dat we het ons echt niet kunnen permitteren dat er 70 opvangplaatsen zo'n verdwijnen in Oostende. Dus ik denk dat het stadsbestuur alles op alles moet zetten.
24: En daarom doen we inderdaad een nieuwe oproep om u te melden bij de stad. En dat kan via oudenburg.sneeuwruimers.be.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
1: Johnny Montaigne, wat heeft de Shah van Perzië met Oostende?
25: Wel, in Oostende begint men soms te vertellen als in een sprookje. Het was in de tijd toen de Shah van Perzië hier kwam. Die sprookjesvorst is na zoveel jaren nog steeds tot de verbeelding blijven spreken. Muzaffer ed-Dine, dat was zijn naam, was geboren in 1853 en werd in 1896 de Shah van Perzië. Hij verbleef zelfs driemaal hier in Oostende, 1900, 1902 en 1905. Kranten uit die tijd vertellen in geuren en kleuren welke grootse gebeurtenis dit was voor de koningin der badsteden. Bij zijn eerste bezoek kwam de Shah op 11 augustus 1900 per speciale trein te Oostende toe. Zijn gevolg bestond uit meer dan 60 personen. Voor zijn verblijf had hij zelfs een volledige verdieping van het Palace Hotel afgehuurd. En 2 jaar later zou hij terugkomen en verbleef hij hier zelfs 3 weken. Hij deed wandelingen in het bosje, ging drinken in het Leopoldpark, altijd samen met Leopold II. En samen met Leopold II was hij op de openingsren in het Hippodroom Wellington complex aanwezig. Het zijn nog deze foto's die men van de Shah te Oostende regelmatig terugvindt. Bij zijn bezoek in 1900 had de Shah 2 van de eerste auto's hier in België gekocht. En bij zijn tweede bezoek kocht hij zelfs een jacht hier in België. Het derde en laatste bezoek vond plaats in augustus 1905. Over dit bijna legendarisch geworden personage zijn er heel wat anekdotes te vertellen. Onder andere, de Shah zou, toen hij de maalboot zag, bevolen hebben dit schip te kopen. Toen zijn ministers er hem echter op wezen dat men deze in Perzië niet kon gebruiken omdat er in zijn land geen zeelui waren om met dat schip te besturen, was zijn order dat men de manschappen er dan maar moest bijkopen. Toen hij echter een kort zeereisje deed en er wat ongesteld van was, was de aankoop vlug vergeten. De meest vertelde grap is dat van koning Leopold II toen men hem in het koninklijk chalet voor een eetmaal uitgenodigd had. Hij had vernomen dat de Shah de gewoonte had om de beentjes van wild en gevogelte achter zich te werpen. Daar moesten lakeien staan om die dan op te rapen. Leopold II zou om zijn hoge gast op zijn gemak te stellen zelf het voorbeeld gegeven hebben. Hij gooide geregeld de beentjes achter zich. Toen hij echter na een tijdje naar het bord van de Shah loerde, zag hij dat daar alles netjes op de rand gelagen lag. Dit zijn natuurlijk maar enkele van de heel vele historietjes die toen verteld werden. Men vond dit echter heel gewoon, want Oostende leefde toen in een roes.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
10: D-
3: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Radio Noordzee.
17: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
19: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
17: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
19: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
17: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
19: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
17: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
19: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
17: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
8: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee Regio Nieuws.
17: In Oudenburg zal er pas volgend jaar in open lucht kunnen gezwommen worden. De stad wacht een risicoanalyse af, maar die is nog niet uitgevoerd. Een van de mogelijke locaties voor het openluchtzwemmen is het bufferbekken aan de Oude Kerkstraat in Oudenburg. Op de stranden van de Haan en den Duinen werden strandbibliotheken in gebruik genomen. In strandcabines kunnen mensen boeken ontlenen. Op medisch vlak gaat voetbalploeg KVDO een samenwerking aan met revalidatieziekenhuis Klif, huisartsenpraktijk Limani en oogspecialist Independent Opticians. KVDO haalt met Bram Goekind ook een nieuwe kinesist aan boord. Erfgoedvereniging De Ment is voorzichtig positief over de ontwikkelingen in het termendossier. Over behoud van erfgoed is De Ment positief. Over de beperkte participatie van Oostende stelt De Ment zich wel vragen. In de uitvoerende partners heeft de erfgoedvereniging vertrouwen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
11: Ik ben Lut van de Kastelen.
12: Ik ben Patrick Jansen.
13: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
17: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
26: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
17: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja.
26: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons

0: beslissing van de gemeenteraad?
1: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met de uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken, omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
2: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Brederen stelde meer dan 100 jobstudenten aan voor deze zomer. Schepen voor personeel Vicky de Reere.
2: De grootste groep is uiteraard de strandraders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
2: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
1: Oostende stelde de resultaten van de bevraging van het burgerpanel van 100 Oostendenaars voor. Daarbij zijn enkele opvallende conclusies. Zo worden vragen gesteld of het terrein van de golf niet meer publiek kan gebruikt worden. Schepen Judith Ooms.
4: Eerst en vooral dat er een grote gedragenheid is voor het idee dat we daar echt wel naar een uitgebreid park gaan. Er is ook grote consensus bij de 100 mensen over dat we daar zeker niet naar bouwen willen gaan op de site. Dat het een plaats moet zijn voor en door Oostendenaars, waarbij dat er een evenwicht moet gevonden worden van plekken waar dat er activiteiten kunnen gedaan worden, waar dat kan bruisen, waar dat er plezante evenementen kunnen georganiseerd worden. Dat ook belangrijk is tegelijkertijd dat het een plaats wordt of dat er genoeg plekken zijn waar dat mensen echt tot rust kunnen komen.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, om Brederen te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
6: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
7: Ze kunnen dat via de website, dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail, dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Anne Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
10: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen

0: brengen. De warme winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta, met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor het beste filosofisch boek, waarin we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
1: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
0: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
1: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
0: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
2: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Oostende schrijft een nieuwe concessie uit voor een watersportclub op de Oosteroever. Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn.
2: En dat we dus voor 27 jaar de kans kunnen geven aan een sportclub om daar een uitbating te doen.
3: Jullie doen nu een oproep. Wanneer moet dat ingaan?
2: Dat moet ingaan. De aanbestedingsprocedure kan ingediend worden tot en met september. En daarna gaat er moeten gekeken worden, komen er dossiers binnen, voldoende dossiers, en wie krijgt uiteindelijk de kans.
1: Op het Westerkwartier opent een OK City. De stadswinkel is de tweede aan de kust. De buurtwinkel bevindt zich in de Gelijkheidsstraat en is 7 dagen op 7 open. De Oostense gemeenteraad keurde de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel goed. Burgemeester John Crombé gaf nadien uitleg.
4: Wel, eigenlijk zijn de discussies nu volledig afgerond. Kunnen de restauraties beginnen begin volgend jaar? Bij dat we overeengekomen zijn dat de stad na alle tijden niet alleen de twee koninklijke gaanderijen, maar ook de koppen zal in eigendom houden en de grond eronder krijgt. Dat gaan we zelf moeten uitbaten, zelf moeten onderhouden. Dat ten eerste, en ten tweede is er een heel andere structuur ondergekomen die twee dingen in hoofdzaken doet. Er worden gebouwen ingebracht, ook door de stad, het hotel, de grond door Vlaanderen. Maar de andere partners brengen ook financiële middelen binnen, waardoor dat eigenlijk de spreiding van inbreng en risico heel gelijk is. En Vlaanderen en de stad heel wat rechten krijgen om ervoor te zorgen dat dat monument in de toekomst een monument blijft, maar niet alleen een monument blijft, maar ook goed onderhouden wordt.
1: De Contredam maakt zich op voor een tweede feestweekend. Patrick Dupont van het feestcomité.
5: Nogmaals, dankzij onze sponsors en een beetje medewerking, financieel ook van de stad Oostende, kunnen wij dan altijd gratis aanbieden. Dus wij vragen ook aan de mensen die komen, breng geen drank mee, drink een ferme pint of drink iets bij ons. Het kan ook gegeten worden bij ons. Het is dat ook een foodbar, een foodtruck.
1: Meer op onze Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
7: Ik ben Haris Brataneus.
8: Ik ben Christopher Meijer.
9: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
4: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
3: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
4: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
3: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
4: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
3: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
4: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Spermaliestraat in Middelkerken werd officieel ingehuldigd. De werken aan de straat duurden 2 jaar. Er kwamen een nieuwe riolering en wegdek nieuwe fietspaden en fietssuggestiestroken en veilige oversteekplaatsen. Daan Pieters zal komend seizoen weer bij BC Oostende basketten. Hij werd vorig seizoen uitgeleend aan Aalst. Ook Moussa Sila tekende bij. Op het stadhuis van Oostende werden 19 koppels ontvangen. Ze vierden hun 60ste, 65ste of 70ste huwelijksverjaardag. Nooit eerder werden zoveel koppels samen ontvangen op het stadhuis. Brederen biedt voortaan gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Ze komen daarmee tegemoet aan een vraag van inwoners. De hele zomer zullen er op woensdagavond DJ's optreden in de Lange Straat in Oostende. Daarvoor slaan de 8 cafés de handen in elkaar. Beginnende en ervaren DJ's zorgen voor sfeer tussen 7 en 11. Burgemeester John Crombé brengt zijn vakantie in Oostende door.
4: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben George Keters.
8: Ik ben Caroline de Vriend.
11: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
8: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
3: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
8: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
3: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
8: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.

0: RTC Regio Nieuws.
1: In Middelkerken is de opbouw gestart voor 10 om te zien. De opnames vinden op 14 en 15 juli plaats op het Eperneplein in het centrum van Middelkerken. Fans die het programma in de Golden Circle dichtbij het podium willen bijwonen, kunnen dat aan €43 per opnamedag. Centerspeler Haris Bratanovic verlaat BC Oostende. De 25-jarige kreeg geen nieuw contract wegens te wisselende prestaties. Bratanovic speelde 6 jaar voor BCO. Brederen start met een nieuw aanmeldsysteem om de wachttijden in het gemeentehuis te verkorten. Voor attesten, uittreksels, vergunningen en inschrijvingen moet men zich niet langer verplaatsen naar het gemeentehuis. Er werd ook een nieuwe verstelbare aanmeldingscel in gebruik genomen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
4: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de school van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
3: De afstand tot de leerlingen wordt groter. De afstand tot de leraars wordt ook iets groter.
4: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
3: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
4: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Zorgen voor meer kwalitatieve woningen en meer betaalbare woningen in Oostende.
6: Ja, maar gelukkig hebben we een zeer actieve cel rond dierenwelzijn bij de politie in Oostende. Zeer actieve mensen die erachter staan, die er ook voor willen gaan. En zij hebben te kennen gegeven dat zij dat gaan opvolgen.
7: We gaan eerst samenkomen met de mensen die Arno echt gekend hebben. Uiteraard zijn er duizenden fans die ook hun inbreng kunnen doen. Maar we gaan luisteren naar wat Arno zelf wou.
8: Ja, in de toneelwereld, er zijn minder en minder spelers. En zowel Spiegel als KVGO-toneel heeft nood aan extra spelers. En vandaar dat we een samenwerking doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Wellington-renbaan in Oostende kunnen 2000 voetbalsupporters terecht voor de match van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Die start om 2 uur in de nacht van maandag op dinsdag. De zaal zal open zijn tot 5 uur morgen vroeg. Een 25-jarige Oostendse fietser is om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Koekelare. De man werd gegrepen door een auto bij het dwarsen van de straat en overleed ter plaatse. De dader van een steekpartij aan het Marie-Joséplein in Oostende blijft een maand langer in de cel. De 35-jarige man stak een andere man met een mes. De politie deed in de zaak een oproep naar getuigen van de feiten op 29 mei. Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spillier.
9: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden.
1: De Spermaliestraat in Middelkerken werd officieel ingehuldigd. De werken duurden 2 jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Termé Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
10: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvennootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de Haanderijn volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die Haanderijen toch in de projectvennootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
3: De Oostendenaar die zal denken van het Termé Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
10: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
3: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
10: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
3: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
10: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, omdat dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Termé Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
12: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
13: Mijn naam is Arjan Jonkheren.
14: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Spermaliestraat in Middelkerken werd officieel ingehuldigd. De werken aan de straat duurden 2 jaar. Er kwamen nieuwe riolering en wegdek, nieuwe fietspaden en fietssuggestiestroken en veilige oversteekplaatsen. Daan Pieters zal komend seizoen weer bij BC Oostende basketten. Hij werd vorig seizoen uitgeleend aan Aalst. Ook Moussa Sila tekende bij. Op het stadhuis van Oostende werden 19 koppels ontvangen. Ze vierden hun 60ste, 65ste of 70ste huwelijksverjaardag. Nooit eerder werden zoveel koppels samen ontvangen op het stadhuis. Brederen biedt voortaan gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Ze komen daarmee tegemoet aan een vraag van inwoners. De hele zomer zullen er op woensdagavond DJ's optreden in de Lange Straat in Oostende. Daarvoor slaan de 8 cafés de handen in elkaar. Beginnende en ervaren DJ's zorgen voor sfeer tussen 7 en 11. Burgemeester John Crombé brengt zijn vakantie in Oostende door.
15: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Het gaat over het stuk zeedijk tussen de Diksmuidenstraat en de Albertushelling en het stuk tussen de Namenstraat en de Henegouwenstraat.
17: En begin dit jaar starten we eigenlijk met 4 vrijwilligers in het kader van Oudenburg Blokt. Dat is eigenlijk het gezamenlijk studiemoment die wij voorzien in het Romeins Museum.
18: Wat je mag niet vergeten, 1 deelwagen vervangt eigenlijk 12 tot 15 vervuilende wagens in het centrum van Oostende.
19: Maar goed, ze hebt altijd tegen iedereen het grote gelijk gezet. De slimste, de schoonste en nog een aantal karakteristieken.
20: Alle leerlingen van het eerste jaar nemen deel, dus een 160 leerlingen delen verspreid over 7 momenten deze week deel aan deze klassenquiz.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
21: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Middelkerke is de opbouw gestart voor 10 om te zien. De opnames vinden op 14 en 15 juli plaats op het Eperneplein in het centrum van Middelkerke. Fans die het programma in de Golden Circle dichtbij het podium willen bijwonen, kunnen dat aan €43 per opnamedag. Centerspeler Haris Bratanovic verlaat BC Oostende. De 25-jarige kreeg geen nieuw contract wegens te wisselende prestaties. Bratanovic speelde 6 jaar voor BCO. Brederen start met een nieuw aanmeldsysteem om de wachttijden in het gemeentehuis te verkorten. Voor attesten, uittreksels, vergunningen en inschrijvingen moet men zich niet langer verplaatsen naar het gemeentehuis. Er werd ook een nieuwe verstelbare aanmeldingscel in gebruik genomen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
3: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
4: Ik ben Willy Versluis, reeder ter zeevisserij.
5: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
8: We zijn natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
7: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
8: Voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
7: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
8: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Wellington-renbaan in Oostende kunnen 2000 voetbalsupporters terecht voor de match van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Die start om 2 uur in de nacht van maandag op dinsdag. De zaal zal open zijn tot 5 uur morgen vroeg. Een 25-jarige Oostendse fietser is om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Koekelaren. De man werd gegrepen door een auto bij het dwarsen van de straat en overleed ter plaatse. De dader van een steekpartij aan het Marie-Joséplein in Oostende blijft een maand langer in de cel. De 35-jarige man stak een andere man met een mes. De politie deed in de zaak een oproep naar getuigen van de feiten op 29 mei. Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spillier.
9: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden.
1: De Spermaliestraat in Middelkerke werd officieel ingehuldigd. De werken duurden 2 jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
11: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
12: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
13: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
11: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyoostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
9: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat we dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
7: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
9: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: De Spermaliestraat in Middelkerke werd officieel ingehuldigd. De werken aan de straat duurden 2 jaar. Er kwamen een nieuwe riolering en wegdek, nieuwe fietspaden en fietssuggestiestroken en veilige oversteekplaatsen. Daan Pieters zal komend seizoen weer bij BC Oostende basketten. Hij werd vorig seizoen uitgeleend aan Aalst. Ook Moussa Sila tekende bij. Op het stadhuis van Oostende werden 19 koppels ontvangen. Ze vierden hun 60ste, 65ste of 70ste huwelijksverjaardag. Nooit eerder werden zoveel koppels samen ontvangen op het stadhuis. Bredene biedt voortaan gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Ze komen daarmee tegemoet aan een vraag van inwoners. De hele zomer zullen er op woensdagavond DJ's optreden in de Lange Straat in Oostende. Daarvoor slaan de 8 cafés de handen in elkaar. Beginnende en ervaren DJ's zorgen voor sfeer tussen 7 en 11. Burgemeester John Crombé brengt zijn vakantie in Oostende door.
14: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
1: Meer regionieuws over een uur.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Natasja Waldman.
16: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
17: Ik ben Joke Doodlewoman.
18: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Radio Noordzee.
7: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
14: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
7: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
14: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat het centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
7: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
14: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
7: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
14: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Middelkerken is de opbouw gestart voor 10 om te zien. De opnames vinden op 14 en 15 juli plaats op het Epernetplein in het centrum van Middelkerken. Fans die het programma in de Golden Circle dichtbij het podium willen bijwonen, kunnen dat aan €43 per opnamedag. Centerspeler Haris Bratanovic verlaat BC Oostende. De 25-jarige kreeg geen nieuw contract wegens te wisselende prestaties. Bratanovic speelde 6 jaar voor BCO. Bredene start met een nieuw aanmeldsysteem om de wachttijden in het gemeentehuis te verkorten. Voor attesten, uittreksels, vergunningen en inschrijvingen moet men zich niet langer verplaatsen naar het gemeentehuis. Er werd ook een nieuwe verstelbare aanmeldingszuil in gebruik genomen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Radio Noordzee.
7: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
19: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
7: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
19: Ja. Klopt, wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
7: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
19: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
21: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
22: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dit al jaar leeg staat, te gaan huren.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Op de Wellington-renbaan in Oostende kunnen 2000 voetbalsupporters terecht voor de match van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Die start om 2:00 in de nacht van maandag op dinsdag. De zaal zal open zijn tot 5:00 morgen vroeg. Een 25-jarige Oostendse fietser is om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Koekelaren. De man werd gegrepen door een auto bij het dwarsen van de straat en overleed ter plaatse. De dader van een steekpartij aan het Marie-Joséplein in Oostende blijft een maand langer in de cel. De 35-jarige man stak een andere man met een mes. De politie deed in de zaak een oproep naar getuigen van de feiten op 29 mei. Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spillier.
9: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden.
1: De Spermaliestraat in Middelkerken werd officieel ingehuldigd. De werken duurden 2 jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
15: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
23: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
7: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
23: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
7: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
23: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
25: Ik ben David Nassus.
26: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
27: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Spermaliestraat in Middelkerken werd officieel ingehuldigd. De werken aan de straat duurden 2 jaar. Er kwamen nieuwe riolering en wegdek, nieuwe fietspaden en fietssuggestiestroken en veilige oversteekplaatsen. Daan Pieters zal komend seizoen weer bij BC Oostende basketten. Hij werd vorig seizoen uitgeleend aan Aalst. Ook Moussa Sila tekende bij. Op het stadhuis van Oostende werden 19 koppels ontvangen. Ze vierden hun 60ste, 65ste of 70ste huwelijksverjaardag. Nooit eerder werden zoveel koppels samen ontvangen op het stadhuis. Brederen biedt voortaan gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Ze komen daarmee tegemoet aan een vraag van inwoners. De hele zomer zullen er op woensdagavond DJ's optreden in de Lange Straat in Oostende. Daarvoor slaan de 8 cafés de handen in elkaar. Beginnende en ervaren DJ's zorgen voor sfeer tussen 7 en 11. Burgemeester John Crombé brengt zijn vakantie in Oostende door.
2: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We zitten hier eigenlijk in een residentiële wijk. We zorgen daardoor ook eigenlijk voor vrij veel overlast. Het is een heel druk punt, vlakbij Petit Paris, toch echt het hart van Oostende. Ja, van buiten Oostende aanrijden zal vlotter gaan en geeft meer mogelijkheden eigenlijk. Dus het zal zeker een betere locatie zijn.
4: En Oostende was altijd zo de plek waar dat ik belangrijke momenten vierde of waar dat ik, als we triestig waren, kwamen ook naar Oostende om uit te waaien. Dus ik vind dat nu wel fantastisch dat mijn eerste langspeelfilm dat hier vertoond wordt.
5: Die FFO Nights is voor hen ook belangrijk. Dus wij hebben gezegd van het is heel spijtig dat die film 10 maanden later uitkomt. Maar op die manier kunnen met die FFO Night kunnen we toch een steentje bijdragen aan de ondersteuning van de film.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
8: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus €2 over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
7: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja.
8: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal €42,5 miljoen. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer €2,3 miljoen erin steken. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
7: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
8: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
7: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
8: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Middelkerken is de opbouw gestart voor 10 om te zien. De opnames vinden op 14 en 15 juli plaats op het Epernetplein in het centrum van Middelkerken. Fans die het programma in de Golden Circle dichtbij het podium willen bijwonen, kunnen dat aan €43 per opnamedag. Centerspeler Haris Bratanovic verlaat BC Oostende. De 25-jarige kreeg geen nieuw contract wegens te wisselende prestaties. Bratanovic speelde 6 jaar voor BCO. Bredene start met een nieuw aanmeldsysteem om de wachttijden in het gemeentehuis te verkorten. Voor attesten, uittreksels, vergunningen en inschrijvingen moet men zich niet langer verplaatsen naar het gemeentehuis. Er werd ook een nieuwe verstelbare aanmeldingscel in gebruik genomen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
12: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
14: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor Sport, Charlotte Verkijn. U past de subsidies van KVDO aan.
16: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
10: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Wellingtonrenbaan in Oostende kunnen 2000 voetbalsupporters terecht voor de match van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Die start om 2 uur in de nacht van maandag op dinsdag. De zaal zal open zijn tot 5 uur morgen vroeg. Een 25-jarige Oostendse fietser is om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Koekelare. De man werd gegrepen door een auto bij het dwarsen van de straat en overleed ter plaatse. De dader van een steekpartij aan het Marie-Joséplein in Oostende blijft een maand langer in de cel. De 35-jarige man stak een andere man met een mes. De politie deed in de zaak een oproep naar getuigen van de feiten op 29 mei. Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spillier.
17: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden.
1: De Spermaliestraat in Middelkerken werd officieel ingehuldigd. De werken duurden 2 jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
28: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
18: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
29: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de Kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het nieuwe programma van De Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van De Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
17: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in De Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
7: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
17: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
7: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
17: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in De Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van De Grote Post.
9: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio Noordzee.
10: Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
1: De Spermaliestraat in Middelkerken werd officieel ingehuldigd. De werken aan de straat duurden 2 jaar. Er kwamen een nieuwe riolering en wegdek, nieuwe fietspaden en fietssuggestiestroken en veilige oversteekplaatsen. Daan Pieters zal komend seizoen weer bij BC Oostende basketten. Hij werd vorig seizoen uitgeleend aan Aalst. Ook Moussa Sila tekende bij. Op het stadhuis van Oostende werden 19 koppels ontvangen. Ze vierden hun 60ste, 65ste of 70ste huwelijksverjaardag. Nooit eerder werden zoveel koppels samen ontvangen op het stadhuis. Bredene biedt voortaan gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Ze komen daarmee tegemoet aan een vraag van inwoners. De hele zomer zullen er op woensdagavond DJ's optreden in de Lange Straat in Oostende. Daarvoor slaan de 8 cafés de handen in elkaar. Beginnende en ervaren DJ's zorgen voor sfeer tussen 7 en 11.

0: bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
4: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten en wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
3: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
4: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Middelkerke is de opbouw gestart voor 10 om te zien. De opnames vinden op 14 en 15 juli plaats op het Eperneplein in het centrum van Middelkerke. Fans die het programma in de Golden Circle dichtbij het podium willen bijwonen, kunnen dat aan €43 per opnamedag. Centerspeler Haris Bratanovic verlaat BC Oostende. De 25-jarige kreeg geen nieuw contract wegens te wisselende prestaties. Bratanovic speelde 6 jaar voor BCO. Bredene start met een nieuw aanmeldsysteem om de wachttijden in het gemeentehuis te verkorten. Voor attesten, uittreksels, vergunningen en inschrijvingen moet men zich niet langer verplaatsen naar het gemeentehuis. Er werd ook een nieuwe verstelbare aanmeldingscel in gebruik genomen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
4: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, ik denk dat we daar klaar voor zijn, ja.
3: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
4: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
3: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
4: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn, zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
3: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
4: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
1: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlands.

0: Nederlandse lessen blijven geven.
1: Well, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
2: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
4: Op de Wellington-renbaan in Oostende kunnen 2000 voetbalsupporters terecht voor de match van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Die start om 2:00 in de nacht van maandag op dinsdag. De zaal zal open zijn tot 5:00 morgen vroeg. Een 25-jarige Oostendse fietser is om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Koekelare. De man werd gegrepen door een auto bij het dwarsen van de straat en overleed ter plaatse. De dader van een steekpartij aan het Marie-Joséplein in Oostende blijft een maand langer in de cel. De 35-jarige man stak een andere man met een mes. De politie deed in de zaak een oproep naar getuigen van de feiten op 29 mei. Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spillier.
5: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten en wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden.
4: De Spermaliestraat in Middelkerke werd officieel ingehuldigd. De werken duurden 2 jaar. Dit was het Noordzee-regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
7: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken Vicky Dreere, een groot contingent.
8: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
7: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
8: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
7: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
8: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog en dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Marcel van Tilt.
10: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
11: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
12: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
3: Noordzee-regionieuws.
4: De Spermaliestraat in Middelkerke werd officieel ingehuldigd. De werken aan de straat duurden 2 jaar. Er kwamen nieuwe riolering en wegdek, nieuwe fietspaden en fietssuggestiestroken en veilige oversteekplaatsen. Daan Pieters zal komend seizoen weer bij BC Oostende basketten. Hij werd vorig seizoen uitgeleend aan Aalst. Ook Moussa Sila tekende bij. Op het stadhuis van Oostende werden 19 koppels ontvangen. Ze vierden hun 60ste, 65ste of 70ste huwelijksverjaardag. Nooit eerder werden zoveel koppels samen ontvangen op het stadhuis. Bredene biedt voortaan gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Ze komen daarmee tegemoet aan een vraag van inwoners. De hele zomer zullen er op woensdagavond DJ's optreden in de Lange Straat in Oostende. Daarvoor slaan de 8 cafés de handen in elkaar. Beginnende en ervaren DJ's zorgen voor sfeer tussen 7 en 11. Burgemeester John Crombé brengt zijn vakantie in Oostende door.
13: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
4: Meer regionieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
14: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
15: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
16: Het is een heel visuele ligging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
17: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de school van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
7: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
17: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld, en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
7: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
17: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee-regionieuws.
4: In Middelkerken is de opbouw gestart voor 10 om te zien. De opnames vinden op 14 en 15 juli plaats op het Eperneplein in het centrum van Middelkerken. Fans die het programma in de Golden Circle dichtbij het podium willen bijwonen, kunnen dat aan €43 per opnamedag. Centerspeler Haris Bratanovic verlaat BC Oostende. De 25-jarige kreeg geen nieuw contract wegens te wisselende prestaties. Bratanovic speelde 6 jaar voor BCO. Bredene start met een nieuw aanmeldsysteem om de wachttijden in het gemeentehuis te verkorten. Voor attesten, uittreksels, vergunningen en inschrijvingen moet men zich niet langer verplaatsen naar het gemeentehuis. Er werd ook een nieuwe verstelbare aanmeldingscel in gebruik genomen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
19: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
21: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
22: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus €2 over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
7: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel. En ja,
22: Ja, maar als je gaat gaan kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Dus ja, we hebben daar toch wel wat problemen mee.
1: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
22: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we daar te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
1: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
22: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Termé Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich. Radio
2: Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Wellingtonrenbaan in Oostende kunnen 2000 voetbalsupporters terecht voor de match van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Die start om 2 uur in de nacht van maandag op dinsdag. De zaal zal open zijn tot 5 uur morgen vroeg. Een 25-jarige Oostendse fietser is om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Koekelaren. De man werd gegrepen door een auto bij het dwarsen van de straat en overleed ter plaatse. De dader van een steekpartij aan het Marie-Joséplein in Oostende blijft een maand langer in de cel. De 35-jarige man stak een andere man met een mes. De politie deed in de zaak een oproep naar getuigen van de feiten op 29 mei. Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spillier.
5: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden.
1: De Spermaliestraat in Middelkerken werd officieel ingehuldigd. De werken duurden 2 jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar ja, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
24: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
25: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
26: Ik kan ook geen ijschakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat me niet me stoen met deze marchandise aan deze been.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 2:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten 16 euro en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be.
4: Elk jaar trekt de Godelieve processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
0: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd 365.000 euro toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is 278.000 euro. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar 220.000 euro. Met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van 108.000 euro die zij in het gebouw kunnen steken.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Noordzee regionieuws.
4: De Spermaliestraat in Middelkerken werd officieel ingehuldigd. De werken aan de straat duurden 2 jaar. Er kwamen nieuwe riolering en wegdek, nieuwe fietspaden en fietssuggestiestroken en veilige oversteekplaatsen. Daan Pieters zal komend seizoen weer bij BC Oostende basketten. Hij werd vorig seizoen uitgeleend aan Aalst. Ook Moussa Sila tekende bij. Op het stadhuis van Oostende werden 19 koppels ontvangen. Ze vierden hun 60ste, 65ste of 70ste huwelijksverjaardag. Nooit eerder werden zoveel koppels samen ontvangen op het stadhuis. Brederen biedt voortaan gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Ze komen daarmee tegemoet aan een vraag van inwoners. De hele zomer zullen er op woensdagavond DJ's optreden in de Lange Straat in Oostende. Daarvoor slaan de 8 cafés de handen in elkaar. Beginnende en ervaren DJ's zorgen voor sfeer tussen 7 en 11. Burgemeester John Crombé brengt zijn vakantie in Oostende door.
8: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
4: Meer regionieuws over een uur.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
10: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
12: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
13: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van een legendarisch repertoire stuk. Maar ook, we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan dat we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin dat we eigenlijk al alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
7: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
13: Alle filosofievoorstellingen van Sifuan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
7: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
13: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
14: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
15: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
14: In Middelkerken is de opbouw gestart voor 10 om te zien. De opnames vinden op 14 en 15 juli plaats op het Epernetplein in het centrum van Middelkerken. Fans die het programma in de Golden Circle dicht bij het podium willen bijwonen, kunnen dat aan €43 per opnamedag. Centerspeler Haris Bratanovic verlaat BC Oostende. De 25-jarige kreeg geen nieuw contract wegens te wisselende prestaties. Bratanovic speelde 6 jaar voor BCO. Bredene start met een nieuw aanmeldsysteem om de wachttijden in het gemeentehuis te verkorten. Voor attesten, uittreksels, vergunningen en inschrijvingen moet men zich niet langer verplaatsen naar het gemeentehuis. Er werd ook een nieuwe verstelbare aanmeldingscel in gebruik genomen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier, hoe zit dat in elkaar?
5: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat we dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
7: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
5: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Oostende is alleszins een stad met een rijk schrijversverleden. Met veel schrijvers die hier gewoond hebben, geleefd hebben, die hier inspiratie gevonden hebben.
17: Maar wij engageren ons om €10 miljoen van onze relancemiddelen mee te investeren in de renovatie van het gebouw.
23: Het is de bedoeling als daar dergelijke klachten of waarschuwingen binnenkomen, dat wij dat op een professionele, integere manier aanpakken. Kliklijn is absoluut niet de bedoeling.
18: Wij zijn het Noordzeel-team en wij staan eigenlijk om het beschermen en bewaken van de zeehondjes en om de mensen te sensibiliseren vooral ook.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
14: Op de Wellington-renbaan in Oostende kunnen 2000 voetbalsupporters terecht voor de match van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Die start om 2 uur in de nacht van maandag op dinsdag. De zaal zal open zijn tot 5 uur morgen vroeg. Een 25-jarige Oostendse fietser is om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Koekelare. De man werd gegrepen door een auto bij het dwarsen van de straat en overleed ter plaatse. De dader van een steekpartij aan het Marie-Joséplein in Oostende blijft een maand langer in de cel. De 35-jarige man stak een andere man met een mes. De politie deed in de zaak een oproep naar getuigen van de feiten op 29 mei. Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spelier.
5: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten en wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden.
14: De Spermaliestraat in Middelkerken werd officieel ingehuldigd. De werken duurden 2 jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Radio Noordzee.
7: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
8: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we er klaar voor zijn, ja.
7: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
8: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
7: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
8: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten. En soms, afhankelijk van het opgeladen zijn van de bootjes of het gevuld zijn er grotere of kleinere capaciteiten. Dus het is niet altijd makkelijk om te weten hoe lang duurt het. En we gaan via digitale borden gaan we aangeven wat de vermoedelijke wachttijd is voor de volgende overzet.
7: Dat is ter plaatse. Is dat ook online voor iemand die op weg is naar het bootje?
8: Ja, het is inderdaad zo dat we zullen zorgen dat dat ook op de telefoon kan geconsulteerd worden. Wat de wachttijden zijn als mensen bijvoorbeeld overwegen om naar de Oosteroever te gaan om te parkeren. Dat ze kunnen zien wat de wachttijd daar is.
14: Burgemeester John Crombé, bedankt voor het gesprek.
15: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
20: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
21: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
15: Noordzee Regio Nieuws.
14: De Spermaliestraat in Middelkerke werd officieel ingehuldigd. De werken aan de straat duurden 2 jaar. Er kwamen een nieuwe riolering en wegdek, nieuwe fietspaden en fietssuggestiestroken en veilige oversteekplaatsen. Daan Pieters zal komend seizoen weer bij BC Oostende basketten. Hij werd vorig seizoen uitgeleend aan Aalst. Ook Moussa Sila tekende bij. Op het stadhuis van Oostende werden 19 koppels ontvangen. Ze vierden hun 60ste, 65ste of 70ste huwelijksverjaardag. Nooit eerder werden zoveel koppels samen ontvangen op het stadhuis. Brederen biedt voortaan gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Ze komen daarmee tegemoet aan een vraag van inwoners. De hele zomer zullen er op woensdagavond DJ's optreden in de Lange Straat in Oostende. Daarvoor slaan de 8 cafés de handen in elkaar. Beginnende en ervaren DJ's zorgen voor sfeer tussen 7 en 11. Burgemeester John Crombé brengt zijn vakantie in Oostende door.
8: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
14: Meer regionieuws over een uur.
15: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Een van de opvallendste werken heeft dan te maken met het feit dat het heel opvallend geplaatst staat en ook heel groot is. Is het werk van Rosa Barba, dat in Oostende te zien is op het strand. Dat is een werk dat opgebouwd is uit verschillende zandzakken die op elkaar zijn gestapeld.
23: Dat is toevallig en ik ben er ook heel tevreden mee. Ik ben ook burgemeester van Oostende die in Mariakerke woont. Het kunstwerk staat echt om de hoek waar ik woon en en ik kan er elke dag van genieten.
0: Hij heeft dat Europa in uitgesneden en dat is in elkaar geschoven. We zijn dus wel ook een heel mooi kunstwerk. Dat is in het Paalstenenveld te bezichten.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Radio Noordzee.
7: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
1: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
7: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
1: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
7: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
1: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Middelkerke is de opbouw gestart voor 10 om te zien. De opnames vinden op 14 en 15 juli plaats op het Epernetplein in het centrum van Middelkerke. Fans die het programma in de Golden Circle dichtbij het podium willen bijwonen, kunnen dat aan €43 per opnamedag. Centerspeler Haris Bratanovic verlaat BC Oostende. De 25-jarige kreeg geen nieuw contract wegens te wisselende prestaties. Bratanovic speelde 6 jaar voor BCO. Brederen start met een nieuw aanmeldsysteem om de wachttijden in het gemeentehuis te verkorten. Voor attesten, uittreksels, vergunningen en inschrijvingen moet men zich niet langer verplaatsen naar het gemeentehuis. Er werd ook een nieuwe verstelbare aanmeldingszuil in gebruik genomen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
3: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
5: Ik ben Asioen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Stefan Koudenis, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
7: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende die 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap en kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
1: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
7: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
1: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
7: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
0: Regionieuws.
1: Op de Wellington-renbaan in Oostende kunnen 2000 voetbalsupporters terecht voor de match van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Die start om 2 uur in de nacht van maandag op dinsdag. De zaal zal open zijn tot 5 uur morgen vroeg. Een 25-jarige Oostendse fietser is om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Koekelare. De man werd gegrepen door een auto bij het dwarsen van de straat en overleed ter plaatse. De dader van een steekpartij aan het Marie-Joséplein in Oostende blijft een maand langer in de cel. De 35-jarige man stak een andere man met een mes. De politie deed in de zaak een oproep naar getuigen van de feiten op 29 mei. Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spillier.
8: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden.
1: De Spermaliestraat in Middelkerke werd officieel ingehuldigd. De werken duurden 2 jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
10: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud-politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
11: Een Frans culinaire stijl, Noordzee-invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
12: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee kalender.
1: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
13: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus €2 over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de gaanderijen volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die gaanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt, namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
14: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
13: Ja, maar als je gaat kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal €42,5 miljoen. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer €2,3 miljoen erin steken. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
14: Als dit vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
13: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
14: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
13: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
1: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.

0: Noordzee regionieuws.
1: De Spermaliestraat in Middelkerke werd officieel ingehuldigd. De werken aan de straat duurden 2 jaar. Er kwamen nieuwe riolering en wegdek, nieuwe fietspaden en fietssuggestiestroken en veilige oversteekplaatsen. Daan Pieters zal komend seizoen weer bij BC Oostende basketten. Hij werd vorig seizoen uitgeleend aan Aalst. Ook Moussa Sila tekende bij. Op het stadhuis van Oostende werden 19 koppels ontvangen. Ze vierden hun 60ste, 65ste of 70ste huwelijksverjaardag. Nooit eerder werden zoveel koppels samen ontvangen op het stadhuis. Brederen biedt voortaan gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Ze komen daarmee tegemoet aan een vraag van inwoners. De hele zomer zullen er op woensdagavond DJ's optreden in de Lange Straat in Oostende. Daarvoor slaan de 8 cafés de handen in elkaar. Beginnende en ervaren DJ's zorgen voor sfeer tussen 7 en 11. Burgemeester John Crombé brengt zijn vakantie in Oostende door.
2: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Mijn naam is Joris Polet.
4: Ik ben André Durie.
5: Ik ben Kurt Kluis.
6: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor Sport, Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
8: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad, en daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op een geconsigneerde, dus een geblokkeerde rekening van een bedrag van €108.000 die zij in het gebouw kunnen steken.
0: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Middelkerke is de opbouw gestart voor 10 om te zien. De opnames vinden op 14 en 15 juli plaats op het Eperneplein in het centrum van Middelkerke. Fans die het programma in de Golden Circle dicht bij het podium willen bijwonen, kunnen dat aan €43 per opnamedag. Centerspeler Haris Bratanovic verlaat BC Oostende. De 25-jarige kreeg geen nieuw contract wegens te wisselende prestaties. Bratanovic speelde 6 jaar voor BCO. Brederen start met een nieuw aanmeldsysteem om de wachttijden in het gemeentehuis te verkorten. Voor attesten, uittreksels, vergunningen en inschrijvingen moet men zich niet langer verplaatsen naar het gemeentehuis. Er werd ook een nieuwe verstelbare aanmeldingscel in gebruik genomen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Het nieuwe programma van de Grote Post werd voorgesteld. Ann Pauls van de Grote Post, wat mogen de mensen verwachten dit seizoen? Wat is een van de hoogtepunten?
9: Ik ben natuurlijk super blij met de volledige programmatie dat we hebben kunnen leggen samen met de collega's. We hebben opnieuw een mooie mix van theater voor jong en oud. We gebruiken uiteraard volop onze eigen zaal hier in de Grote Post, waarin dat we grote repertoire stukken kunnen brengen. De Warme Winkel komt opnieuw naar hier met Hamlet R2-D2, een herinterpretatie van legendarisch repertoire stuk. Maar ook we kunnen ook opnieuw de filosofen brengen. Sartre en de Beauvoir, Socrates, Schopenhauer. Dus eigenlijk de grote stukken van Stefaan van Brabant. Dat zijn eigenlijk stukken die hier al een keer in de post gestaan hebben, waarvan we nu een succesvolle herneming doen. En waar ik heel trots op ben, is dat we ook een slotavond daar rond organiseren, onder de noemer La Riposta. Met Alicia Kaczynska als host van de avond, die onlangs nog de Socratesbeker won voor beste filosofisch boek, waarin we eigenlijk alternatieve vrouwelijke antwoorden en vrouwelijke perspectieven aan bod laten komen.
7: Wanneer starten die avonden en wanneer is die slotavond dan?
9: Alle voorstellingen van filosofievoorstellingen van Stefaan van Brabant zijn in mei, niet toevallig de maand van de filosofie. Dan staan alle voorstellingen hier en gespiegeld ook in Antwerpen, in de Arenberg, bijvoorbeeld in Brussel en in Gent. La Riposta is specifiek voor Oostende uiteraard. Dat is iets wat we zelf in elkaar gebokst hebben.
7: Waar moeten de mensen tickets reserveren?
9: www.grotepost.be. Je kan ook altijd hier tickets reserveren in de lokettenzaal in de Grote Post aan de ticketbalie.
1: Bedankt voor het gesprek, Ann Pauls van de Grote Post.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
5: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
10: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn. En ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
11: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Op de Wellington-renbaan in Oostende kunnen 2000 voetbalsupporters terecht voor de match van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Die start om 2:00 in de nacht van maandag op dinsdag. De zaal zal open zijn tot 5:00 morgen vroeg. Een 25-jarige Oostendse fietser is om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Koekelare. De man werd gegrepen door een auto bij het dwarsen van de straat en overleed ter plaatse. De dader van een steekpartij aan het Marie-Joséplein in Oostende blijft een maand langer in de cel. De 35-jarige man stak een andere man met een mes. De politie deed in de zaak een oproep naar getuigen van de feiten op 29 mei. Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spillier.
12: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden.
1: De Spermaliestraat in Middelkerken werd officieel ingehuldigd. De werken duurden 2 jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spillier, hoe zit dat in elkaar?
12: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden. Dus alle 7-jarigen worden daarvoor aangeschreven. In de toekomst is het zo dat het in de paasvakantie dicht zal aanbieden, maar aangezien het zwembad toen nog niet open was, hebben we dit jaar ook nog willen integreren.
7: Dat is iets dat jullie permanent willen blijven aanbieden?
12: Correct, inderdaad. We willen daar blijven op inzetten en we hebben dat ook in ons meerjarenplan opgenomen om daar budgetten voor te voorzien.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
15: Ik ben Gaël Bouzin.
16: Ik ben Roger Jonker in Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
0: Noordzee Regionieuws.
1: De Spermaliestraat in Middelkerken werd officieel ingehuldigd. De werken aan de straat duurden 2 jaar. Er kwamen nieuwe riolering en wegdek, nieuwe fietspaden en fietssuggestiestroken en veilige oversteekplaatsen. Daan Pieters zal komend seizoen weer bij BC Oostende basketten. Hij werd vorig seizoen uitgeleend aan Aalst. Ook Moussa Sila tekende bij. Op het stadhuis van Oostende werden 19 koppels ontvangen. Ze vierden hun 60ste, 65ste of 70ste huwelijksverjaardag. Nooit eerder werden zoveel koppels samen ontvangen op het stadhuis. Brederen biedt voortaan gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Ze komen daarmee tegemoet aan een vraag van inwoners. De hele zomer zullen er op woensdagavond DJ's optreden in de Lange Straat in Oostende. Daarvoor slaan de 8 cafés de handen in elkaar. Beginnende en ervaren DJ's zorgen voor sfeer tussen 7 en 11. Burgemeester John Crombé brengt zijn vakantie in Oostende door.
2: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Ja, inderdaad, om het festival sustainable te houden, moeten we helaas oudere muurschilderingen overschilderen. Oostende is natuurlijk geen metropoolstad zoals Londen, Parijs of Berlijn. Dus de muren zijn ook beperkt.
15: Maar de bezoekersaantallen tonen toch aan dat het heel veel aantrek heeft. En de grootte van onze stad, of liever gezegd, de kleinheid van onze stad zorgt ervoor dat het ook zeer aantrekkelijk is. Alles is heel makkelijk bereikbaar op loopafstand, fietsafstand. En het is makkelijk te doen, dus het blijft een aantrekkelijk product voor de stad.
17: En dat is een beetje het probleem. Dat is ook een van de belangrijkste redenen waarom we stoppen, is omdat we eigenlijk niet in dialoog hebben kunnen treden met het stadsbestuur. We hebben een heleboel goede argumenten eigenlijk bovengehaald. Op gebied van herbestemming, op gebied van de nood van een vermentenzaal voor de stad Oostende, op gebied van financiën. Maar eigenlijk blijft de deur gesloten eigenlijk. En als wij gaan verder procederen en de blinde blijft blind en wil niet zien, ja, dan lijkt het ons een beetje zonde van de tijd en ook van het geld eigenlijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
18: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: Burgemeester John Crombé, we staan aan het begin van de zomer. Is Oostende klaar voor die zomer?
2: Dat denk ik wel. We hebben deze week de rondgang gehad met alle diensten van de stad en de politie. Dus de inrichting is klaar. Er zijn ook nieuwe borden geplaatst die vanaf Kennedy rondpunt de geleiding gaan doen. Binnen een paar dagen is dat ook te zien online. We gaan er ook voor zorgen dat mensen beter weten hoe lang dat ze moeten wachten voor het overzetbootje, want we hebben die vraag gekregen en ook dat zal op hun telefoon te vinden zijn. En we hebben sinds het Pinksterweekend aangekondigd dat we gaan identificatie doen van mensen die overlast creëren op drukke plekken. We hebben dat ook al gedaan en er zijn al 5 plaatsverboden gegeven. Ook dat zal deel zijn van de zomer. Dus zowel mobiliteit, parkeren, veiligheid, denk dat we er klaar voor zijn, ja.
7: Op die borden staat nu nog Oostende. Wat komt daarop in de toekomst op die 5 borden?
2: Wel, eigenlijk is de bedoeling dat we redelijk snel kunnen schakelen met informatie in functie van de situatie. Als centrum de off-street parkings bijna vol zijn, dat er daarop komt, dat centrum bijna vol is, maar dat er nog plek is aan het station in Mariakerk op de Oosteroever. En afhankelijk van de situatie waar dat het vult, kunnen we dan de borden aanpassen om te zeggen, kijk, dit zijn de plekken waar je nog vlot parkeert, rijd daar naartoe.
7: De tijden van het overzetbootje zullen ook bekendgemaakt worden. Hoe zal dat concreet zijn?
2: Dat zal digitaal zijn ook. En dus normaal zijn er 2 overzetbootjes tegelijk bezig, van de ene naar de andere kant. Maar soms zitten daar korte rusttijden in. Mensen moeten ook eten.

0: Beeldse Regio Nieuws.
1: In Middelkerke is de opbouw gestart voor 10 om te zien. De opnames vinden op 14 en 15 juli plaats op het Epernetplein in het centrum van Middelkerke. Fans die het programma in de Golden Circle dichtbij het podium willen bijwonen, kunnen dat aan €43 per opnamedag. Centerspeler Haris Bratanovic verlaat BC Oostende. De 25-jarige kreeg geen nieuw contract wegens te wisselende prestaties. Bratanovic speelde 6 jaar voor BCO. Bredene start met een nieuw aanmeldsysteem om de wachttijden in het gemeentehuis te verkorten. Voor attesten, uittreksels, vergunningen en inschrijvingen moet men zich niet langer verplaatsen naar het gemeentehuis. Er werd ook een nieuwe verstelbare aanmeldingscel in gebruik genomen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
1: Heel wat jobstudenten zijn aangesteld in Bredene. Schepen voor personeelszaken, Vicky Dreere, een groot contingent.
7: Ja, wij hebben meer dan 100 jobstudenten aangesteld deze zomer in onze kustgemeente. De grootste groep is uiteraard de strandredders en de EHBO-medewerkers. Dat telt samen 77 jongeren die te werk gesteld worden op die diensten. Maar daarnaast hebben wij nog meer dan 40 jobstudenten die op onze gemeentelijke diensten te werk gesteld worden.
1: Jullie hebben een speciale aandacht voor 16-jarigen die vaak hun eerste job doen.
7: Ja, klopt. Wij hebben ons breedteam, die staan in voor de netheid van onze gemeente. Dus die worden vooral ingezet op het strand, in de duinen, in de parken en op de groenvoorzieningen. En daar kunnen inderdaad gasten of jongeren die dit jaar 16 jaar worden, al te werk gesteld worden.
1: Zijn er nog plaatsen voor deze zomer?
7: Voor deze zomer spijtig genoeg niet meer. Alles is ingevuld. Maar uiteraard hou onze website in het oog. En dan komen in het loop van het jaar, naar het einde van het jaar toe, de vacatures vrij om volgend jaar aangesteld te worden als jobstudent.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Op de Wellington-renbaan in Oostende kunnen 2000 voetbalsupporters terecht voor de match van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten. Die start om 2 uur in de nacht van maandag op dinsdag. De zaal zal open zijn tot 5 uur morgen vroeg. Een 25-jarige Oostendse fietser is om het leven gekomen bij een verkeersongeval in Koekelare. De man werd gegrepen door een auto bij het dwarsen van de straat en overleed ter plaatse. De dader van een steekpartij aan het Marie-Joséplein in Oostende blijft een maand langer in de cel. De 35-jarige man stak een andere man met een mes. De politie deed in de zaak een oproep naar getuigen van de feiten op 29 mei. Bredene biedt gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Burgemeester Kelly Spillier.
8: Wel, wij doen dat al heel wat jaren, maar nu met het nieuwe zwembad hebben wij een overeenkomst moeten sluiten. En wij wilden dat verder op inzetten. Het is nog altijd belangrijk dat de jeugd hier aan onze kust kan zwemmen, aangezien we aan zee ook zitten. En dat gaat in zijn werk ditmaal eenmaal de eerste 2 weken van juli, omdat er dan een 40 tot 50 kinderen kunnen ingeschreven worden.
1: De Spermaliestraat in Middelkerke werd officieel ingehuldigd. De werken duurden 2 jaar. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Dierenwelzijn natuurlijk wordt een groter pakket natuurlijk met alle plannen die we hebben voor Oostende.
10: Dus dat is uiteindelijk het belangrijkste, dat we toch proberen onze stad beter te maken en mooi af te leveren. Dat is altijd de doelstelling geweest.
11: Ja, klopt. We hebben ook in het bestuursakkoord afgesproken van kijk, de schuldgraad in Oostende moet absoluut naar beneden. We kunnen het ons niet meer permitteren om tweede of derde in al die rankings te staan. Dat gaat niet meer.
12: We hebben een akkoord gemaakt voor de toekomst van Oostende, dat zowel meer warmte, meer veiligheid, meer properheid brengt. De facetten die daarin zitten zal zeker in een eerste fase gaan we snel gaan op de gaanderijen, maar ook op het boetebeleid en ontharding en op het herstel van de voetpaden. Dat is echt in de beginperiode moet dat al er zijn. En daarnaast zitten er natuurlijk grote elementen in, zoals de aanpassing van de zone 30.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.

0: De Beeldstorm organiseert van 10 tot 12 juli naar jaarlijkse gewoonte het volksfeest genaamd het Pauluskleintje op het pleintje aan de kroeg. Er zijn elke dag heel wat optredens en randanimatie. Op 12 juli is er vanaf 1:30 een lange tafel. Het idyllische Abtspark in Oudenburg verandert op zaterdag 11 juli opnieuw in The Place to Be voor een zomerse avond vol muziek, animatie en gezellig samen zijn. Het gratis stadsfestival is er vanaf 4 uur. Op zaterdag 11 en zondag 12 juli staat het Duinenplein in Bredene centraal tijdens de sfeervolle Dunegatfeesten. Op zaterdag is er een jaarlijkse braderie en kunstmarkt Dune Art. Op zondag start de dag met een aperitiefconcert van de Harmonie, gevolgd door een feestelijke afsluiter met Feest op het Plein. Kamagurka komt naar Vayamundo op zaterdagavond 19 september. Hij speelt er zijn show U vraagt, ik niet. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen bij comedyostende.be. Elk jaar trekt de Godelieve-processie door de straten van het centrum van Gistel. Dit jaar op zondag 12 juli om 4 uur. Met meer dan 100 figuranten in historische klederdracht. Jouw informatie in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Stefan Koudenies, u bent directeur van het Sint-Andreas Instituut in Oostende. U stopt als directeur. Hoe blikt u daarop terug?
4: Met een beetje heimwee natuurlijk. Ik heb hier 19 jaar de functie van directeur mogen vervullen. Ik werk 30 jaar op deze school. Dit is mijn leven geweest gedurende 30 jaar. Dus met heimwee zal ik terugkijken op de vele, vele uren die ik hier op school gesleten heb. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In dienst van collega's, van leerlingen en van ouders. Maar ik verlaat de school niet helemaal. Ik blijf coördinerend directeur van de scholengemeenschap. En kan op die manier mijn ervaring als directeur inzetten om de collega-directeurs van de scholen van de scholengemeenschap verder te ondersteunen.
3: De afstand tot de leerlingen wordt groter, de afstand tot de leraars wordt ook iets groter?
4: Ja, en dat zal wel een beetje pijn doen natuurlijk. Maar tegelijkertijd krijg ik nieuwe uitdagingen op mijn pad. De ondersteuning die de collega's, directeurs verdienen, de veranderingen die hen wacht in het onderwijsveld en die veranderingen die zijn echt wel groot. Het is goed dat iemand als ik hen daarbij verder kan ondersteunen.
3: Wie wordt uw opvolger in het Sint-Andreas Instituut?
4: We hebben het geluk dat Leen van Kraasbeek, die op dit moment coördinator is van Centrum Deeltijds Onderwijs in de scholengemeenschap, dat zij mij kan opvolgen als directeur. Leen is romaniste van opleiding, heeft heel veel ervaring in pedagogie en didactiek en zal een perfecte opvolger zijn voor mij hier als directeur van het Sint-Andreas Instituut.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio
1: Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: De Spermaliestraat in Middelkerke werd officieel ingehuldigd. De werken aan de straat duurden 2 jaar. Er kwamen nieuwe riolering en wegdek, nieuwe fietspaden en fietssuggestiestroken en veilige oversteekplaatsen. Daan Pieters zal komend seizoen weer bij BC Oostende basketten. Hij werd vorig seizoen uitgeleend aan Aalst. Ook Moussa Sila tekende bij. Op het stadhuis van Oostende werden 19 koppels ontvangen. Ze vierden hun 60ste, 65ste of 70ste huwelijksverjaardag. Nooit eerder werden zoveel koppels samen ontvangen op het stadhuis. Bredene biedt voortaan gratis zwemlessen aan voor 7-jarigen. Ze komen daarmee tegemoet aan een vraag van inwoners. De hele zomer zullen er op woensdagavond DJ's optreden in de Lange Straat in Oostende. Daarvoor slaan de 8 cafés de handen in elkaar. Beginnende en ervaren DJ's zorgen voor sfeer tussen 7 en 11. Burgemeester John Crombé brengt zijn vakantie in Oostende door.
5: Omdat ik ook vind, als je in Oostende bent in de zomer, heb je alles en heel veel aantrekkelijke dingen om naartoe te gaan. Ondertussen zowat het beste klimaat van West-Europa, moeten we vaststellen. En je hebt geen stress om een verplaatsing te moeten doen en een reis te moeten doen. Dus heel graag in Oostende zelf, ja.
3: meer regionieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
8: Ik ben Rudy de Meijer.
9: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Er is nog kritiek te horen op de overeenkomst rond het Terme Palace Hotel. Onder meer van Oostendenaar Olivier Collin.
10: Wel, er is terug een sprake van het grond en het gebouw voor dus 2 euro over te dragen aan de projectvernootschap. Dat is eigenlijk niet wat dat wij gewenst hadden. We hadden eigenlijk gevraagd om dus de Haanderij volledig eigendom te houden van de stad. En nu blijkt dat 1/3 van die Haanderijen toch in de projectvernootschap opgenomen wordt. Namelijk het deel dat grenst aan het gebouw van het hotel zelf. En we stellen ons daar toch wel wat vragen bij waarom dat zo gedaan is.
3: De Oostendenaar die zal denken van het Terme Palace wordt eindelijk gerestaureerd. De gaanderijen zijn nu achter de rug en nu het hotel en ja...
10: Ja, maar als je gaat gaan kijken naar het financiële plaatje, de grote deel van de som geld komt eigenlijk vanuit Vlaanderen, zowel vanuit toerisme als vanuit Vlaanderen zelf, in totaal 42,5 miljoen euro. Wij vragen ons eigenlijk af, van waarom wordt het tot niet opgepakt door de stad en wordt het casco afgeleverd aan de exploitant? Dan, als je dan gaat uitrekenen, kom je eigenlijk op een financieel plaatje die draagbaar is ook voor de stad. Want de stad gaat ook nog een keer 2,3 miljoen euro erin steken. Hè. Dus ja, we hebben er toch wel wat problemen mee.
3: Als het vanavond wordt goedgekeurd, wat zijn jullie volgende stappen? Wat zijn de stappen van de tegenstanders?
10: We zijn aan het bekijken wat we ermee gaan doen. Er zijn verschillende mogelijkheden. Er is een mogelijkheid bijvoorbeeld om een klacht neer te leggen bij het ABB. Dat is iets met 30 dagen de termijn daarvoor. We hebben dat bij de eerste beslissing niet kunnen doen, omdat we er te laat op gereageerd hebben. Want toen in maart pas gereageerd, in plaats van in december, januari. En dus dat is een van de zaken dat we aan het bekijken zijn met een aantal mensen.
3: Kunnen jullie anders nog juridische stappen ondernemen? Want dit is een beslissing van de gemeenteraad.
10: Ja, nee, dat is het eigenlijk. En dan kunnen we zien of we dat verder kunnen trekken, ja of nee. Dus wij zouden het liefst hebben dat er hier vandaag op onthouding gestemd wordt. En met uitstel van beslissing, om dan dus de gemeenteraadsleden het dossier niet volledig hebben kunnen ten tijde inkijken. Omdat ze nog maar een week geleden eigenlijk dat addendum gekregen hebben.
3: Bedankt voor het gesprek, Olivier Collin. We geven nog mee dat in de gemeenteraad het dossier rond het Terme Palace Hotel werd goedgekeurd door de meerderheid. De oppositie onthield zich.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Noordzee regionieuws.
3: In Middelkerke is de opbouw gestart voor 10 om te zien. De opnames vinden op 14 en 15 juli plaats op het Epernetplein in het centrum van Middelkerke. Fans die het programma in de Golden Circle dichtbij het podium willen bijwonen, kunnen dat aan €43 per opnamedag. Centerspeler Haris Bratanovic verlaat BC Oostende. De 25-jarige kreeg geen nieuw contract wegens te wisselende prestaties. Bratanovic speelde 6 jaar voor BCO. Brederen start met een nieuw aanmeldsysteem om de wachttijden in het gemeentehuis te verkorten. Voor attesten, uittreksels, vergunningen en inschrijvingen moet men zich niet langer verplaatsen naar het gemeentehuis. Er werd ook een nieuwe verstelbare aanmeldingscel in gebruik genomen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Schepen voor Sport Charlotte Verkeijn. U past de subsidies van KVDO aan.
11: Ja, wij hebben eigenlijk, het gesprek loopt al langer en daar is nu een doorbraak in gekomen. Dus in de vorige legislatuur werd €365.000 toegekend. En dat lag natuurlijk wat gevoelig, omdat de totale subsidiepot voor de andere sportclubs, alle andere sportclubs, is €278.000. Dus ja, er kwam daar wel wat kritiek op. Wij hebben dat gesprek geopend en nu eindelijk zijn wij geland dat de subsidiering voor de jeugdwerking van KVDO ook met hun samenwerking drastisch verminderd wordt naar €220.000, met in verstande dat zij dat bedrag ook wel moeten kunnen staven, dat dat expliciet naar de jeugdwerking gaat. Anderzijds waren wij hen ook erkentelijk dat zij zelf investeringen doen in het gebouw die eigenlijk ten laste komen van de stad. En daar hebben wij wel de mogelijkheid voorzien voor hen dat zij investeringen kunnen blijven doen, maar dat zij daarvan ook gebruik kunnen maken op